0: Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Een verslag van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: Slecht nieuws is er ook uit het dubbelspel bij de vrouwen, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist, minima rond 11 graden vannacht. De dag begint grijs, maar nadien krijgen we brede opklaringen en het blijft ook droog. Maxima tot 21 graden overdag. Fijne nacht nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.
3: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
2: Wekker XL.
3: Dries Leenaerts.
4: Eén boodschap van algemeen nut.
5: Hoe kan dat nu?
4: Hoe kan dat nu dat hij nog steeds geraden is? Kom aan!

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers can't stop.
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL.
2: Dries Leenaerts.
1: En we moeten meteen naar het droeve nieuws van de dag. Want Alexander Bloks heeft het niet gehaald tijdens de US Open.
4: En daarbovenop kan de presentator van Studio Brussel zijn achternaam niet juist uitspreken. Het zit echt niet mee vandaag voor hem.
1: Flokkewinde. Kijk eens achter mij op die klok. Wat staat daar? De wekker houdt Dries al 18 uur.
4: Dries, kijk naar mij. Ja. Ik draai shiften op Pukkelpop die langer zijn dan dag. Jij moet zo niet doen tegen mij.
1: Wat moet je doen? Maar zat de mensen interviewen? Allee, kom.
4: Maar wilt je dat ik dronken ben? Gaat dat leuker zijn voor u dan?
1: Ah wel, nu heb je iets gevonden. Ik heb 2 uur 's nachts en eindelijk komen tot de waarheid. Oh, je hebt drank nodig.
4: Oké, wacht, we waren eerst bezig over die meneer die niet door is.
1: Ja, tuurlijk. Alexander Bloks tijdens de US Open heeft niet gewonnen, maar we zijn wel mega trots. Uiteraard, hij speelde de kwartfinale als Belg, is dat heel mooi. Onze Alexander had heel veel last van zijn onderrug.
4: Hij moest uiteindelijk opgeven.
1: Dat is nog erger dan verliezen, hè. Opgeven is echt... Dat is het ergste.
4: Dat is totaal niet waar.
1: Dat is echt zelfs... Nee, dat is niet waar. We zijn...
4: Wat zeg jij? Wat voor een toxic mentality is dat hier?
1: Sorry, Alexander. Je hebt dat keigoed gedaan. Ik ben ook maar een onnozele radiomaker die gewoon...
4: Exact. En wat is jouw mening waard?
1: Ja, niks. Niks. Helemaal niks.
4: Oké, dus wil je nu zeggen... Je hebt dat keigoed gedaan, Alexander.
1: Alexander, je hebt dat... Echt.
0: Geweldig!
1: Gedaan.
3: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
1: €2000.
2: Aan maaltijdboxen. Nee.
1: Oh!
4: Dat is heel veel eten.
1: Dat is als je met 2 thuis bent, kan je daar, denk ik al, makkelijk een jaar van eten. Ik heb het niet berekend, dus ga het absoluut niet berekenen. Want dan klopt er iets niet.
4: Aha.
1: Ik heb geen idee. We zitten al 18 uur hier vast in de studio van Studio Brussel samen met de BV die zich verstopt in een grote wekker. Het is ongelooflijk. Hoeveel uur luister jij al naar de wekker, Flo?
4: Sinds ik hier ben toegekomen.
1: Uiteraard. Wat is jouw wekker in het dagelijkse leven? Jawel, kom, zeg maar.
4: Ik sta elke ochtend op met Ryzen van Natalia.
1: Hé, hey, maar dat is top, hè?
4: Maar dat is een topwekker. Dat begin van dat nummer is het eerste dat ik hoor, 's ochtends. En dat is top.
1: Oké, wat is dan jouw snoesgewoonte? Ben je een snoezer?
4: Nee, ik luister heel dat nummer uit. Want tegen
1: wat?
4: Dat ben ik... Ja? Als in, nee, wacht. Tijdens dat nummer sta ik op, hè?
1: Ah, oké.
4: All my life I dreamt in colors en huppa, ik ben daar en ik sta mijn tanden te poetsen en ik denk, for every tear. Anyway.
1: Ik dacht dat jouw leven een romcom was, maar het is ook gewoon zo.
4: Dat is een Vlaamse romcom.
1: Er zijn fragmenten losgeknipt.
4: Van de romcom, dat hoop ik niet, want ik heb die niet gecleared. Wacht.
1: Van een paar uur geleden.
4: Wat?
1: Blijkbaar...
4: Van bij mij thuis?
1: Nee, Flo, van hier op de radio.
4: Ah,
1: erger. En ik moet eerlijk zeggen, dus dit is gebeurd op de radio, ja.
0: Truus, hallo!
1: Wat zijn jullie aan het doen, Truus?
5: Wij zijn aan het leversoeden.
0: Leversoeden, ja, wat is dat precies?
6: Ik slag een stoel.
1: Ja, sorry. Flo.
4: Ik hoor dit en toen de microfoon daar straks uit was, zei Dries tegen mij... Ik ben niet boos, ik ben gewoon even low energy. Nu snap ik waarom.
1: Wacht, dit is een heel verwarrend gesprek aan het worden. Wacht,
4: Was jij dit?
1: Ik was dit, ja.
4: Amai, je bent zo rustig nu.
1: Ja, ik heb soms mijn energiedipjes. Mm. Die zijn nu aan het gebeuren.
4: Oh.
1: En een paar uur geleden belde ik met Truus. En Truus heeft me echt een soort van boost gegeven. Die was leversoes aan het spelen met alle vriendinnen.
4: Ben je verliefd?
1: Nee, gewoon enthousiast.
4: Een kleine crush.
1: Toch wel.
4: Mm. Dat is mooi.
1: Je hebt iets mee.
4: Ik heb iets mee. Ik had het gezien op het internet. Niet dat ik het wou, maar...
1: Speaking of. Ja, we mogen uitweiden. Het is 2 uur 's nachts. Fuck it. Dat is een liedje van Pommelien Thijs.
4: Ja, klopt.
1: Pommelien Thijs, is het ongewoon?
4: Ja, nee, dat is Roppe Veronder.
1: Is wat, we doen even of het ongewoon is. Want de legende wil dat Flo en ik een radioprogramma hebben. Allee, ik moet corrigeren. Jij had een radioprogramma. Flo Late Night. Ik was daar trots redacteur van een paar jaar geleden. En plots kom je op een bepaalde avond naar mij toe. We hadden show om 9 uur 's avonds.
4: Mm-hmm.
1: We konden tijdens de show heel veel keuvelen. En plots zeg je, ik ben gecontacteerd door een Vlaamse superster. Echt waar, echt gebeurt dit. Ik kan je niet zeggen wie het is. Het is een superster die op zich al enige bekendheid heeft bij een kinderprogramma. Ja. Heel vaag. Ik weet ook absoluut niet of het iets gaat worden. Ik twijfel om het te doen, want ik heb geen idee of dit iets is voor mij. Het ging dus, lieve mensen, over Flo in een videoclip met Pommelien Thijs. En je hebt getwijfeld om het te doen, maar nu zit...
4: Ja, dan ben ik een koffiewagen gaan drinken en dat klikte. Dus dan heb je dat wel gewoon gedaan.
1: Was dat echt de reden waarom je dat deed?
4: Ja, want allee, die had 50.000 volgers of zo. En...
1: Jij had toen meer volgers dan haar.
4: Ik had toen meer volgers dan haar.
1: Maar dat is heel cool. Dat is heel cool. Ja. Want jij zag echt een beginnende artiest. Die dacht, oh, de eerste single, ik moet gaan zoenen met die artiest. Toch?
4: Dat was het... Ja, dat was het ding. Maar ze heeft me dat nummer in een koffiebar in Brussel laten horen.
1: Ja.
4: En ik was gewoon verkocht. Ik had zoiets van, dat is kei leuk. Het is mooi. Het is 100% wat zij wil doen. En dan dacht ik, ja... Ik ga toch gewoon meedoen.
1: Want je bent goed bevriend met haar, mag ik dat zeggen?
4: Ja, sindsdien eigenlijk.
1: Dat is echt mooi. Ja. Dus ongewoon, de eerste single van Pommelien Thijs.
4: De tweede.
1: De tweede. Ga jij op de videoclip?
4: Ja, klopt.
1: Dat is echt cool, Flo.
4: Ja, dat is cool, hè?
1: Ja. Waar waren we? Ah ja, die
4: leukste voor. Ja. Ik heb dus iets bij.
1: Ja.
4: Dat ik op het internet had gezien. En dat was mensen die een podcastopname hadden gedaan van een uur. Ja. En tijdens dat uur hadden ze iets laten lopen. En er waren allemaal Michael Jackson geluidjes. Maar zo te pas en te onpas. Gewoon ineens... Dus ik dacht, wat als wij dat doen? Misschien gaat dat Dries zo wat wakker houden.
7: Stop it, you be dead.
4: Snap je?
1: Ja.
4: Denk je dat hij je zou kunnen helpen of helemaal niet?
1: Ik denk het absoluut niet, maar moeten we het absoluut ook een poging geven.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel.
1: Chris Stassi. Tom did it. Dit is Wide Awake.
4: Sorry.
1: Hele fijne nacht. 14:15 kom erbij.

0: Young Lean Generation Storm 2. Het is 2:20. Ik ben blij dat je luistert. En wat ben ik blij dat ik wakker ben gebleven voor Flow in Day.
1: Oh, jij en ik ook.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Elk uur krijg je nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
0: En die volgende kans is al over 9 minuten. Speel je dan mee, Pepijn uit Ham?
3: Nee, ik speel niet mee, nee.
0: Want dat is heel bijzonder jammer. Ik had nu gehoopt op een enthousiaste ja. Maar geen probleem. Je luistert al naar de Wekker XL. Dat is al zeer belangrijk. Heel fijn dat je erbij bent. Pepijn, wat doe je zo laat nog?
3: Ik heb net met een maat van mij afgesproken. En nu was ik aan het luisteren naar Studio Brussel.
0: Oké. En waarom speel je dan niet mee? Je weet, op dit uur luisteren veel minder mensen naar de radio. Dus je kan echt wel gewoon een grote kans maken.
3: Ja, ik denk dat andere mensen daar meer gaan mee zijn dan ik momenteel ermee ben, eerlijk gezegd.
0: Dus je bent loaded.
3: Ik ben loaded.
0: Ja, je hebt het geld absoluut niet nodig.
1: En ben je single?
3: Nee, dat ben ik niet, nee.
1: Oké.
0: Maar ja, sta je open voor...
1: Nee, praat verder.
3: Ho, Dries, ho.
0: Pepijn, je bent 20 jaar uit Ham. Ja. Wat doet een 20-jarige om 2:30 s'nachts nog wakker? Oké, je hebt met een vriend afgesproken, zei je. Wat doe je dan met die vriend tot 2:30?
3: Ja, kijk, ik heb met mijn maatje afgesproken tot 1:00. En toen heb ik, ik denk dat je die persoon nog heel goed kent. Volgens mij een Truus.
0: Truus, de Truus, de zatte Truus.
3: Ja, de semi zat er terug.
0: Dat ken ik inderdaad. Die herinner ik me nog levendig. Maar wacht, en wat doe je dan nu nog steeds? Waarom ga je niet slapen?
3: Ja, ik was helemaal... Toen ik het Studio Brussel het kanaal had opgezet, was ik helemaal hooked op alles wat er gaande was. En toen kon ik niet meer slapen, dus ben ik maar gewoon wakker gebleven.
1: En wat is jouw relatie met Truus?
3: Een vriendin van haar is mijn vriendin.
1: Oh.
0: Pepijn, je hebt dilemma's voor ons, liet ik me vertellen.
3: Ja, ik had een dilemma eigenlijk voor u, Dries, voorbereid. Maar ik heb er net nog eentje verzonnen voor Flo.
0: Oké, shoot maar.
3: Oké, dus Dries.
0: Ja?
3: Een dilemma voor jou. Mm-hmm. Nooit meer gitaar spelen of nooit meer pranks uithalen?
0: Oh, pranks uithalen is wel heel leuk. Nooit meer pranks uithalen, toch? Ik vond het niet een super moeilijke dilemma. Mag ik dat zeggen, Pepijn?
3: Dat moet je zeggen, maar ik zie soms mooie video's van u in een vuilnisbak in Super U.
0: Ja.
1: Maar Pepijn, Dries heeft eigenlijk een dilemma voor jou.
3: Voor mij?
0: Nee.
1: Jawel.
0: Dit is een dilemma dat we net...
3: Dries, shoot.
0: Nee, kom aan.
1: Doe het.
0: Dit is een dilemma dat we off-air gingen houden...
1: Jij zei tegen mij, kan ik het doen?
0: Nee, ik kan dit echt niet doen. Dit is, zelfs voor om 2:30 s'nachts op de radio is dit echt te gortig. Dit gaan we niet de dag... Nee, kom aan. Ik kom je tegen op café in Ham en ik vertel het je meteen. Ik ga het niet doen.
2: Studio Brussel. De Wekker. De Wekker XL.
0: Moet ik gewoon...
1: Maar waar is mijn dilemma?
0: Ja, dilemma komt nog.
2: Wie is de wekker?
0: Pepijn, hou je dilemma nog even bij. We gaan even een kort spelletje spelen. Kort intermezzootje, als dat oké is, Pepijn.
3: Dat is zeker nodig.
1: Het dilemma van Dries was...
0: Nee, kom maar. We spelen de Wekker XL, die staat nog steeds hier in de studio. Die zit nog steeds vol met BV. Een onbekende, bekende Vlaming. Hoe zot kan het nog worden? Niemand weet hoe die wekker heet, behalve jij.
1: Oh, Rippelsteeltje.
0: Ja, Rippelsteeltje, zo laat op de avond. Jij mag nu via de VRT Max-app 1 naam sturen en je telefoonnummer. En dan kijken wij... Ja, wij doen niks, de computer kiezen.
2: Wie is de wekker? Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app. De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel.
0: Ik heb een live klaarstaan van Pukkelpop.

0: Florence and the Machine live, Shake It Off, op Pukkelpop. Je was erbij, Flo.
1: Ja, prachtig, hè. En hierna begint zo het heksenstuk, wat echt epic was. Dat hoor je.
0: Nog maar geen tijd voor het heksenstuk, want we gaan spelen.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Want de heks of de sjamaan die zich al 19 uur in een wekker verstopt, gaat weer van zich laten horen. Ik ben benieuwd welke luisteraar er de kans krijgt om te raden wie de wekker is. Hallo, met wie?
3: Hallo?
0: Hallo, ik spreek met jou. Wat is je naam?
3: Elisa.
1: Hoe is jouw naam?
0: Elisa?
3: Eva?
0: Eva. Ah,
1: Eva.
0: Sorry.
1: Dag Eva.
3: Ja,
0: hallo,
3: maar Eva.
0: Hey, Eva. Eva de Roo?
3: Nee, Eva de Beer.
1: Eva de Beer, dat is kei-leuk.
0: De bruine beer. Eva, je speelt mee met de wekker XL, je bent binnengeraakt. Ik geef toe, dat is iets minder impressionant dan om 2 uur 's middags pak weg, want het is 2 uur 's nachts. En dat betekent dat er iets minder mensen meespelen. Dat kan betekenen dat je daardoor misschien wel 2000 euro aan maaltijdboxen binnenrijft. Eva, heb je goed nagedacht over de naam van de bekende Vlaming?
3: Ik denk er al een hele dag over na.
0: Wow. Heel fijn. Hoe lang speel je al mee?
3: Het is de eerste keer dat ik stuur.
0: Oké.
1: Okay. Amai, maar direct luistert, binnen zeg.
0: Maar je luistert wel al de hele dag naar radio?
3: Ja, op mijn werk, ja.
0: Oké. Okay. Heel fijn, Eva, dat je meespeelt. We gaan nog eens 1 keer luisteren. Wekker XL, laat van je horen. Het reactievermogen van de Wekker XL laat ook te wensen over. Maar dat is exact hetzelfde bij mij, dus hij steekt een middenvinger op of zij. Voor alle duidelijkheid, ik weet niet wie de Wekker XL is. Ik wil dat heel graag zo
1: houden. Ik denk dat we er wel achter gaan kunnen komen. Ik denk dat je nog een beetje uitlokt, dat je gewoon elkaar komt slaan of zo.
0: Ah, dat is goed, dat is goed. Eva. Wie is de Wekker XL?
3: Ik dacht gewoon voor de verandering, bro. Marie van Uitgang, dus Marie van Kettersband. Ik denk het niet.
0: Excuseer, dat was Michael Jackson. Marie van Uitgang, kan ik dat nog 1 keer klaar en duidelijk horen?
3: Marie van Uitgang?
0: Marie van Kids with Buns is niet de Wekker XL. Ik vind het wel een dappere gok om eens een vrouw te gokken. Ik snap ook ergens waar het komt. Ja. Ze heeft een mooie, volle, diepe stem die in de laagte heel goed resoneert. Dus waarom niet? Uh-huh. Het is muzikaal, Studio Brussel. Ja. Ik snap het volledig. Eva, het is een van de beste gokken die ik de afgelopen 4 uur heb gehoord.
3: Kom maar proberen.
0: Maar helaas helemaal fout. Bedankt om mee te spelen.
2: Weet jij wel wie de Wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: sorry dat je even mij hoorde knabbelen nog de laatste seconde. Ik was een boterhammetje met passendalen kaas aan het eten. Dat mag om 3:15.
1: Passendalen?
0: Ik wou wat straffer.
1: Ik had jou voor, toch voor een bruggeman ge...
0: Nee, ik ben gewoon de cheap gouda. Oftewel gewoon iets crazy wat 1 plus 1 gratis is. En dat was...
1: Een mercieke.
0: De kaas van Steffi Merci. Nu je erover begint, ik heb hem nog nooit geproefd. Wat, heb jij hem ooit geproefd?
1: Ik heb hem geproefd.
0: En, is hij lekker?
1: Ja, is de kaas. Maar ik heb liever een rocamadour, een goede geitenkaas. En als je die zo even uit de frigo hebt gehaald, die zo begint te lopen. Oh.
0: Oké, okay. Vraag voor jou. Met welke kaas lok je een beer uit zijn hol?
1: Goeie vraag. Goeie stelling.
0: Moet ik eens zeggen? Met camembert.
1: Zo flauw.
0: Dat mag. Het is 3:15. Mag dat.
1: Leuk. Heel leuk.
0: Nog weetjes over kaas. Nee, we gaan een ander onderwerp aansnijden, want ik ben een beetje in de war. Sommige influencers doen ineens alsof ze... ja, Michael Jackson. Alsof ze ondernemers zijn. Ben jij dat ook van plan? Want je bent ook... Eigenlijk wel influencer, toch?
1: Een content creator, bedoel je?
0: Kus mijn content creator. Want
1: of ik een product op de markt zou brengen. Ik ben het product, dus nee. Allee, dat zit nu niet mee in mijn hoofd, eigenlijk.
0: Oké, stel je voor, morgen komt er iemand... Oh, ik heb een lekkere chocoladepasta. En ik ga die aan jou verkopen. Ik bedoel het merk aan jou binden en dan gaan we samen rijk worden en we gaan dat samen verkopen, bedoel ik.
1: Nee, dat zou ik niet doen.
0: Waarom niet?
1: Ik weet niet, chocopasta.
0: Nou, oké, iets anders. Een chipsmaak. Wat heb je graag?
1: Nee, geen chipsmaak. Ik denk dat ik graag een kombucha zou zijn.
0: Voilà, een kombucha-merk. Stel, er komt een eerlijk merk naar je toe met heerlijke kombucha. Ja. Zeg je ja of nee?
1: Ik zeg nee.
0: Waarom niet? Het kan je rijk maken, hè?
1: Goh... Maar wil ik rijk worden van kombucha, is de vraag.
0: Oh, jij wilt absoluut rijk worden. Net een luisteraar aan de lijn gehad die zei dat hij geld had, jij vroeg al of hij single was. Kom.
1: Ja, maar dan ben ik niet rijk, hè. Dan is mijn man rijk.
0: Ah, is dat het summum?
1: Het is niet het summum, het is gewoon handig.
0: Oké.
1: Okay. Ik dacht even dat het Natalia was.
0: Ik vrees dat Natalia nog even zal uitblijven in de playlist van Studio Brussel. Maar kijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wat de nacht brengt, brengt de nacht.
1: Wil jij straks niet slapen of zo?
0: Ik heb wel, om heel eerlijk te zijn, al daaraan gedacht om misschien zo heel even de knoppen uit handen te geven. Maar dat is zo voor zelfs.

0: Ugel uttalen at det er Moving to the Sun.
1: Studio Brussel.
2: Becker XL.
1: Dries Leenaerts.
0: Wat maak je met mij?
3: Ik gewoon met jouw uitspraak.
0: Dat is toch oké? Ugel is een Franse producer.
3: Ja, heel mooi. Is er iets tussen uw tanden?
0: Nee.
3: Ah ja, oké, nee, sorry.
0: Flo Winde, fijn dat je nog steeds wilt radio maken met mij. 3:10 ondertussen. Tot hoe laat blijf je? Wil je blijven?
3: Tot wanneer je mij echt wegstuurt.
0: Ah, oké. Dus jij blijft... ik dacht dat ik op knopjes duwde, maar dat ben jij natuurlijk. Met de Michael Jackson. Ja, oké, ik was al vergeten dat hij ook in de studio was. Michael, alles goed met jou nog steeds? Ja, dat alright, we maken radio voor iedereen die nog luistert. Mm-hmm. Laat van je horen in de VRT Max-app. Dan weten we op welke maat we radio kunnen maken. Zijn er mensen die bijvoorbeeld nood hebben aan bepaalde dingen? Zijn er mensen die confessions hebben? Ah, misschien moet ik een confession time doen.
3: Ja.
0: Oh, dat vind ik leuk. Ja, vind ik.
3: Het is ook echt het uur dat als je een sleepover zou doen, dat je nu zo zou zijn van... ik heb dit gedaan met die... Oh my god, je mag dat echt niet over vertellen, maar ik heb dus die ene keer dat wij achter de vuilbak zijn gaan zitten. Even dus gezoend, oh my fucking god.
0: Al die dingen hebben wij nu nodig in de VRT Max app. Het zijn midnight confessions, allerlei verhalen die je nog nooit het doek hebt gedaan.
3: Of enkel bij je closest friends en gezegd, en niet doorvertellen, hè? Dat willen wij eigenlijk nu doorkrijgen.
0: Ja, het klinkt ironisch, maar wat je hier zegt op de radio, blijft op de radio. Niemand gaat dit losknippen.
3: Nee.
0: Niemand gaat dit op Instagram plaatsen. Dit is echt een closed community. Ja. Deel al je geheimen. Of gewoon een leuk verhaal wat je ooit meemaakte, wat niemand weet, in de VRT Max app.
3: Ja.
1: De Wekker XL.
2: Studio.
3: Heb jij al iets?
0: Ja. Ik kan toch niet Linkin Park onderbreken?
3: Goh, ik vind het wel eigenlijk.
0: Alright, dus een keer dat ik radio moest maken in het midden van de nacht. En dat ging eigenlijk best goed, tot op een bepaald moment ik heel dringend moest pipi doen.
3: Dus
0: het probleem was eigenlijk dat ik heel dringend pipi moest doen en de plaat ging bijna beginnen. En dan...
3: Wat? Ik heb het gevoel dat je aan het liegen bent.
0: Nee, Eva wou ik zeggen. Flo, dit is echt gebeurd.
3: You love me.
0: En ik moest heel dringend pipi doen. En ik zag maar één oplossing. En dat was uit het raam van de studio van die bepaalde radiozender. We zijn dan, met we bedoel ik de volledige... het volledige comité van Dries Leenaerts in zijn hoofd is dan op een snelle beraadslaging geweest. En het is gebleken dat het snelste was om gewoon even uit het raam te pipieren.
3: Ik zou heel graag willen zeggen dat wat jij zegt waar is. Maar er zijn een paar details toch wel wat anders, hè?
0: Okay.
3: Je had wel tijd om even naar het toilet te lopen. Het is gewoon puur uit gemakzucht dat jij hier uit het raam pist.
0: Mag het na 19 uur radio maken? Mag ik al eens één keer uit een raam pipi doen, alstublieft?
3: Zullen we Steven Lemmens eens bellen?
0: We laten de grote baas van Zuid-Brussel hier mooi buiten. Die is lekker aan het slapen.
3: Zal hij dat ook doen, denk ik?
0: Nee, doet hij heel goed. Hij is lekker aan het slapen. Ga hem hier helemaal buiten laten. In my defense, er staat een boom onder aan het raam. Waar ik misschien al dan niet heb pipi gedaan. Er is niemand gewoond. Er is absoluut geen grens. Overschrijdend gedrag wil ik nog zeggen, want er is niemand in het gebouw.
3: Kies je dan op welke blaadjes je pipi doet?
0: Ik kies dat absoluut. Linkin Park.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanaken is een politieman gisteravond gewond geraakt na een uit de hand gelopen verkeerscontrole. Een automobilist weigerde mee te werken, waarna de politie een schot loste in de richting van de voorste banden van de auto. Daarna vluchtte de bestuurder weg van de controle en kwam het tot een achtervolging. Daarbij botste de vluchtende chauffeur op een politiewagen. Er is een verdachte gearresteerd en agenten van een andere politiezone kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen. In het westen van de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat er een brand was uitgebroken op een ferry. Volgens de kustwacht zijn er ook nog 87 mensen vermist. Van de 134 opvarenden op de passagierslijst van het schip zijn er 42 gered. De zoek- en reddingsoperaties zijn nog aan de gang. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karin Khachanov op met een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
1: En ook in het dubbelspel bij de vrouwen is er minder goed tennisnieuws, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist en minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint grijs, nadien brede opklaringen en maximaal rond 21 graden. Meer altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Florinda, moet je nu echt altijd beginnen hoesten wanneer je die microfoon opzet? Hoe lang heb jij in een radio geleefd? We hebben samen een show gehad.
4: Maar de microfoon gaat toch niet open tijdens het weer, Dries?
3: Dat is professionalisme.
4: Zet dat is totaal.
3: Enkele seconden voor je moet praten, zet je die microfoon open. Kom maar. Jesus Christ.
4: Nee, je doet eerst de sound.
5: Elk uur krijg je
4: een
5: nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
6: De wekker XL.
5: Dries Leenaerts.
3: En Flo Windé, want we zoeken samen naar de wekker XL nog tot het blijft duren, tot jij één naam doorstuurt en kan raden in de VRT Max app.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: De wekker XL.
3: Timberland, ken je hem?
4: Niet persoonlijk.
3: Maar wel als iconische jaren nul DJ. Van onder andere deze The Way I Are. Met Carrie Hilson.

0: Fijn dat je luistert naar de Wekker XL. Het is een zoektocht naar de bekende Vlaming die zijn of haar wekkergeluid hier al een 20-tal keren heeft gedaan.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: De wekker geraden wordt.
0: Oké, we moeten even van tippetappetippetappetiptap-top doen, want mijn stem en mijn uitspraak, het is eraan te horen dat ik al lang bezig ben. Tippetappetiptap-top, tippetappetiptap-top, tippetiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptiptipti 19 uur radio aan het maken. 19 uur lang duurt de zoektocht al naar de bekende Vlaming die hier oog in oog met mij staat. Ik zie hem niet. Of haar. We hebben al veel meegemaakt. Het is waar, hè, Flo?
3: Het is echt waar, maar ik ben 2 minuten weg en je begint uw logopedie-oefeningen te doen. Dat is sterk.
0: Ik was aan het struikelen over mijn woorden. Zullen we eens eerst even gaan kijken wat er hier te rapen valt?
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
0: 2.100 euro.
2: Aan maaltijdboxen.
0: Dat is weer al wat meer geld.
3: Dat is een dikke boterham.
0: Het lijkt wel alsof er elk uur 100 euro bij komt.
3: Amai.
0: We zijn begonnen vanmiddag heel vroeg met heel veel mannelijke namen en eigenlijk uitsluitend mannelijke gokken. Heel veel mensen denken dat de wekker XL een man is. Dat kan ik nog bevestigen, nog ontkennen. Allee, ik kan het vooral niet bevestigen, want ik weet niet wie de wekker is. Er is daar straks wel een vrouw geraden. Marie van Kids with Buns is niet de wekker XL. Ik vind het wel een dappere gok om eens een vrouw te gokken. Het is muzikaal, Studio Brussel. Yeah. Ik snap het volledig. Eva, het is een van de beste gokken die ik de afgelopen 4 uur heb gehoord. Maar helaas helemaal fout. Helemaal fout. Flo, wij zijn dan ietsje later op zoek gegaan naar de beste confessions. We hebben een soort van confession time gelanceerd. Is nog steeds trouwens open. Je kan nog steeds via VRT Max al je confessions. Dat betekent dus verhalen die eigenlijk het daglicht niet mogen zien. Chance, want het is donker. Die mag je sturen via VRT Max. En we lezen alles in heel discrete kring. En we vertellen het uiteraard aan niemand door. Daar straks ben jij begonnen met een confession.
3: Ik heb dit gedaan met die... Oh my god, je mag er echt niet over vertellen. Maar ik heb dus één keer dat wij achter de vuilbak zeggen. Zit even, dus je zoekt om even gedaan.
0: En dan ben ik doorgegaan. Ja, met een confession die het daglicht eigenlijk ook beter niet had gezien. Een keer dat ik radio moest maken in het midden van de nacht. En dat ging eigenlijk best goed. Tot een bepaald moment ik heel dringend moest pipi doen.
3: Dus
0: het probleem was eigenlijk dat ik heel dringend pipi moest doen. En de plaat ging bijna beginnen. En ik zag maar één oplossing. En dat was uit het raam van de studio van die bepaalde radiozender. Het is gebleken dat het snelste was om gewoon even uit het raam te pipi. Ja.
3: Waarom wijs je naar mij?
0: Ja, dat was mijn confession. Ik wou gewoon even vragen wat je ervan vond.
3: Ik vond het een heel mooie confession. Ik vind het heel sterk dat je het durft te delen met iedereen. Okay. Maar ik hoop dat de luisteraars nu ook zoiets hebben van... Kijk, die Dries durft zich breekbaar op te stellen.
0: Ja.
3: Fragiel te zijn met ons.
0: Ja.
3: Wij gaan ook iets confessen. En dan hoop ik dat ze nu de VRT Max app open doen en iets sturen. Hè?
0: Ja, ondertussen hebben we een confession van Jonas... Hij brengt brood aan de mensen. Zalig brood leveren met Dries en Flo. In zekere zin is dat ook een confession. Hij heeft namelijk geconfessed dat hij bakker is of bakkerleverancier is. Dat is nu niet zo een per se een wereldschokkende confession, maar we zijn al blij met wat we binnenkrijgen.
3: Maar wat als brood code is voor iets anders?
0: Oh my god.
2: De Wekker XL.
1: Studio Brussel.
0: Nothing but thieves, baby cool Evelyn. Die plaat houdt mij wakker de komende 4 minuten.

0: hele goede nacht. Dit was Swedish House Mafia met Wait So Long. Ik herken het gevoel, want we zijn al heel lang aan het wachten. Studio Brussel. De Wekker XL. Een goede nacht, dag Matthijs Bijnens.
1: Hey, goeienacht.
0: Hey, Matthijs Bijnens, je bent onze nieuwslezer al een enkele uren. Tijdens de nacht lees jij het nieuws, maar wij kennen elkaar absoluut niet, want wij maken normaal gezien nooit samen radio. Ik maak nooit op dit uur radio.
1: Ik ben echt super blij dat er eens mensen wakker zijn ook.
0: Ja, want jij werkt eigenlijk in de krochten van de nacht.
1: De nacht.
0: Ja. Klinkt de nacht eerder zo of is het ook wel af en toe wat vrolijker dan dit?
1: Nee, het is af en toe vrolijk en af en toe kommer en kwellen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Op nieuwsgebied.
0: Ik weet niet of je deze tune herkent. Herken je hem, Matthijs?
1: Ja, dat zegt me wel iets. Ja,
0: dat is een Brabanson natuurlijk om te zeggen, die Alexander Blok heeft dat eigenlijk wel goed gedaan, toch?
1: Jammer.
0: Maar gewoon heel jammer. Het had heel mooi geweest. Matthijs, je wil ook nog iets zeggen aan onze gast deze nacht, aan Flo Windé. Vertel eens.
1: Wil ik iets zeggen?
0: Ja, je wou er een beetje berispen met dat hoesten. Hè.
2: Zeg.
1: Ik wil ook eens hoesten. Ik zal om 4:00, 10 seconden voor 4, de schuif hier openzetten en dan zal ik ook eens hoesten. Ik weet niet of dat werkt, maar...
0: Wacht, komt dat dan op alle andere radiozenders? Radio 1, Radio 2,
1: ja, ook wel.
0: M&M.
1: Dat staat op alles geschakeld. Ja.
2: I like it.
1: Dus, we gaan het proberen.
0: Of je kan het nu doen, Matthijs. We zullen een gesprekje voeren. We zullen onze confession... ook zo meteen pakken. Geen seconde wachten. Love you, Matthijs. Je bent een top nieuwslezer. Je bent heel aangenaam om naar te luisteren. Het is jammer dat we elkaar niet meer zullen treffen, hopelijk.
1: Nee, maar je moet gewoon vaker 's nachts presenteren.
0: Ik weet niet of ik dit nog eens ooit wil doen.
1: De mensen hebben dat graag. Er zijn toch misschien wel 10.000 mensen wakker. Nee, ik weet
0: dat
1: het niet.
0: Dat is waar, ik heb geen idee.
1: Jawel. Ik ook niet.
2: Er zijn echt veel mensen wakker 's nachts, hoor.
0: Heb jij nog een...
1: Ja, toch. Ja.
2: Ja.
0: Een confession voor ons, beste Matthijs.
1: Hier was ik al bang voor. Ja, misschien wel een beetje. Het is puur professioneel en misschien ook niet zo professioneel. Ja, 's nachts moet ik wel koffie hebben, anders gaat het niet.
0: Uh-huh. Ja, oké.
1: En de koffie in de mes, daar ga ik soms naartoe, maar...
0: De mes is trouwens het restaurant, voor alle mensen die het niet weten.
1: Ja, het restaurant, ja. Daar staat een koffiemachine, daar staan er 3 of 4.
2: Wow.
1: Maar vooraleer ik daar aankom, passeer ik het kantoortje van het directeur informatie.
0: Oh.
1: En als ik die deur open doe, dan staat daar een espresso-apparaat.
0: Wat is de naam van trouwens de directeur? Dat we even een idee hebben wat het is.
1: Dat is Griet de Kraan.
0: Griet de Kraan.
1: Dus niet tegen Griet zeggen, maar dan neem ik soms een espresso uit het kantoor. Maar ik zit hier helemaal alleen.
2: Ik vind dat het mag.
1: Ik ben er niet trots op, maar heel soms gebeurt het. Dat is gewoon ook andere koffie dan, hè.
2: Tuurlijk.
1: Oh. Ik denk dan, ik hou het nieuws voor het recht s'nachts. Dan denk ik van, dan mag ik toch 1 koffietje van het Nespresso-apparaat nemen, denk ik. Maar ik weet niet, officieel is het misschien... Ja, niet toegelaten. Of
0: Matthijs,
1: is het diefstal? Zijn jullie
0: diefstal? Je werkt in het midden van de nacht voor wat?
1: Ja.
0: Hoort wat?
1: Voor wat, ja.
0: Ja, dat moest je, natuurlijk.
1: Oké.
0: Ja, voor wat?
1: Voor wat? Ik dacht dat ik mijn loontje moest geven of zo.
0: Ja, dat kunnen we ook wel even delen als je wil. We zijn toch aan het confession timen. VRT, toch onder vuur, denk ik.
1: Maak je geen illusies, Dries, als je dit vaker zou willen doen. Het is niet extra betaald s'nachts. Dus misschien bij jou wel afgelopen nacht, maar bij mij alles in.
2: Eigenlijk betalen ze u zo voor 8 uur.
0: Wel, ik ben zo goed in onderhandelen dat ik dat nog niet gedaan heb. Voilà.
2: Het is te laat, denk ik.
0: Boek mij.
1: Dan mag er wel eens een koffietje van af, denk ik dan. Hè? Nee,
2: Ik vind het wel.
1: Ja, okay.
2: En wat er ook nog vanaf kan, is een goeie schaaf.
0: Wat denk je van Robin Hang With Me, Flo?
2: I love it.
0: Dankjewel, Matthijs.

0: heel fijn, Robin, dat we met jou de nacht spenderen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Oh, ik ben dat spel hier stilletjes aan. Nee, ik ben nog niet beu, helemaal niet. Maar ik ben wel zo in de fase van, goh, het zou nu toch wel eens mogen lukken, denk ik dan. Flo, heb jij zin om de oproep te doen naar alle mensen die willen meespelen?
3: Ik heb super veel zin in, Dries.
0: Alright, zeg maar.
3: Oké. Ik zal jou een prachtige voorbereiding voorlezen. Er wordt gedramd in de VRT Max-app. Zometeen mag er weer iemand raden welke bekende Vlaming er hier in een gigantische wekker zit. En als jij dat juist kan raden, win jij 2.100 euro aan maaltijdboxen. Alle gegokte namen kan je terugvinden op VRT Max.
0: Neem die VRT Max-app erbij en typ daarin wie je denkt dat de wekker is en daarna ook je telefoonnummer. Als ik zo meteen ja zeg, dan mag dat bericht verstuurd worden. Gaan we aftellen, Flo?
3: 7.
0: 6.
3: 5. 4.
0: 3.
3: 2.
0: 1. Ja.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: sommige vriendschappen hebben niet veel nodig. Die met de wekker en ik, dat is een vriendschap van weinig woorden. Uh-huh. Veel eenrichtingsverkeer.
1: Jullie verstaan elkaar gewoon.
0: Ja, dat is een platonische relatie die wordt opgebouwd en opgebouwd en opgebouwd en... Ja.
1: Geloof jij in platonische relaties of denk je dat je af en toe toch een klein beetje verliefd moet zijn op al je vrienden?
0: Dat is een goede vraag. Uh-huh. Heb jij een platonische relatie?
1: Nee, ik ben verliefd op al mijn vrienden.
0: Oké. Okay.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Dat is de vraag die mij bezighoudt, maar die duidelijk ook nog steeds om 3:30... Mm-hmm. Midden van de nacht op 10 september nog veel mensen thuis bezighoudt. Het spreken lukt nog maar moeizaam, maar als die wekker zo meteen maar gewoon zijn of haar wekkergeluid kan nadoen, dan is alles in orde. Ben benieuwd wie er wakker is en wie een clever vondst heeft. Goeie nacht, met wie spreek ik?
3: Hallo, ja, met Stijn.
1: Dag Stijn.
0: Fijn dat je luistert.
3: Goeienacht.
0: Wat doe je in godsnaam om 3:30 op een woensdagnacht wakker?
3: Ja, ik lig nog in mijn bed. Ik kon niet slapen, dus...
0: Wacht even, nog in je bed? Dat betekent dat je al hebt geslapen? Of?
3: Ja, moeilijke slaper. Slechte slaper.
1: Oei.
0: Hoeveel uren heb je geslapen?
3: Ja, wat is?
0: Hoeveel uren heb je geslapen, Tom?
3: Toch een 2 uurtjes nu.
0: Of wacht, ik ben je naam vergeten.
1: Stijn.
0: Stijn, excuseer.
3: Stijn, ja.
0: Ik zei Tom, excuseer.
1: Potato.
0: Een paar uurtjes geslapen, dat klinkt niet genoeg, hè. Stijn, we gaan er korte metten mee maken, want je gaat die hoofdprijs €2.100 gewoon lekker meenemen. Dan kan ik naar huis, kan je lekker eten, kan die BV zijn of haar familie terugzien, als die dat heeft. We gaan eens luisteren naar de Wekker XL. Laat nog eens van je horen.
3: Hey.
0: Ik moest heel hard lachen, want Stijn, het was niet aan jou, maar heel fijn dat je jezelf liet horen. Ik apprecieer je enthousiasme. Je bent een van de meest gemotiveerde gokkers tot nu toe al.
3: Dat is goed, dat is heel goed om te horen.
0: En dat op een paar uurtjes slaap. Stijn.
1: Man kon niet slapen omdat hij zelf de wekker wou zijn.
0: Hij heeft een nachtmerrie gehad. Dat hij vast zat in de wekker. Stijn. Vul deze vraag aan. Wie is... Dit loopt echt totaal fout. Stijn, je kent mijn vraag. Wie is de wekker? Ik zal...
3: Ja, Peter van de
0: Veire.

0: Amai, ik dacht wel even dat het beter kon zijn. Maar ja, wie zou de ochtend dan doen?
1: Ja, op Radio 2 is er dan geen ochtendshow. Dat zou ook heel raar zijn.
0: Ja, maar dat lijkt me niet iets dat hij zou opgeven voor jou.
1: Nee, ja, oh, jawel. Voor mij wel, maar niet voor het aantal boen dat wij kunnen bieden, denk ik.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Ik heb ook geen flauw idee. Denk een broodje hier van de koffiekar.
0: Oké. Okay. Ja, jammer, Stijn.
2: Ja, dat is heel spijtig.
0: Was je aan het dromen over Peter van der Weijre toevallig?
2: Nee, ja, toevallig niet.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dan zou ik zeggen, sweet dreams, droom lekker verder. En hopelijk schiet daar toch ergens in die korte slaap van jou de juiste naam te binnen.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
3: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Flo,
0: ja?
1: Vraagje. Gewoon een kort vraagje.
0: Ja?
6: Kan ik alsjeblieft wat drank krijgen?
0: Ik heb jou net thee gebracht.

0: and better. Mistakes van Used.
1: Ik ben zo getraumatiseerd aan deze muziek nu.
0: Ah ja, want je hebt met Used in een vliegtuig gezeten deze zomer. Wat?
1: Ja, dat was verschrikkelijk.
0: Huh?
1: Ik heb hoogtevrees en ik heb valangst.
0: Oké, okay, dus je durfde niet uit het raam te kijken?
1: Nee, ik wou gewoon dat niet doen. Mijn bazen zeiden van, ah ja, kei leuk, je hebt een interview met Used en dat is in zo'n klein vliegtuigje. En ik was zo, ah, ik zie dat eigenlijk niet zitten. Nee, maar dat gaat echt heel tof zijn, zei Flo. Ik heb 100 keer gezegd, ik zie dat eigenlijk niet zitten.
0: Ja.
1: En ja, dan heb ik het toch gedaan, hè. Want dat bestaat allemaal niet, hè, hier bij de Studio Brussel. Dat bestaat niet. Hoogtevrees, valangst, anxiety, dat bestaat hier niet.
0: Dus jij bent nu lid van de Mile High Club.
1: Nee, want ik heb geen seks gehad in de lucht, hè.
0: Ah, oké.
1: Wat zeg jij?
0: Ah, sorry, ja, ik was verward.
1: Wat zeg jij?
0: Er zijn meerdere mensen verwacht, want Geert stuurt in de app van VRT Max... Waar is Dries? Ik ben 1 minuut naar het toilet. En de Geert is al van... Ela, dat spel moet hier gespeeld worden. Ik betaal mijn belastingsgeld voor dit spel, hè.
1: Maar ze willen gewoon mee naar het toilet, denk ik.
0: Dat mag allemaal. Voor de juiste prijs gaat de meer dansen. Senne de Man vraagt zich af... Zit jij daar nu nog steeds? Wel, Senne, dat vraag ik me ook heel vaak af. Ik zit hier inderdaad nog steeds. Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
0: Taylor Swift, Anti-Hero.
1: Wow, draaien wij Taylor

0: Michaelis, milkshake. Zou lekker zijn. Het is 3:57. Ik weet, de afspraak was...
1: Ja, deze man die gaat pas slapen. Als hij de wekker heeft gevat.
0: Ja, bon. De wekker is nog steeds niet gevat. En toch ben ik al behoorlijk moe aan het worden. Ik denk dat ik het... eerlijk gezegd, niet meer heel lang uithouden. Ik heb nood aan een powernap. Laten we een oproep doen.
2: Een
0: oproepje doen aan alle mensen die nog luisteren. Goedemorgen, ja. Goeienacht allemaal. Ik wil dat jullie nu via VRT Max de langste plaat doorsturen die jullie in gedachten hebben.
2: Dus ja. Als jij nu aan het luisteren bent en je hebt zoiets van een lange plaat. Een lange plaat. De langste plaat dat ik ken. Dat is echt een goeie tijdloze. Dat maken ze niet meer. Want tegenwoordig zijn al die muziekjes een minuut en een half lang of zo.
0: Oh, maar wacht. Taylor Swift heeft ook een All Too Well 10-minute version. Ik zeg zomaar iets. Ja. 10 minuten is altijd mooi.
2: Dat klopt. Daar, dat is ook tijdloos.
0: Daar kan ik als op slapen. Dus stuur nu maar in de app van Studio Brussel. Wat je wilt is de War on Drugs, is de Pink Floyd, het maakt ons
2: Prince. Helemaal
0: niet uit. De Prince, de live versie van I Don't Know What. Ze hebben het allemaal staan. Jij mag nu eens de platen kiezen. Hoe leuk is dat?
2: En wat doe ik terwijl jij slaapt?
0: Jij mag heel, heel goed nadenken over hoe je dan Turnstile aankondigt. Met I Care bijvoorbeeld.
2: Ja, daar zal ik eens over nadenken. Dat is heel goed, want Turnstile is natuurlijk echt de band van het moment natuurlijk.
0: Wauw.
2: Because I care.

0: Surfcurs Freaks. Goedemorgen aan iedereen die nu ontwaakt, zoals Heidi Heremans uit Huis op de Berg. En ik weet ook dat Eva de Roo op dit uur haar wekker heeft staan of over 15 seconden. We zullen haar zo meteen goedemorgen wensen.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant morgen en het nieuws wordt bevestigd door Lachaert zelf. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen wou zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Waarom hij wil stoppen, heeft hij niet gezegd. Een Oekraïense drone is erin geslaagd een aanval uit te voeren op een stad diep in Rusland. Het gaat om de stad Novi Urengoy in Siberië, op bijna 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Het gaat om een belangrijke site voor gasproductie daar. Volgens de gouverneur van de regio werd de aanval afgewend, maar veroorzaakte brokstukken wel brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky ging het om een volkomen gerechtvaardigde aanval. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale vannacht. Onze landgenoot gaf op bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov. Hij had last van een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
4: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
3: En nog slecht nieuws uit het dubbelspel bij de vrouwen. Daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Tegen de ochtend is er kans op mist, minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint dan grijs, maar droog en later krijgen we nog brede opklaringen, maximaal tot 21 graden. Fijne nacht, fijne ochtend nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.
1: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
2: Wekker XL.
1: Dries Leenaerts.
0: Je luistert naar de Olivia Dean en Seth Fender van de Ochtendradio. Owen D. en Dries Leenaerts tot uw dienst, tot de wekker geraden wordt. Goedemorgen, welkom.

0: studio dus Olivia Dean, aka Flo Winde.
1: Wauw, wat een mooi compliment. En dan ben jij Sam Fender.
0: Ja, yeah, mate. Is hij niet van Ierland?
1: Nee, dat is gewoon een Brit.
0: Ah, oh, shit, kan. Goeiemorgen.
2: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: We zijn al heel lang aan het zoeken naar een Wekker XL. Mm-hmm. Om precies te zijn, 20 uur en een half. Je kan het lezen op VRT Max. Als je de stream open doet op VRT Max, zie je een grote klok achter mij staan. Dat is het aantal uur dat dit spel al duurt. Naar mijn goesting veel te lang.
1: Maar uw oogjes prikken een beetje, hè?
0: Ja, ze zijn zo wat pink eye. Hoe zeg je dat?
1: Nee, niet pink eye.
0: Gewoon zo wat aan het...
1: Het lijkt wel je van een dikke joint hebt getrokken, dat wel.
0: Absoluut niet het geval. Maar wat ik je wel kan zeggen, is dat we ondertussen voor een heleboel lekkere maaltijdboxen spelen.
1: Wow.
2: De Wekker is nog steeds niet geraden.
3: Je speelt dit uur voor
0: 2200 euro.
3: Aan maaltijdboxen.
0: Ela bakkes. En het mooie is, het liedje duurt nog heel lang waarschijnlijk. Letterlijk, want we vroegen aan jullie, wat is jullie favoriete lange plaat? Flo, je had onmiddellijk een plaat in je hoofd.
1: Ryzen van Natalia, 7 keer naar elkaar.
0: Dat was het dan net niet geworden, maar op de tweede plaats is de keuze gekomen van luisteraar. Goedemorgen, met wie?
4: Tevens.
0: Spreek ik het juist uit? Tevens.
4: Tevens,
0: welke lange plaat kan jou om 7 over 4 enorm verblijden?
4: Ja, ik dacht aan Rufus Dufault met Inner Bloom.
0: Rufus Dufault met Inner Bloom.
1: En zou je tevens ook blij zijn met 7 keer Ryzen van Natalia?
4: Ik zou het ook op Rufus Dufault houden.
1: Snap ik.
0: Dat is dan bij deze beslist.
3: Maar elk uur krijg je een nieuwe kans om de Wekker te raden
2: en te winnen.
3: De Wekker XL
2: houdt iedereen wakker.
0: En ondertussen stromen ze maar binnen die lange platen. Het is fijn om te weten dat er zoveel lange platen zijn die jullie ook nog eens top of mind hebben. We spelen Rufus Dufault met Inner Bloom. Rug aan rug met The War on Drugs. Thinking of a Place. Deze ochtend kan nu al niet meer stuk. Nog juist die Wekker geraden.
1: Goed power napje doen, hè?
0: Merci.
1: Wat doe ik ondertussen?
0: Veel succes.

0: maken.
1: Ik was diep, diep, diep aan het denken van een plek hier ver vandaan.
0: Ik was aan het ronken aan een plek hier ver vandaan.
1: I was thinking of a place waar de wekker XL niet bestond. Of waar hij tenminste al lang, lang geraden werd.
0: Hé, hey, even iets positiever zijn, hè.
2: Studio Brussel. De wekker XL. Is de wekker.
1: Desalniettemin vind ik de zoektocht naar de wekker XL nog steeds
3: geweldig.
1: En ik vind het ideaal dat jij nu meespeelt om 16:30. Waag je kans via de VRT Max-app. Stuur nu je hoofdverdachte en telefoonnummer door. Dan kan de computer jou misschien uitkiezen om opgebeld te worden. Doe maar.
2: Wie is de wekker?
4: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
2: De wekker XL houdt iedereen wakker.
4: Studio Brussel.

0: Someday, somewhere, jungle. Goedemorgen, 4:30. De vraag die ons heel hard wakker houdt is... Wie ben jij? Het is alsof ik jou
1: Het is echt goed dat je nog maar 30 seconden wakker bent.
0: Ik ben 30 seconden wakker van een middagdutje en ik vraag me nog steeds af... Wie ben jij? Het is alsof ik jou wil janken. Goedemorgen allemaal, we spelen de Wekker XL.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Die vraag houdt mij inderdaad al lang wakker. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Terlinde.
0: Hallo, dag Terlinde. Is het met een T van voor of...
3: Met de H naar boven. Met de Herlinde.
0: Herlinde, met de H naar boven. Ah, goedemorgen. Herlinde, hoe is je nachtrust geweest?
3: Ik ben aan het werk. Dus nog onbestaande voorlopig.
0: Oh, wat doe je?
3: Verpleegkundige in een ziekenhuis.
0: Heel fijn.
4: Ja.
0: Een hele mooie job, een nobele job. En je doet dat heel goed, zo vroeg al wakker zijn. Of
4: laat, nog wakker.
0: Het is heel verwarrend voor iedereen. Ja. Het belangrijkste is dat we meespelen met de Wekker XL en Herlinde. Jij maakt kans op 2300 euro. Want we gaan nog één keer luisteren. Top. Wekker XL, laat van je horen. Wat mooi.
4: Het is ontroerend hoe mooi ik het begin te vinden.
0: Herlinde, de vraag is aan jou. Wie is de Wekker XL?
3: Ik had Bavo Mortier in gedachten.
0: Sportza Bavo Mortier. Gekletter en geklater van glasscherven, dat betekent een fout antwoord, Herlinde.
4: Stiekem waren wij ook dat Bavo Mortier was, hoor.
0: Oh, die zou perfect passen bij die ochtendclub hier. Flowinday, Bavo Mortier, Wekker XL. En dat is dan Bavo Mortier, zo gezegd, hè. Ja, die Wekker XL, ooit gaat die geraden worden. Ik ga nooit meer kunnen stoppen over die Wekker XL. Zolang Herlinde en co. foute antwoorden blijven geven, blijf ik radio maken.
4: Nog heel veel succes met je shift, hè.
3: Ja, succes nog, jongens.
2: Dank je. Weet jij wel wie de Wekker is?
5: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale

0: Kwart voor vijf begot.
1: Wauw.
0: En dat spel is nog steeds niet gedaan. Phoebe Bridgers, Lost Boys. Waar ben ik in beland? Flow Winday. Hoe voel ik me?
1: Ja, hoe voelt jij?
0: Ik voel me nu best. Oké, ik heb net een powernap gedaan tijdens de War on Drugs. En die heeft me zonder drugs weliswaar heel...
1: Ja, belangrijk om te kaderen misschien, want die vraag komt in de app binnen. Is dit op drugs dat jullie dit doen? Nee, dit is heel zware ADHD, hè Dries?
0: Dit is pure ADHD. Flow Winday voilà. En Dries Leenaert samen is in brok ADHD. Voor we verder gaan met de show, heb ik belangrijks nieuws, want... Zeker belangrijkste nieuws, want we hebben nogmaals bezoek.
1: Bezoek.
0: Wie staat er voor de deur?
1: Oh, heel schoon.
0: Ah. Het moest ooit gebeuren. Dag Peter van der Verre. Sherry. Er wordt toch constant gefilmd, dat is hier een vlog area. Ja, ja. Sherry, kom maar mee radio maken. Je bent natuurlijk...
1: Heeft een hele zak bij.
0: Ja, die man komt van ver. Waar komt...
2: Hallo, goedemorgen Dries. Goedemorgen Flo.
0: Hallo. Ja, je bent van ver gekomen. Je komt nu van thuis. Je hebt net geslapen.
2: Ja, ik heb zo lekker geslapen, Dries. Jongen, het was echt zo diep op een matras.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: En ja, het gevoel van... Ja, dit had ik even nodig. Batterijen opladen heet
0: zoiets. En als je zo een nacht zo wil spenderen met iemand in de studio, zou je iemand kiezen waar je energie van krijgt of waar je zo heel veel energie moet insteken? Zo. Ik heb nu toevallig... Allee, ja, bo, zeg maar.
2: Ja, ik heb hier twee onwaarschijnlijke energiebommen, dus ik vind het fantastisch. Maar ik wil toch wel eens zeggen, respect en een diepe buiging voor wat je aan het doen bent. Ik weet dat jij liefst gewoon ook zou buigen en dan gaan liggen zo. Nee, maar tof toch?
0: Heel fijn, ja.
2: Ik hoor dat het nog altijd niet geraden is.
0: Nee, want
1: ze hebben jou geraden.
0: Ja, wacht, ik heb een fragment klaar.
2: Ah,
0: wacht, luister.
2: Oké.
0: Okay. Oh, dit loopt echt totaal fout. Stijn, je kent mijn vraag. Wie is de wekker? Ikzelf?
3: Ja, Peter van der Verre.
0: Peter van der Verre. Ah, fout natuurlijk.
2: Jammer.
0: Je bent hier, je kan het niet.
2: Ja, nee, ik kan niet in de wekker zitten en hier zijn natuurlijk gelijk. Ik denk dat het gewoon Marie Verhulst is, maar bon. Ik kan...
0: Met een broodje of zo.
2: Kan mis zijn natuurlijk.
0: En wat vind je van het spel? Heb je al geluisterd?
2: Ja, ik heb er net geluisterd. Ik vind het fantastisch, hè. Ik vind het vooral leuk dat jij altijd op de radio bent, Dries.
0: Ik heb getwijfeld in de voorbereiding naar dit spel om jou te contacteren. Ik dacht, als er één man is die de kneepjes van het marathonradio... dit is nog geen marathon, maar je weet wel, want je hebt ooit hoeveel dagen? 8 dagen?
2: Mijn record is 185 uur. We zijn toen, even denken, ik ben begonnen om maandagochtend en ongeveer de maandag daarop gestopt, omdat ik de nacht niet meer indurfde. Want de nacht dat is het meest ellendige natuurlijk. Hè?
0: Tuurlijk, ik word ook bang gewoon inderdaad van de nacht te gaan, ook al is maar nog maar 21 uur aan de gang dit spel.
1: Heb je wandje toch goed vastgehouden?
0: Ik weet het, maar schoon,
2: je hebt een nachtdier bij jou, dus dat is het voordeel en die houdt je wakker.
0: Ook met een flits in mijn ogen, mij komen wakker maakt daarnet tijdens mijn lunchje. Dankjewel.
1: Dat hoort erbij.
0: 8 dagen, met hoeveel uren slaap was het dan? Of hoeveel minuten, moet ik zeggen?
2: Er waren voorwaarden, het was echt voor het Guinness Book of World Records. We hadden 5 minuten per uur mocht ik dan slapen. Dus je spaart dat dan op. Tot ongeveer 2 uur heb je een powernap. En dan moeten 3 mensen jou uit je bed halen. En die komen je werkelijk achter je microfoon zetten. En het volgende dat je dan zegt, goedemorgen.
0: Waarom kan je niet zelf bij wekker opstaan of zo?
2: Omdat je na 3 dagen begin je te hallucineren en ben je dood.
0: Ah, ja.
2: Ik had op een bepaald moment, had ik bijvoorbeeld Thibaut Courtois, de nationale doelman, die kwam in de studio en we hadden een volledig blauwe studio toen. Ja. En alles werd rood. En er kwamen ook plots 2 kandelaars langs Thibaut Courtois. Dus je ziet dingen die er niet zijn. Misschien ben ik er niet, Dries.
1: De angst in Dries zijn ogen momenteel. Maar Peter, heb je misschien ook nog zo goede tips van de godfather of lange radio maken? Deze jonge god.
2: Voedsel en drank is belangrijk, Dries.
0: Ja, oké.
2: En wat ik bijvoorbeeld ooit deed, is volledig afkicken van koffie.
0: Ja.
2: En dan kreeg je cafeïnepillen. Waardoor je dan een soort extra boost kreeg. Maar ik hoor dat jij geen koffie drinkt.
0: Ik drink geen koffie, ik doe geen drugs, dat is een probleem.
2: Maar je drinkt wel, hè? Alleen in de zin van, je hebt wel vocht nodig.
0: Ja, zeker veel vocht.
2: Ja, maar je bent al zo dun. Ja, dus ja, echt man, moet echt blijven drinken.
0: Heb je iets mee?
2: Ik heb iets mee. Dat is een begin.
0: Oh.
2: Ziezo, dat is waar je alles kan insteken, alsjeblieft.
0: Dankjewel.
2: Ik ben natuurlijk ook wel degene die dan ook wel stiekem gewoon reclame maakt voor het eigen merk. Doe maar open.
0: Het is een kan, een kelk om uit te drinken.
2: Een kelk? Je zal de kelk liggen tot het einde, jongen.
0: Wauw! Het is uiteraard van goeiemorgen.
1: Wow. Ja,
0: had ik nu gedacht dat hier een...

0: Branded deal ging niet.
1: Ik ben een hoer, dat weet je toch? Ja.
0: Zelfs om 4:50 is Peter.
1: Maar daar hoort natuurlijk van alles bij. Kijk, ik heb van alles bij. Ik heb bijvoorbeeld de favoriete alcoholvrije cocktail van Dua Lipa.
0: Hm? Ah, ik weet het. Wacht, wat is het weer?
1: Dat is met cola.
2: Ja. Cola, dat is pickles.
1: Met augurkensap en jalapenos.
2: Oh.
1: Jalapenos. Oh. Is er hier ook bij. Die kan je zo meteen maken. Ik heb ook wapens bij.
2: Maar wacht, Dries, was jij niet bang van spetterpoep?
0: Dat is een idee van ongeveer 2 uur 's nachts zou we nu gaan.
1: Dat snap ik wel, ja. Dan moet je misschien, als het echt niet meer gaat, doe je dat gewoon. Hè? Extra boost. Maar ik heb nog dingen bij. Ik heb bijvoorbeeld een roze energy drink. Wat is dat ding hier? Wat vreselijk volgens mij. Als je echt heel diep zit. Wauw.
0: Een 0,5 liter monster.
1: Dat... Kijk eens aan.
0: Dat is om goed scheef van te gaan.
1: Dat denk ik wel. Ik heb ook gazpacho. Gazpacho is goed, omdat er zit lekker veel look in. Het is van Garcia Milan.
0: Dankjewel, Peter.
1: Ja, wat denk je?
0: Heb je nog dingen die echt helpen?
1: Je gelooft me niet.
2: Ik denk ook gewoon dat Peter wil dat je nog meer stinkt. Want Peter, jij kwam hier binnen en dat was echt een frisse wind.
1: Leuk, hè?
2: Hij ruikt heel lekker.
1: Dankjewel.
2: Dries, ik denk dat wij stinken.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Ik heb nog iets door jouw oma. Ik ga het zo meteen vertellen.
0: Ah, oké, dat is heel fijn. We zijn zo klaarstaan met juice. Flo, blijf je nog bij ons de volgende 10 minuten?
2: Zeker wel.
0: Heel fijn. Dan doe ik mijn goeiemorgen morgen drinkbus al open. Maar dat schimmelt hier altijd.

0: Ik heb vergif gekregen van Peter van de Veire. Het is de brievenbus van Goedemorgen Morgen met daarin. Lees eens voor, wat staat er op het blikje? Het is Monster.
1: Het is Monster en het is roze, maar het is wel iets waar je volgens mij... Het is ook wel suikervrij, dus dat is het voordeel.
0: We gaan testen.
1: Ja. En je krijgt er energie van normaal gezien. En hoe voelt het?
0: Walgelijk. Ja.
1: Maar ook walgelijk kan soms een boost zijn om in de planeet wakker te blijven. Dus maak je geen zorgen, Dries. Komt goed.
0: Dankjewel. Heb je nog tips voor mij, Peter?
1: Ja, ik had nog een belangrijke tip. Want ik had iets gehoord van jouw grootmoeder, oma Rina. Ja. Hoe is die?
0: Ja. Dus...
1: Amai.
0: Ja, dus grappig. Eén keer heb ik haar getipt van, misschien kun je daar iets mee doen. En elke keer nu, wanneer er zoiets gedaan wordt, warmste week, marathon, ja? Radio, komt die naar voren natuurlijk. Ja.
1: Geef die een show, sowieso. Maar dus oma Rina, die had een tip. Jouw stoelgang moet je goed houden. Dat is toch belangrijk? Ja, maar hoe is het met je stoelgang?
0: Het is heel goed. De grap is, mijn opa is dokter, echt geweest, huisdokter. En
1: echt?
0: Het enige wat hij nu nog kan zeggen is, als we zeggen, opa, ik voel me echt heel slecht. Ja, check zeker je stoelgang nog eens een keer. Maar dat is het enige wat hij zegt. Dus ik denk dat hij gewoon in link houdt bij Lumme. 50 jaar lang zijn patiënten stoelgang laten checken. Die man, die hoort volgens mij in het gevangenis. Maar hele lieve man, betwijfelachtige dokter. Hij luistert denk ik nu nog niet. Dus.
1: Ja, maar kijk naar uw kak. Dat is altijd belangrijk, is natuurlijk. Waar. Maar kijk, ik heb hier ook voor jou... waterkefir.
0: Dat is al leuker, ja.
1: Met bosbes en vanillesmaak. Blijkbaar zou dat goed zijn voor uw anale transit. Dus pak die maar even vast.
0: Heel fijn. Dus
2: heel veel vezels in, dus je meent aan het fibermaxen heet dat.
1: Fibermax, dat hoor ik hier net aan mijn linkerkant. Dus,
0: de kids zeggen dat het Fibermax is.
2: Fibermaxing, dat zeggen ze.
1: Kombucha, ook lekker. Met ginger en lemon. Gember, altijd goed. Wrijf nog een keer in je ogen, ja.
0: Ja, graag.
1: Wrijf er je ogen helemaal uit. Nee, maar gember sowieso, dat kan je een shot geven. Hè.
0: Ja.
1: Dat is belangrijk. Ik denk dat hij nog iets, zoiets... er is ook een extra hot ginger immunity shot.
0: En heb je dat allemaal zelf gekocht?
1: Van Innocent. Tuurlijk. Je kent me toch. Hè? Ik heb daar geen personeel voor gelijk. Hè?
0: Dankjewel.
1: Hier pak vast.
0: Ik kom hier om in de fantastische drankjes. Ik zal beginnen met de extra hot ginger immunity shot. Vitamine C plus D. Peter, en dan de...
1: Is dat van Bart Lemmelijn?
0: Dit is het bruin paterke van oma Rina, niet van Bart Lemmelijn.
1: Ah, Bart Lemmelijn die is ook soort van het heilig paterke. Hè?
0: Kom je daarbij?
1: Bij Bart Lemmelijn. Ja, die praat voortdurend over het heilig paterke.
2: Oh.
1: Misschien moet je Bart Lemmelijn uitnodigen of hem gewoon eens bellen.
2: Is het een hint?
0: Is Bart Lemmelijn al gegokt voor de wekker? Ik zei al, dat is een goede vraag.
2: Oh.
1: Ik weet oprecht niet wie het is. Ik dacht, het leek op iemand die hier werkt achter de schermen, maar dat zal wel niet waarschijnlijk.
0: We horen over een dik half uur opnieuw de wekker. Ik zei al, bedankt Peter om langs te komen.
1: Alsjeblieft, jongen. Veel plezier nog. Succes.
0: Dankjewel.

0: En now the end is near. Lieve Flo Winde, bedankt om hier hoeveel uren te zitten bij mij?
1: Toch 5 uurtjes. Of nee, 4?
0: We kunnen allemaal niet rekenen, dat is ook allemaal helemaal niet erg. Ik bedank je enorm voor mij wakker te houden. Ook om mij af en toe niet wakker te houden.
1: Hier laat ik je los.
0: Fijn. Wat neem je nog mee van deze ochtend?
1: Ik neem mee dat jij een hele schattige dutter bent. En ik neem mee dat het jou gaat lukken.
0: Dankjewel.
1: Dat je misschien een paar keer in de studio in slaap gaat vallen. Ja. En ik hoop dat de wekker geraden wordt vroeger dan vrijdag.
0: Ik hoop dat de wekker geraden wordt vroeger dan... eerlijk gezegd, deze middag al.
1: Deze middag?
0: Als in 12 uur, donderdag 10 september, hoop ik toch uit deze studio te wandelen op deze muziek. Dankjewel allemaal.
1: Niet op dat liedje van Stevie Wonder.
0: Maar Sir Duke, die ringtoon die wel heel
1: hoor.
0: Ja, het zou kunnen. Flo, ik stuur je nu je bed in, want het nieuws van 5 komt eraan.
1: Bye.
0: Doei doei, liefs.
2: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Texas in de Verenigde Staten heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken op een republikeinse conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het congres in november. Het is de eerste keer dat een conventie voor de midterms plaatsvindt. Normaal gebeurt dat alleen voor de presidentsverkiezingen. Maar de republikeinen doen het niet goed in de peilingen en president Trump hoopt dat hij daar iets aan kan doen, hoewel zijn eigen populariteit historisch laag staat. Beeld je maar in dat ik ook op de kieslijst sta. Say Trump.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
2: Trump heeft in zijn speech ook $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van de liberale partij Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert is ook nog partijvoorzitter geweest van de Vlaamse liberalen. Aan de Gentse Universiteit zijn al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kofnas. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak. Tegen Kofnas loopt een tuchtonderzoek. De man lag al meteen na zijn aanstelling bij de UGent onder vuur voor zijn rassentheorieën. En recent was er nog ophef toen hij een professor van Cambridge beschuldigd had van plagiaat. Die man werd later dood teruggevonden. Kofnas werd daarop preventief geschorst door de UGent. En intussen zijn er dus tientallen klachten, zegt rector de Sutter.
4: 80 tuchtklachten tegen Nathan Kofnas. Dat zit aan de hoge kant natuurlijk, omdat de zaak Kofnas een zeer publieke zaak is geworden. Ik heb uiteraard niet opgeroepen om klachten in te dienen tegen een van onze medewerkers. Er zijn heel veel tuchtzaken. Helaas gebeuren er in een grote instelling zoals de UGent af en toe zaken die niet kunnen.
2: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald gisteren. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. En op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand op tegen de Rus Kachanov met een rugblessure. Kachanov zal het in de halve finale moeten opnemen tegen de Fransman Alexander Zverev, die in zijn kwartfinale van de Nederlander Botik van de Zandschulp won in 3 sets. En bij het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens gestrand in de halve finale. Ze verloor met haar Russische dubbelpartner in 2 sets van het eerste reekshoofd. Het weer, we krijgen een grijze ochtend, daarna droog met opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Studio Brussel.
6: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
5: De Wekker XL.
6: Maurice Leenaerts.
0: Een hele goede morgen. Het is iets over vijf en we zoeken nog steeds die ene BV die zich verschalkt in die gigantische wekker. Zoek je mee dit uur heel, heel welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: De Wekker XL.
0: Nou, hoe denk je dat het zelf gaat, die zoektocht naar de Wekker XL?
7: Geweldig!
0: Luister goed.
8: I will find you.

0: krijg de beste groeten van Christine uit Maasmechelen, uit Limburg. Maar Dries, zit je nog steeds bezig? Hou vol, jongen.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
0: Dat was de slechtste Limburg-imitatie ooit door een Limburger. Dus gênant. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Goedemorgen.
0: Wie is dit?
3: Dit is mama.
0: Ah, mama. Hallo.
3: Hoe is het met jou?
0: Goed. Ik krijg net jouw sms'en aan. Voeten nu van tafel. Nu van tafel. Ik had daarnet mijn voeten op de desk.
3: Ik ben van tafel, want ik ben meer aan het zien nu.
0: Ik weet het. Ik had mijn voeten op tafel gelegd. Sorry, vergeef het mij, mama, na 22 uur radio maken, dat ik even mijn voeten op tafel legde. Weet jij wie de wekker is ondertussen?
3: Nee, helemaal niet. Ik ben eigenlijk stiekem gaan slapen of in slaap gestukkeld na Andries Bekkers. Oh. En dan weer wakker geworden met Flo. Dus ik heb tussenin ook een beetje gedut.
0: Ja, en maar, er zijn nog veel gasten gepasseerd ondertussen. Prins Laurent is hier nog gekomen ondertussen.
3: Nee, ik zou het zou toch te gek zijn, moest er nu één dag staan in plaats van nul dagen achter u. Zolang gaan we toch nog volhouden dat er één dag staat. Dat is nog een uur of drie, denk ik.
0: Dat is waar.
3: Dan staat er een dag. En dat zou wel echt een verschil maken. En Eva komt er zo aan, ook nog eens.
0: Amai, dankjewel.
3: Dus dat is wel goed nieuws. En let je nog genoeg aan het drinken?
0: Ja, maar ik ben mijn drinkbus kwijt. Maar ik heb net van Peter van der Veire wel een nieuwe drinkbus gekregen. Het is er wel eentje, natuurlijk, zoals hij is, gebrand met Goeiemorgen Morgen. Luister maar even mee. Het gebeurde zo net op de radio toen jij sliep, mama.
4: Wat is het? Een kan? Een kelk om met te drinken?
5: Een kelk? Je zal de kelk liggen tot het einde, jongen.
0: Wauw! Het is uiteraard van Goeiemorgen.
3: Wow.
0: Je had het anders verwacht. Had ik nu gedacht dat hier een non-branded deal ging neer?
5: Ik ben een hoer, dat weet je toch? Ja.
0: Ik kom trouwens vooral van dit gesprek.
5: Ik ben een hoer, dat weet je toch?
0: Nog een keer.
5: Ik ben een hoer, dat weet je toch?
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 2300 euro
2: aan maaltijdboxen.
0: Mama, dat is toch al een mooi bedrag.
3: Ja, dat is schitterend. Maar zet jij even goed aan het water drinken en ook inderdaad wat water in je gezicht gooien?
0: Het interesseert u allemaal geen zier, dat bedrag, dat spel. Als uw zoonke maar levend thuis komt. Het is waar, hè, mama?
3: Ja, zolang je maar niet met een auto naar huis moet rijden na 24 uur.
0: Ik vind wel iemand die luistert die een taxidienst wilt inschakelen naar Centrum Brussel. Als dit spel ooit eindigt, we hebben Balou Brigada klaarstaan. Tot snel, tot hopelijk snel, mama. Tada!
2: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden
1: en te winnen.
2: De Wekker XL
1: houdt iedereen wakker.
6: Studio Brussel.
0: Fijn ook dat Peter van der Veire mij tips gaf hoe ik mijn koffiegebruik moest minderen en dit en dat. Hij weet goed genoeg dat ik geen koffie drink. Fijn dat je luistert naar De Wekker XL. Over 20 minuten hoor je hem of haar opnieuw.

0: freestylers. Goedemorgen, 20 over 5. Push up, als het niet stort... Oh, wacht. Ik krijg een plots telefoon. Oh, ja.
1: Hey meiden.
0: Ja?
1: Dit is MDM Merel.
0: Oh.
1: Neem maar een likje van mij.
0: Amai.
1: Ik ben je natural high.

0: Stone, Money, Hope Ain't Gone. Ik krijg deze ochtend veel berichten via de VRT Max-app die zowat hetzelfde zeggen. Veerle uit Aalst schrijft: Ocharme Dries, ik ben net wakker en jij zit daar nog steeds. Veel goeiemoed. Dankjewel, Veerle. Lisbeth uit Oosterzeelen. Oh, Dries, nog steeds bezig, schrijft ze. Chapeau. Misschien raadt iedereen bewust verkeerd om jou langer op de radio te horen. Dat zou betekenen dat jullie allemaal slechte mensen zijn. En dat is toch niet... Jullie zijn toch allemaal lieve, lieverd. We gaan nog eens raden.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de Wekker?
0: De Wekker XL houdt mij al 22 uur van mijn bed, van mijn huis, van mijn warme, warme, warme woonkamer waar ik gewoon eens wil zitten. Zwat, genoeg voor mij. Het gaat om de Wekker XL. Die iemand ontmaskeren zijn de buffet die zich verstopt in een grote wekkerradio of een wekker die hier staat in de studio. Ben jij de persoon die weet wie die buffet is? Of de persoon die zo meteen eens heel goed wil luisteren? Stuur dan nu in de app van VRT Max je verdachte en je telefoonnummer. Enkel dan kan de computer jou opbellen.
1: Wie is de Wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel. Come on, come
0: on, come on. Steve Lacy, de tofste en plezantste bedroom producer met zijn nieuwste Oh Yeah.

0: Stipt 5:30. Goedemorgen, donderdag 10 september. Ik ben heel blij dat je luistert, want enkel door jullie kan ik deze studio ooit verlaten. Please, laat het een mooie en een goede gok zijn.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: Alright, en Gember, Sjotje erbij. En ik overloop even welke namen je alvast niet moet raden. Want deze namen zijn gepasseerd de afgelopen 22 uur en zijn dus niet de BV die we zoeken. Chris Wouters, Meteor, Martijn Heijlen, Herman Brusselmans, Bokkie de Rapper, Lieve Scheires, Sven de Leijer, Jong Yellow, Steven van Herwegen, Xander de Rijke, Karel Meesters, Wim Willaert, Henk Rijkaard, Robin Pront, Arno van Impe, Geert van Rampelberg, Toby Alderweireld, Jeroen Perceval, Sieg den Donker, Marie van Uitvank, die zijn het alvast niet. Uiteraard is het ook niet Bavo Mortier, die werd afgelopen uur nog geraden. En Peter van de Verre ook niet, want die stond hier uiteraard een kwartier geleden zelf nog zijn kersen af te draaien. Lieve vrienden, we gaan spelen. Met wie spreek ik?
2: Goedemorgen, dat is Isabel.
0: Dag Isabel, ik ben blij dat ik een warme stem hoor van jou. Wat brengt je donderdag?
2: Straks wakker. Werken, ik ben net wakker.
0: Wow, dat was al direct een perfect bewijs dat je inderdaad nog niet goed wakker bent. Straks wakker en ik ben nu aan het werken. Nee, wacht, andersom. Wat doe je van werk?
2: Andersom. Ik ben postbode.
0: Ah, fijn. Bij welke straten ga je vandaag allemaal langs?
2: Vooral in Zielsem en Opbrakel. Leerlaren, Burken. Het natuurgebied Burken en Zeersem.
0: Ah, okay,
2: dat is mijn domein vandaag.
0: Ik ga er af en toe wandelen en dat zijn allemaal gigantisch grote brievenbussen die je allemaal heel goed ziet staan. Dus ik wens je het allerbeste toe vandaag voor die werkdag. Maar je bent hier niet om brieven uit te delen. Je bent hier om €2.300 aan maaltijdboxen van Foodback gewoon binnen te rijven. Isabel.
2: Dat
0: zou toch de moeite zijn, hè? Zo even zo om 5:30 in het holst van de nacht. Isabel, gaan we nog één keer luisteren?
2: Ja.
0: Wekker, laat je nog één keer horen. Die wekker ziet ook af, dat hoor ik, aan zijn of haar stemmetje. Maar dat is heel normaal, want voor mij geldt dat ook. Isabel, heb je iets gehoord dat je misschien eerder nog niet hoorde? Met andere woorden, heb je een naam voor mij? Wie is de wekker?
2: Ik dacht aan Wim Obroek.
0: Wim Obroek? Isabel! Dat is spijtig. Het is zo'n man, een acteur die veel kan, die veel met zijn stem kan. Het zou Wim Obroek kunnen zijn die een matige zanger imiteert. Zonder dat ik... De wekker XL doet al teken van zeg, noem je mij nu een matige zanger? Nee, ik noem je enkele matige zanger om 5:30 's ochtends, wekkertje. Ja, voilà. Isabel, is het een teleurstelling?
2: Nee. Dus het was het gokken waard, hè. Het zat in mijn hoofd. Ik had twee namen eigenlijk, maar ik moest er eentje kiezen. Dus ben benieuwd.
0: Ik zou zeggen, heel veel succes met die brieven. Het zal dan zonder een dikke betaalde middaglunch zijn. Maar je vindt wel ergens in Opbrakel een lekkere broodjesbar. Dat is ook goed. Dankjewel, Isabel.
2: Ja, succes. Man.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokaal.

0: Usher Muse, goedemorgen en dag Eva.
1: Hallo Driesekje.
0: Oh, ik ben blij dat ik jou hoor.
2: Studio Brussel, de Wekker XL. Eva en Dries.
1: Ik ben ook heel blij dat ik jou zie, want ik zag jou de hele tijd in beeld met dat vale gezicht van jou ondertussen, die walletjes, en dan zo ineengezakt op een stoelje in de studio. Ik was aan het meekijken via de webcam de hele tijd. Ja. En dacht ik, dat Driesekje.
0: Het tutskin heeft afgezien. Nee, het
1: tutskin is dat afzien. En ik kom hier binnen in de studio, dat is hier een stort.
0: Ja, en een zweetfestijn.
1: Een zwijnenstal. Zie je precies dat er een huisfeest
0: is? Alsof Flo Windy hier heel nacht is geweest.
1: Ja, wel zo. En is toch die chique en een uitgelebberde yoghurt en de deo opgewerkt en een monster.
0: Mensen moeten eten, hè.
1: Ja. Jij bent je hebt de rand van aan het leven.
0: Nee, de marginale dingen, die komen allemaal van Peter van de Ver. Dat was zijn tractatie.
1: In elk geval, inderdaad, ik ruik ook dat je al even bezig bent. Je bent al 22 uur wakker. Ik heb een propere onderbroek voor jou bij en een propere t-shirt. Zou dat eens niet fijn zijn?
0: Dat is heel fijn. Meteen gebruik van
1: maken. Ik zag ook al dat jij in dat hemdje ligt te slapen en dan kom je gewoon zo flaps radio maken. Allee,
0: dat is waar.
1: Die luisteraar zo garme.
0: Ja, sorry.
1: Is het een idee dat jij een klein dutje gaat doen?
0: Ja. Zeg nu al ja.
1: Ja. Maar je moet wel wakker worden. Hè? Want, ja. Allee, moet ik je wakker komen maken?
0: Heel graag.
1: Hoe maken wij je wakker? Aaien over je hoofd?
0: Nee.
1: Harde aanpak, deken wegtrekken?
0: Ja, nee.
1: Gewoon een schudden aan de schouders.
0: Ja, op, gij lieve slaap.
1: Oké. Ik kom straks met een ochtendgezang jou wekken. Doe even je ogen toe, want ja, het lijkt nog niet alsof de wekker geraden. Heb jij zelf een idee?
0: Ik heb een idee dat alle bv's al gepasseerd zijn, maar toch blijven er elk uur nieuwe namen
1: echt
0: komen.
1: Echt waar?
0: Ah, dat zou ook kunnen.
1: Dat is gewoon zonder richting. Wij zijn gewoon in het los aan het vuren met kogels. Ga naar uw bed. Allee, en was het eerst je oksels? Of ga, nee, na je douche je wat water in.
0: Ja, voilà.
1: En dan verwachten wij u straks
0: terug
1: op het appel als de wekker gaat gaan.
2: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden
3: en te winnen.
2: De Wekker XL
3: houdt iedereen wakker.

0: Music.
1: Studio. Brussels. Studio. So who's that girl there?

0: De sun is even down gegaan in de ogen van Dries Leenaerts, want hij is een klein dutje aan het doen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Eva en Dries.
0: Oh jee, die jongen. Ik hoop dat we hem ooit nog wakker gaan krijgen. Dat wel. Het is 5:50. Straks begint onze gewone ochtendshow. Dus ik dacht, ja, ik kom gewoon ook even lekker radio maken met Dries. Het is zalig om jullie berichten al te zien in de VRT Max-app. Erik die zegt, amai, heerlijk om al zo vroeg zoveel radio te horen. Ook chapeau aan de Wekker om dit te blijven volhouden. Want die persoon is ook inderdaad al 22 uur in een klets bezig. Dat moet ook geen gewone zijn, zegt Erik. Dat denk ik dat we wel mogen concluderen. Dat die Wekker even gestoord is als Dries Leenaerts himself. Natuurlijk, ja, ik ben ook nog maar net wakker samen met jullie. Is er hier iemand die mij een beetje kan updaten over wat hier allemaal gebeurd is? Goedemorgen, Chris uit Hoeilaert.
2: Goedemorgen.
0: Ça va?
2: Hallo.
0: Ja, jij klinkt alsof het niet, alsof jij even lang wakker bent als Dries Leenaerts.
2: Nee, ik ben wakker van iets na 4.
0: Iets over 4. Oké, dat is ça va nog. Je bent aan het wakker worden. Chris, de Wekker XL, ben jij hem al op het spoor?
2: Ik heb geen idee, nee. Ik heb al gisteren al een paar keer geluisterd, maar ik heb geen idee.
0: Nee, oké. Okay, maar je moet ja, wel even ideeën krijgen, hè. Iedereen die luistert, ja, anders zit in Dries hier nog langer, hè.
2: Ja, laat ze maar raden, zou ik zeggen.
0: Ja, zeg Chris, je hebt het ook eens meegemaakt. Een soort van insomnia, een paar dagen.
2: Ja, ik heb dat ooit eens gedaan, ja, uit noodzaak, want dat huis moest klaar zijn. Ik had een huis met iemand anders in de Ardennen en dat werd verhuurd aan toeristen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus we waren bezig met de verbouwingen en dat werd al eens verhuurd en dat moest toch redelijk klaar zijn. Dus ik had geen verhaal, dus ik moest dan na mijn werk naar Ginder rijden, verder doen, een douche nemen en dan terug naar het werk. Dus van, ja,
0: hoe lang
2: van
0: heb je dat
2: maandag volgehouden? Tot vrijdag.
0: Vijf dagen. Zonder slaap. Ja. En?
2: Zonder slaap. Niet te doen.
0: Nee.
2: Niet te doen. Het is geen aanrader. Echt. En het is gevaarlijk.
0: Gevaarlijk, ja. Zeker als jij dan nog in de auto kroop en zo. Lijkt me zeer onverantwoord. Natuurlijk is nog maar 22 uur bezig. Hè? Dus dat is nog wel oké, toch?
2: Dat gaat nog, maar hij is nog redelijk jong. Maar dat gaat hem toch even voelen, denk ik.
0: Ja, want jij stuurt hier in je bericht dat je er lang last van hebt gehad ook.
2: Ik heb er 3 weken echt last van gehad, ja.
0: Oké, 3 weken. Ja, kijk, we gaan zien. Jullie moeten gewoon snel in de VRT Max hebben de juiste naam zeggen en dan zijn we er allemaal klaar mee. Chris, word dan nog lekker wakker. En ik hoop voor jou dat jij gewoon lekker kan slapen de komende dagen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: En ik zie hier dat Marie van Kids with Buns gegokt werd. Maar dat kan toch niet, want ja, die is nu voor u aan het zingen.

0: Christophe uit Overijssel stuurt hier een bericht. Amai, ik heb er juist een app opengezet. En Dries ziet er plots zo goed uit. Als een soort van radiovee, helemaal terug fris. Welk gembershot heeft hem die looks gegeven? Nee hoor, Christophe. It's me!
1: Excel. Eva en Dries.
0: Ja, onze show begint hier zo meteen sowieso. En ik dacht, die kleine Dries, zie hem daar zitten met zijn wallen tot over zijn knieën. Ik moet voor die jongen in de bres springen. Dus ik ben even ter hulp geschoten. Hij is aan het dutten. Goedemorgen, Erik, op de fiets.
2: Ja, goedemorgen, Eva.
0: Jij bent content met Dries en zijn Wekker Excel-spel.
2: Ja, eigenlijk is nog wel iets afgeslinks, nog eens vroeg anders van de muziek. Dus wil eens iets anders laten luisteren.
0: Ja, voilà, voilà. Hoe is het op de fiets? Niet te fris?
2: Redelijk. Begint frisser te worden.
0: Begint frisser te worden.
2: Ja, 8 graden dacht ik te zien daar juist. Ik ga nog eens kijken. Ja, 8 graden momenteel.
0: 8 graden lijkt me een perfecte temperatuur om de wekker bij te ontmantelen. Zo meteen na het nieuws van 6 uur. Christophe, hallo.
3: Hey, hallo Eva.
0: Jij bent ook echt elke minuut aan het volgen, hè? Van de wekker, heb jij een idee?
3: Ik heb wel een ideetje, ja.
0: Oké, straks vragen we opnieuw na het nieuws.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 6 uur nu.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
4: Alexander Bloks speelt niet de finale op de US Open. Grote ontgoocheling in het tennis voor Bloks. Hij is uitgeschakeld in de kwartfinale op de US Open. Bloks sukkelde met zijn rugblessure en gaf op bij een 2-0 tegen de Rus Khachanov. Bloks had al heel veel pijn, zelfs voor de match, vertelt hij.
5: Fysiek was het een drama vandaag. Maar ik denk dat ik, ondanks mij zo slecht voelen, nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
4: Khachanov zal het in de halve finale opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Bij het dubbelspel bij de vrouwen ligt ook Elise Mertens eruit in de halve finale. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een dode gevallen na een steekpartij. Even later zagen mensen in de buurt een man met bloed aan zijn hoofd en duidelijke steekwonden liggen, vertelt de politie.
6: 6:20 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen. Maar helaas is de man overleden.
4: De politie heeft een verdachte, een man van 34, opgepakt. Hoe het komt dat er zo is gevochten, wordt nu onderzocht. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is gisteren bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald. Dat gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden. En dat is meer dan de 1,5 graad warmer dan de periode voor de mens massaal schadelijke broeikasgassen is beginnen uit te stoten. Daarmee is opnieuw ook de symbolische grens overschreden uit het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Landen hadden toen afgesproken om de klimaatopwarming onder die 1,5 graad te houden. In West-Europa was het trouwens ook de warmste zomer ooit gemeten. Deze ochtend begint het nog met zonnige periode. In de loop van de dag krijgen we meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Morgen start hier en daar nog met wat lichte regen, later meer zon en dan halen we 21 graden.
7: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
1: Studio Brussel. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen. De Wekker XL. Eva en Dries.
0: De meest gestelde vraag in de VRT Max-app nu is niet wie is de Wekker XL, maar waar is het schatje, waar is onze Dries? Die is even een kleine powernap gaan doen, maar hij komt zo terug. Kan jij weer raden.
1: Naar Studio Brussel.
8: De Wekker XL.

0: Het is 6:06. Zo blij dat je wakker bent.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Dan is er toch iemand die wakker is hier met mij. Want onze Dries is al 22 uur en 36 minuten 53 seconden bezig naar zoeken. Naar die Wekker XL samen met jullie 1 BV die hier ook elk uur van zich laat horen. Maar die dus totaal nog niet ontmaskerd is na al die tijd. Driesje, die heb ik even naar zijn beddekje gestuurd. Die ligt daar ergens op een veldbedje. In het midden van de redactie van Studio Brussel. Ik denk, hij kon niet meer op zijn benen staan. Hij moet hier terug zijn om 20:30 natuurlijk, om de Wekker XL mee te spelen met jullie. Maar hij ligt nu zo met een straaltje kwijl op een beddekje ergens even een powernap te doen. Maar hij heeft me daarnet wel even bijgepraat over zijn nacht. Hij begon er met goede moed aan, dat was cool.
3: Ik ben niet moe, ra ra ra. Ik ben ook lang niet moe, ra ra ra. Shalalalalala. Wie doet er nog mee met de Wekker XL? Raise your hands, come on!
0: Ja, dat was een kleine piek in ADHD-schap of zoiets. Hij is toch lang niet moe. Maar toch heeft hij tijdens de set van Flavor Drop even zijn ogen toegedaan vannacht. En daarna kreeg hij bezoek van onze Flo Winday.
3: Wie is het? Floken. Heel fijn. Ja, Flo Winday. Hallo, goeiedag.
4: Ja, ik heb al iets geroken.
3: Bij mij.
4: Heel goed, ja.
3: Ik dacht dat jij zei, ik heb gerookt. Zo.
4: Wat heb jij gedaan? Dat is hier zo laag.
3: Ik zit bijna op de grond, omdat ik zo per uur radio 10 centimeter gezakt ben.
4: Ja, dit is radio, maar mijn lichaam is in een hoek van 90 graden.
3: Ja, maar dat is ook het niveau wat er zal zijn. Jij moet even boven mij blijven, jij gaat de radio recht houden.
0: Ja, daarna heeft hij zelf toch even getest hoe scherp hij nog stond door zijn oefeningen van de logopedist te doen. Dat raad ik hem ook altijd 's ochtends aan.
3: Tippetap, tippetap, top. Tippetap, tippetap, tippetap, top. Tippetip, tippetip, tippetip, tippetip, tippetip, tippetip, tippetip.
0: Oh, dat triezekje.
3: Top.
0: Hoe hard is hij zichzelf aan het geven? Het is heerlijk. Die Wekker XL dan zelf, is die aanwezig? Wel, daarnet heb ik een schim naar de wc, naar de private bathroom van de Wekker XL zien gaan. Dus de Wekker is nog aanwezig. Jos, ben jij aanwezig?
5: Ja, ik ben aanwezig.
0: Oh, manneke, we hebben zo te doen. Wij zitten elke minuut in die stream en dan sturen wij berichten naar elkaar. Ik denk dat hij gaat instorten, Jos.
5: Ja, ik wou gisteravond niet gaan slapen, omdat ik het gevoel had dat we hem zo gingen verlaten. Zo.
0: Ja, ik snap het. Maar zeg, niet alleen wij, maar iedereen is ondertussen in de ban van die Wekker XL, zie ik in de VRT Max app.
5: Ja, Julien uit Henegouwen, die stuurt goedemorgen voor jullie en proficiat voor Dries, zo een ganse nacht top. Werner uit Poperingen die zegt, goedemorgen Eva, neem Dries maar onder je vleugels en zorg er goed voor. En Heidi uit Huist op den Berg die zegt, good morning besties, Dries was dringend aan slaap toe, maar hoe is de Wekker? Is die nog oké?
0: Wel, we gaan het stemgeluid straks om 6:30 nog eens horen. Kan je meeraden?
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max app.
1: Eva en Dries.
0: Dit is vrouwtje die met een emmer op haar schoot moet kruipen. Denk richting zondagochtend na een feestnacht. Geen rem, misschien ga je het scenario ook al wel ooit eens beleefd hebben. Haar nieuwste single, Bonjour.

0: Dat is wel echt zalig. Voor mijn looks is dit een top spel, die Wekker XL. Want naast zo'n grijs-grauwe Dries zie ik er natuurlijk stralend uit. Goedemorgen iedereen. De Wekker gaat hier zo meteen binnen een kwartier. Want het bedrag loopt natuurlijk op. Het bedrag dat jij kan winnen door maaltijdboxen in huis te halen. Dankzij Studio Brussel. Die Wekker XL die is hier ook fysiek aanwezig. Want een vriendin van mij vroeg gisteren... Ah ja, oké, dat is wel hard voor Dries. En ik zei ja, maar dat is ook hard voor die BV die elk uur zijn of haar wekker moet komen nadoen. Wacht, zit die persoon daar echt? Jazeker, die persoon is hier even lang mee bezig al als Dries en iedereen van jullie. Joske, wie is er mee die Wekker XL aan het opsporen?
1: Dat is Vanina uit Oudenaarde, Kim uit Zottegem, Jonathan uit Nijlen, Miek uit Dendermonde, Patrick uit Mortsel, Christel uit Kalmthout en Gert uit Herenthout. Die zegt, goedemorgen Eva en Dries. Het wordt steeds spannender en moeilijker, maar we blijven gokken. Hopelijk overslaapt Dries zich niet.
0: Ah wel, ik zal hem met mijn moederlijke warmte nu gaan wekken na somber. Eva en Dries.

0: His body wasn't ready for this. Om 22 uur lang wakker te blijven. Somber, goedemorgen. Je valt hier midden in de wekker XL. We zijn aan het raden welke BV zo zot is om elk uur zijn of haar wekkergeluid live te komen nadoen. En Dries maakt non-stop radio. Kom even met mij mee, want hij is een dutje aan het doen. Ik heb hem even 20 minuten laten slapen, ons babytje. En ik ga hem nu gaan wakker maken. Wat vreselijk is, hè? Dat is precies, hè? Een babytje mogen we ook nooit wakker maken. Never wake a sleeping baby. Dries Leenaerts ligt hier ineengekrompen op een beddeke, een veldbeddeke op de Studio Brussel redactie. Sta op je luie slaper, de koekoek roept u op. Sta op je Driesje. Hij houdt het teken tegen hem. Driesje, schattie. Goedemorgen.
1: Hey. Normaal is hij ook wel gewoon met een kusje van iemand.
0: Oké, wacht. Amai, dat is een hele vuile slaap. Schattie, je moet wakker worden. Want de wekker XL moet hier zo meteen geraden worden. Oké, en jij zet je maar schrap, want we moeten de jongen binnenkort uit zijn lijdensweg gaan verlossen. Zet je schrap om de wekker te raden. Zo meteen binnen 10 minuten.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. We'll be right back.

0: Hi, hi, Daggers. Het is bijna 6:30 en hij is wakker.
1: Goedemorgen, schone slaapsters.
0: Leenaert, amai, jij hebt echt zo van die gesmolten ogen.
1: Fantastisch, mijn wallen zijn nog harder dan ooit tevoren.
0: Ja, heb je iets van rust kunnen vinden?
1: Nee. Jawel, jawel. Misschien heb ik een minuutje geslapen of zo.
0: Oké, in een minuut, dan ben jij weer klaar voor dit.
2: Studio Brussel. De Wekker XL.
1: Laat maar komen.
3: Wie is de wekker?
0: Ja, zometeen binnen 5 minuten mag er weer 1 iemand van jullie raden en proberen Dries uit zijn lijden te verlossen. En die Wekker XL hemzelf ook, want die persoon is hier ook fysiek aanwezig. Ik kan dat ook niet geloven dat hij er ook al 23 uur bijna heeft op zitten. Welke bekende Vlaming zit er hier in die gigantische wekker? Als je juist kan raden, win jij zomaar liefst even €2.400 aan maaltijdboxen. Alle gegokte namen kan je terugvinden trouwens op 14 maart.
1: En dan gaan we nu kijken, want de persoon die nu stuurt, wekker en daarna... Nee, we gaan het anders doen. Oh, mijn dutje hakt er nog even in. Ik was frisser voor het dutje. Okay.
0: Dat is goed dat u zegt, want precies op de eerste keer dat jij dit doet. Zal ik het even doen?
1: Ja, heel graag.
0: Dus eigenlijk moet jij gewoon die VRT Max-app, die je waarschijnlijk al open hebt staan, erbij nemen. En je tipt daarin wie jij denkt dat de wekker is. We willen dus een naam van jou en dan je telefoonnummer. Zo is het, hè?
1: Helemaal juist.
0: Hier, voilà, heb ik al flink geluisterd. En voilà, gaan we aftellen samen, Dries?
1: Heel graag.
0: 3, 2, 1. Stuur maar!
2: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio

0: lekker wat drums en gitaren in de moe mens zijn oren. Heel gezellig, Royal Blood. Katrien uit Duffel stuurt Dries Leenaerts in de app. Zij denkt dat jij zelf de wekker XL bent.
1: Dat is al heel vaak gegokt, maar ik zit dus niet in de wekker. Dat gaat niet.
0: Dan zou jij zo wat de Ruben van Gucht van de wekker zijn.
1: Ja, of zo. Geplikt.
0: Ik vroeg net aan de wekker XL, die hier fysiek aanwezig is in de studio, ben je er klaar voor? En de persoon, het levende wezen achter het wekkerscherm, stak zijn duim omhoog.
1: Ja, maar heeft hij al plezier gehad, of zij heeft hier al plezier gehad vannacht om er te spelen.
0: Ik vind
1: het
0: zo freaky dat er daar zo'n schim zit waar wij echt gewoon de identiteit van zoeken. Zo meteen. Maar eerst naar jou, Yannick, want het is 6:30 geworden. Alexander Bloks is helaas uitgeschakeld op de US Open Tennis.
2: Ja, een grote ontgoocheling echt wel in de tennis voor Blok. Hij is uitgeschakeld in de kwartfinales. Hij sukkelde met zijn rugblessure en gaf dan op bij een 2-0 tegen de Rus Khachanov. Hij had eigenlijk al heel veel pijn, zelfs al voor de match begon. Nu zal de Rus het in de halve finale opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Bij het dubbelspel trouwens bij de vrouwen ligt ook Elise Mertens eruit in de halve finale. En in Willebroek in de provincie Antwerpen is er gisteravond in de vooravond een dode gevallen na een steekpartij. Het was eigenlijk zo dat er even later mensen in de buurt een man met bloed aan zijn hoofd en duidelijke steekwonden zagen liggen. En dan is de politie gekomen, heeft nog gereanimeerd, maar dat heeft niet meer mogen helpen. De politie heeft uiteindelijk een verdachte, een man van 34, opgepakt. En hoe het komt dat er zo is gevochten, dat wordt nu onderzocht. Het weer vandaag, deze ochtend, eigenlijk vrij zonnig. Daarna meer wolken, maar droog wel bij zo'n 20 graden.
3: Studio Brussel. De Wekker XL.
1: Ja.
4: Is de wekker.
0: Ja, de hele natie krijgt ondertussen zo op het half uur altijd een adrenaline shot.
1: Amai nog.
0: Die veren recht, al die haren gaan recht staan, want dat is het moment dat jij de wekker XL kan ontmaskeren. Je speelt voor 2400 euro aan maaltijdboxen ondertussen. Eén juiste naam willen wij van één luisteraar. Goedemorgen, wie heeft onze computer eruit gepikt? Hallo.
5: Hallo, met Fien.
0: Dag Fien, je spreekt met Eva en een 20% van Dries ook nog.
1: Goedemorgen Fien.
5: Goedemorgen.
0: Ben je al lang aan het volgen?
5: Ja, van gisteren, maar ik ben wel gaan slapen.
0: Je bent gaan slapen. Oké, maar je kan de hele lijst even checken op VRT Max van de mensen die al gegokt zijn. Jij bent de enige die mag raden wie de wekker is. Ben je er klaar voor? We gaan de stem nog één keer horen. Wekker, laat je nog eens horen.
5: Ja, mag ik gokken?
0: Je mag gokken, Fien.
5: Tijmen Govaerts.
0: De acteur van De 12.
1: Ze zegt please.
0: Please. Stap hier zo meteen vanuit die wekker Tijmen Govaerts. Is het hij die we zoeken? Ja,
5: jammer.
0: Ja, Tijmen Govaerts heeft het te druk met interviews, met fotoshoots voor De 12. Die fantastische reeks die nu ook op VRT Max staat. Fien, het is niet Tijmen Govaerts. Je zal net als Dries moeten blijven gaan en deze kwelling voor hem proberen verlichten door straks meer mee te spelen via VRT Max.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
3: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Moet jij niet een beetje ontbijten?
1: Dat is wel een goed idee. Bruine boterham.
0: Het is ochtend trouwens.
1: Ja, mijn lichaam moet nu denken, ochtend gedaan met zakken chips en wat heb ik allemaal gedronken.
0: Nee, en die monster gaan we dan ook het toilet inkappen. Het is
1: ja.
0: Voor gewoon even voor jezelf te zorgen, want het is 6:30.

0: goedemorgen. Het is 7:20. We gaan zo meteen snel dan de zang spelen. En we gaan vooral Harry Styles met As It Was luisteren. Het perfecte ochtendlied. Want die man is toerdata aan het aankondigen.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja. En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.

0: lang.
1: Ja, Studio Brussel is even de zender van de volhouders. De volhouders zijn jullie die extra lang aan het luisteren zijn. Een volhouder is Dries zeker, die al 23 uur radio aan het maken is. Van de wekker kunnen we ook wel spreken van een volhouder, want die zit hier al 23 uur en minuten in een kot om elk uur het geluid van zijn of haar wekker te maken. En ook volhouder is Bert uit Hulshout. Goeiemorgen, dag Bert.
2: Hey Eva, goedemorgen.
1: Heel leuk dat jij er ook bij bent vanochtend. Je speelt voor de 7e keer sneller dan de zang. Ben jij even beroemd als Dries Leenaerts deze dagen?
2: Nee, zo erg is het nog niet. Zo erg is het nog niet.
1: Zo erg.
2: Een beetje meer bescheiden.
1: Bescheiden.
2: Niet zo bekend.
1: En jij hebt ook een beetje kunnen slapen, zodat je hoofd fris is voor dit spel.
2: Zeker.
1: Prachtig.
2: Ja, ik ben goed uitgerust.
1: Helemaal goed. Kan jij opnieuw sneller zijn dan de zang? Ik zou al mijn geld erop inzetten van wel. Bert uit Hulshout, wie is dit?
2: Ja, dat is Nirvana.
1: Ja, het zou wel zijn.
2: Ja, zeker.
1: Met Smells Like
2: Teen Spirit.
1: Voilà. Hey. Een dikke 7 op 7 voor jou, Bert. Het is ook niet toevallig, Nirvana. Want ze krijgen deze maand een ereprijs voor uitzonderlijke bijdrage en invloed op muziekvideo's en popcultuur van MTV. Dat kan jij beamen als muziekfan, dat ze dat verdiend hebben.
2: Absoluut, absoluut.
1: Ja, en hun album Nevermind bestaat ook 35 jaar. Dus een full circle moment voor de Nirvana-fans. Kunnen we je morgen opnieuw horen, Bert?
2: Dat gaat zeker lukken. Ik ben wakker.
3: Eva en Lies. Attention. This is Kurt from Nirvana. This is Studio

De meest gestelde vraag in de VRT Max-app nu is: goedemorgen, waar is Dries? Wel, ze zijn zijn gezicht aan het insmeren met kilo's concealer. En ze zijn hem nog snel een kleine bloedtransfusie aan het geven, zodat hij hier kan blijven radio maken. Tot jullie die wekkerstem kunnen achterhalen. Straks om 6:30 gaan we er terug voor Audrey Hobart nu.

0: want it. Ik ben Kim De Vries van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
1: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel, leef beter.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
12: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
11: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
13: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
16: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
15: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
16: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
17: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
18: Camber. More space for your place.
19: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
20: Manutan.
19: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
20: Manutan.
19: Bestel op manutan.be.
21: Studio Brussel.
22: 7:00, hallo allemaal.
23: VRT Nieuws.
22: Jannik Aerts.
24: Alexander Bloks speelt niet meer mee op de US Open. Ja, grote ontgoocheling in het tennis voor Bloks, want hij is uitgeschakeld in de kwartfinale op de US Open. Hij sukkelde met zijn rugblessure en gaf op bij een 2-0 tegen de Rus Chachanov. Bloks had al heel veel pijn, zelfs voor de match, vertelt hij.
25: Fysiek was het een drama vandaag, maar ik denk dat ik, ondanks mij zo slecht voelen, nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
24: Ja, de Rus Khachanov zal in de halve finale nood opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Bij het dubbelspel bij de vrouwen ligt ook Elise Mertens eruit in de halve finale. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident de verdachte oppakken, man van 34. Hoe de steekpartij is begonnen, is nog niet bekend. In Dallas in de VS is er een speciale partijsamenkomst van de Republikeinen begonnen die zo'n 2 dagen zal duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen daar zoiets in een jaar. jaar met de presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu toch nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. En de Republikeinen die doen het niet zo goed in de peilingen. Ook Trump is niet meer zo populair, maar toch moeten de Amerikanen maar inbeelden dat hij op de kieslijst staat, zegt hij.
0: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
24: Ja, Trump belooft elke Amerikaan ook $5,000 als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden wereldwijd. Dat is meer dan 1,5 graad warmer dan de periode voor de mens massaal schadelijke broeikasgassen is beginnen uit te stoten. Die uitstoot die veroorzaakt de klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño maakt deze zomer erg warm. El Niño komt om de paar jaar terug en dan warmt het water op in de Stille Oceaan en dat leidt dus tot hogere temperaturen. In de Champions League voetbal zijn Paris Saint-Germain, Barcelona en Liverpool sterk aan de competitiefase begonnen. PSG won met 6-1 van Bratislava. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En Liverpool versloeg Atletico Madrid. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. Deze ochtend begint nog met zonnige periode. In de loop van de dag krijgen we opnieuw meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij zo'n 20 graden. Morgen start nog met hier en daar wat lichte regen, later meer zon en temperaturen dan rond 20 graden.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
2: Hey Hajo, nu het toch nog vrij rustig is, zo ochtends vroeg, wie is de wekker XL?
3: Oh, ik ben super benieuwd, maar ik heb echt geen flauw idee, Eva. Maar ik ga verder luisteren.
2: Oké, waar staan de files?
3: Ja, E313 van Lummen naar Luik, een beetje vertragen bij Diepenbeek, komt door een ongeval daar. Naar Brussel, vooral opletten op de E40 vanuit Leuven, daar sta je een kwartier in de file van Heverlee. Tot voorbij Sterrebeek, komt ook door een aanrijding. De andere files zijn heel beperkt, tot maximum 10 minuten. In Brussel kan je de kleine ring richting Koekelberg beter vermijden, want de Kruittuintunnel is momenteel afgesloten en er staat een 30 minuten file vanaf Kunstwet. Naar Antwerpen voorlopig de files op de gebruikelijke plekken, geen verrassingen. Wel opletten op de Antwerpse ring richting Nederland, daar is net een ongeval gebeurd in Borgerhout.
5: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
23: Studio Brussel.
26: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
23: De Wekker XL.
26: Eva en Dries.
2: Zeg, ben jij ook zo nog een beetje moe? Dat is toch lastig, hè? Zo uit een warm bedje stappen, in je ogen wrijven en zo. Ik wou eigenlijk bijna dat ik niet geslapen had.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
26: De Wekker XL.

0: Bijna 7:10 is het. We zijn hier eigenlijk een beetje de Donald Trumps van de radio, want Donald Trump koopt feitelijk stemmers op zijn partij.
1: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000.
0: Jawel, wij zijn dan de armere versie van Trump, ook de iets minder gevaarlijke misschien. Als jij de wekker kan raden om 7:30, de wekker XL, dan win jij de helft, €2,500.
2: Excel. Eva en Dries.
0: Zo, wat sturen onze luisteraars in de app van VRT Max?
3: Katrien uit Borsbeek die vraagt, waar is Dries? Robin uit Gent die zegt, goedemorgen, waar is Dries toch een uiltje aan het knappen? En Anneleen uit Bocholt zegt, waar is den Dries?
0: Jawel, we gunnen Dries op dit moment een heel klein beetje slaap, want die is hier al praktisch 24 uur wakker bijna. Maar ik was wel aan het luisteren, ik heb zo lang mogelijk geluisterd vannacht en toen ik naar hier reed, hoorde ik dat Peter van den Veyre op bezoek was, hier nog eens op Studio Brussel. En ik hoorde die iets heel interessants zeggen.
4: Ik ben een hoer, dat weet je toch?
0: Nee, ik bedoel iets zeggen over die kaars die hier aan het branden staat. Een kaars van oma Rina, het omaatje van Dries. Nee.
4: Is dat van Bart Lemmelijn?
5: Dit is het bruin paterke van oma Rina, niet van Bart Lemmelijn.
4: Ah, Bart Lemmelijn die is ook soort van het heilig paterke, hè?
5: Kom je daarbij?
4: Bij Bart Lemmelijn? Ja, die praat voortdurend over het heilig paterke.
0: Oh.
4: Misschien moet je Bart Lemmelijn uitnodigen of hem gewoon eens bellen.
0: Is het een hint?
5: Is Bart Lemmelijn al gegokt voor de wekker XL? Dat is een goede vraag.
0: Oh.
4: Ik weet oprecht niet wie het is. Ik dacht, het leek op iemand die hier werkt achter de schermen, maar dat zal wel niet waarschijnlijk.
0: Ja, zou die kaars een verborgen tip zijn over de wekker? In de mol doen ze dat ook vaak, hè? En verdoken dingen die onschuldig lijken, maar dan plots het mysterie kunnen oplossen. Ik vind nog niet zo'n slechte denkwijze. Leidt het paterke van Hasselt jou straks naar de verlossing in dit spel?
2: De Wekker XL houdt iedereen

0: Dries op dit moment ziet. Kleine sterretjes van al zo lang wakker te zijn. Seeing Stars van Turnstile en Elton John. En deze vrienden hebben nieuwe muziek uit.
1: Hello, we are the War on Drugs and you're listening to Studio Brussels.
0: 2 maanden geleden stond de War on Drugs op de main stage van Rock Werchter. Ze hebben daar hun set geopend. Als je erbij was of als je toen hebt meegekeken via VRT Max, ze hebben hun set geopend met het nieuwste nummer Who's That. Dat nummer is nu sinds gisteren ook officieel uit. En Adam, de frontman van de band, legt hier zelf even uit waar het over gaat.
2: Who's That is a song about loving yourself despite not always living the life you want to be. Loving yourself despite the things of our own making that may stand in our way sometimes.
0: Ja, het is een nummer dus over jezelf graag zien, ook als het moeilijk gaat. Het is een nummer van 5 minuten, wat echt een klein singeltje is voor de War on Drugs. We gaan samen luisteren.

0: nieuws sinds gisteravond. Nieuwe The War on Drugs, Who's Dead? Thomas van der Hagen is helemaal verliefd op de band. Nico uit Torhout stuurt hier pure klasse. Dat is pas muziek. Who's Dead? The War on Drugs. Goeiemorgen. En dan lees ik hier in de VRT Max-app het bericht van Sarah uit Gerardsbergen. Die vraagt, slaapt de wekker ook eigenlijk? Wel, op zich heeft hij een bedje in dat kleine kotje waar hij ook al meer dan 23 uur zit. Maar ik hoop echt wel voor die persoon dat hij af en toe toch ook al een oogje heeft dichtgedaan. Net als Dries, die nu wel bijna moet ontwaken uit zijn powernapje. Want binnen 10 minuten raden jullie opnieuw wie die wekker is en wie 2500 euro krijgt.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
1: Oh, sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Mama, snap jij iets van die passé-composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
10: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Studio Brussel.
12: Live is music.
11: Studio Brussel.

0: The Rush Editors. Het is bijna 7:30. Mijn lieve Dries, je bent uit je powernapje ontwaakt. Kijk even achter jou.
1: Ja.
0: Je bent op dit moment 24 uur aan een stuk bezig met de wekker te raden.
1: Ja. Ik wil zeggen, het voelde maar als 2 uur, maar dat is een totaal leugen. Nee, het is wel al de meest crazy 24 uur geweest van mijn leven.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Ik krijg hier trouwens net een bericht van Matteo Simoni. Die stuurt mij, ik herken die stem van de wekker.
1: Dus wacht, jij wilt zeggen dat we Matteo Simoni nu officieel kunnen schrappen van onze verdachtenlijst, want die stuurt nu via WhatsApp een bericht.
0: Ja, dus is het niet in de wekker, ikzelf. Oh. Dus, of heeft die mensen een telefoon daar?
1: Nee.
0: Hij is aan het rijden in de auto. Dus Matteo Simoni, mag jij schrappen van je lijstje. Maar wie, welke bekende Vlaming zit er dan wel in deze gigantische wekker? €2.500 aan maaltijdboxen. Alle gegokte namen staan op VRT Max. Nu moet je dus jouw verdachte sturen, klaar hebben in een berichtje. Wie denk jij dat de wekker is? We willen de naam en dan vooral ook jouw telefoonnummer. Dat is de enige manier waarop de computer jou er straks kan uitpikken om als enige persoon dit uur te raden wie die wekker XL is. Je mag sturen vanaf
1: nu.
2: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: De wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio Brussel.

0: Hoe dieper de wallen van Dries, hoe hoger het bedrag voor de Wekker XL. Wat een tof nieuws voor jou. Nu is het 7:58. Jannik, de exit voor Alexander Bloks op de US Open Tennis. Ben ik droevig over.
1: Ja, en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest opgeven tegen de Rus Khachanov. Bloks had te veel last van zijn rugblessures, ook al voordat die match eigenlijk begon. Had ook al pijnstillers genomen, maar moest dan uiteindelijk toch beslissen om te stoppen met spelen. Bij het dubbelspel bij de vrouwen ligt ook Elise Mertens eruit in de halve finale. En in Dallas in de VS is er een speciale partijsamenkomst van de Republikeinen begonnen. Die zal ook 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. En de Republikeinen die doen het niet goed in de peilingen. Trump heeft ook gespeeched en belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het weer vandaag, deze ochtend nog vrij zonnig. Daarna meer wolken, maar wel droog bij 20 graden.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
3: Wie is de wekker? Die vraag houdt mij nu al 1 dag en 2 minuten wakker. We zijn hier nog steeds in de studio met Eva Dries en een grote, gigantische wekker met een bv in.
0: Ja, die persoon is hier fysiek aanwezig. Ja. Mijn vriendinnen geloven dat niet.
3: Jawel, jawel. Als je kijkt via 14 Max, dan zie je het silhouet van die persoon die beweegt. Die zwaait nu zelfs af en toe. De wekker is heel comfortabel in zijn positie. En je ziet dus, he's alive and kicking, or she.
0: Ja, 1 luisteraar mag nu een gok wagen. €2500 aan maaltijdboxen staat er op het spel. Wie heeft de computer gekozen? Goedemorgen daar.
4: Hallo.
0: Hallo, met wie spreken we?
4: Nee, Lucas de Wink.
0: Lucas, hoe gaat het met jou in deze grote wekkerkweesten?
4: Goed. Net wakker.
0: Net, oh, lekker uitgeslapen. Voilà, ja, een keer de radio aanzetten en een keer mee proberen. Zo?
4: Ja, inderdaad.
0: Ja, je bent de chillste wekkerspeurder die ik al gehoord heb. Ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we eens even testen of onze wekker ook niet in slaap gesukkeld daar is in de wekker. Laat je nog eens horen. Oké. Zo een beetje een klefbekje al.
3: Ja.
0: Een ochtendklefbekje. Lucas, wie is de wekker XL?
4: Ik denk Nathan van der Gunst.
0: A.k.a. Acid?
4: Ja, klopt.

0: even spannend voor ons, maar het is niet Acid.
1: Nee, de wekker klikt ook met zijn of haar hoofd van links naar rechts. Het is wel een naam die ik al veel heb gezien in de VRT Max-app.
0: Het zou heel straf zijn moesten ze die daarvoor hebben kunnen schrikken, want als iemand, dat is een dwarsligger, puur zo. Die zou
1: die zijn leven bestaat uit in een hok zitten en YouTube-video's maken. Dus
0: ik weet het, maar,
1: in een wekkerhok zitten.
0: Hij staat ook bekend om binnen te dringen op festivals. Die gaat hier ontsnappen na twee uur. Nee, misschien maar goed dat hij hier is.
1: Nee, het is dus niet later van de gunst. We spelen binnen een uurtje opnieuw.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Debbie uit Gent stuurt. Zeg, ze biedt, zit dat Drieseke daar maandag nog?
1: Goh, Debbie zegt zo'n dingen niet.
0: Ja, Dries, als je nog zoiets een idee hebt. Huh? Leuk, ja, hè? Zo, ja. Dat
2: Voodoo Village. 11, 12 en 13 september in de mystieke bossen naast het kasteel van Humbeek. Met onder andere Oscar and the Wolf, Fausa, Nina Kravitz en me. Len Faki back-to-back met Quest, Young Marco en Frankie Rizzardo. Tickets en info, voodoovillage.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Zie het.
6: Groter!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe. Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
9: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
10: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
8: Ja, tuurlijk.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Vanavond in Jade en de Belgen.
13: Mijn vriendje is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
12: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
3: Studio Brussel.
2: Brussel.
3: Life is music.
2: Life is...

0: Zelf iets wijsmaken, dat is het.
1: Ah.
0: Peter van der Veijden zei ook, je moet gewoon doen alsof het ochtend is. Die zijn nog geweest vanmorgen.
1: Voilà, en doen alsof je eigenlijk fit en fris bent.
0: Voilà.
1: Oké, Dries, ik weet dat jij een hypochonder bent. Dat jij heel bezorgd bent over jouw lichaam en wat er allemaal mis kan gaan. En daarom, je moet even neer gaan zitten.
0: Ik zit neer.
1: Ja, we gaan even jouw bloeddruk meten.
0: Oh, dat is goed. Ik heb al het gevoel, als er iemand dat doet, denk ik, oh, ik word gered. Ik ga nooit sterven.
1: Geef even uw linkerarm en dan mag hier in dat ding. Ik heb dit nog nooit echt gedaan, maar ik heb wel instructies gekregen. Ik ben eigenlijk een beetje opgeleid tot verpleegster. Oké, niet praten, want dat is activiteit.
0: Ah ja, sorry, sorry.
1: We gaan... het gaat hier beginnen pompen, normaal gezien. We gaan de bloeddruk van Dries Leenaerts. Jouw mama heeft mij dat ook gevraagd. En oma Rina, die mee aan het kijken is, ook. Want omdat ze zich toch een beetje zorgen begonnen maken. Zo'n grote wallen hebben ze nog nooit bij jou gezien, Dries.
0: Oh, wow.
1: Normaal gezien voel jij nu je arm opgepopt worden.
0: Ja.
1: En dan gaan we eens even kijken. Ik heb als instructie gekregen, je mag niet boven de 140 zitten. Want dan zou het ongezond zijn. We zijn aan het meten, van aan het tellen. Jij moet gewoon chillen.
0: Ja.
1: Chillen, chillen, chillen en ademen. Als er verpleegsters of verplegers luisteren, jullie kunnen mij straks misschien bijstaan hoe dat ik deze informatie ga verwerken en tot bij mijn patiënt ga krijgen. Amai, dat is een heel aandragen bloeddrukmeter. Alles goed nog bij jullie daar? Niet te hoge bloeddruk bij het raden, al die spanning van de wekker. Ik zei, oh, we zitten met een bloeddruk van 113 op 68. Ik denk, dus je mag niet boven 140 zitten, dat zit goed. En je mag niet boven de 90 zitten en je zit aan 68. Volgens mij is je bloeddruk perfectly fine.
0: Top.
1: Maar jullie mogen mij tegenspreken in de app natuurlijk. Kijk, maar het gaat goed met jou, Dries. We gaan u zelf dat wijs maken. Je bent in bloedvorm. We gaan nu een beetje Fontaine's D.C. luisteren. Want je had me gisteren verteld dat je echt fan bent geworden.
0: Ja, ik heb bijna heel de nacht ook Fontaine's D.C. mogen draaien. Dus ik ben heel blij dat ik die nu nog eens mag tegenkomen.
1: Ja, ze hebben vorige week een exclusieve showcase gespeeld hier bij Studio Brussel. En collega Thomas Michiel kon op voorhand met hun spreken. En zij zijn blij dat de fans zo trouw blijven aan de band.
2: I think it feels very exciting to kind of have a fan base that will follow us on these journeys we want to go on. And when we change direction a little bit with Romance, they went with us, and then we kind of got the confidence to know that we could change it a bit again and we wouldn't necessarily alienate everyone because they were coming with us and the emotions we wanted to explore.
1: Okay, dus ze gaan de emoties die ze van ons voelen, ze gaan niet totaal een andere koers beginnen varen, want ze willen de fans die nu mee in het verhaal zitten, in het verhaal houden.
0: Dat is goed, dat is goed.
1: Dat is goed, hè? Dus ik denk dat we dat mogen verwachten van het nieuwe album dat binnen een goede maand uitkomt. Dit was Fontaine's DC live tijdens de showcase.

0: Take Me Home, dat is de focusgedachte in Dries Leenaert zijn hoofd. Guns N' Roses, Paradise City. Steven stuurt ons ook hier, Dries in de app, Steven uit Turnhout. Vorige week wou Dries een fatbike en deze week zit hij 24 uur opgesloten met de wekker. Soms regelt karma zichzelf.
1: Fout.
0: Oké, de piano wordt erbij gehaald. Want wie is er jarig vandaag? Jos.
2: Chris uit Vianen is jarig vandaag. Die viert zijn 57ste verjaardag. Ook een gelukkige verjaardag aan Ellie uit Balen. Olaf uit Kortrijk die mag vandaag 6 kaarsjes uitblazen. En die heeft een originele tractatie op school. Die neemt fruitbrochettes mee. Ook een tweeling jarig vandaag. Dat zijn Cato en Jeff uit Bilzen. En ook een gelukkige verjaardag aan Thijs uit Kasterlee. Die wordt 22, laat zijn mama Annick weten.
0: Allee, na 24 uur gaat hij ook nog eens zingen.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.
4: Eva en Dries.
3: Vanavond op VRT1.
5: Ik zou echt in mijn broek doen. Van shit, ga ik hier vrienden maken?
6: Maar de muziek helpt de vrienden. Een van mijn beste vrienden toen was de bassist van Rage Against the Machine. Ja, ik had hier wel nog een hele goede tijd.
3: Op VRT1 in Home Sweet Home toont een Vlaamse gitarist zijn leven in L.A. Op VRT Canvas is er de docu Fukushima over de nucleaire ramp in 2011. Of kies op VRT Max voor een avondje binge-watchen met de serie Time Out. Tot vanavond.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: De kinderen komen terug van school met grote honger.
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, met een held.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
13: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
12: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
13: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
12: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
13: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
12: Ramen, deuren, veranda's?
14: Reinaars Aluminium.
13: Vind je vakman op reinaars.be.
15: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
16: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
0: Goedemorgen allemaal, 8 uur stipt is het.
20: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
21: Iets kopen aan de kust is weer duurder geworden. Er zijn zo'n 8% meer appartementen en huizen verkocht tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijs van een appartement ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je daar nu zo'n €277.000 voor. De vastgoedprijzen aan de kust die blijven dus stijgen. Dat blijkt ook uit de kustbarometer van de notarissen.
22: Kort na corona heb je een enorme piek gehad waar heel wat mensen hebben gekocht. En dan heb je een behoorlijke terugval gehad van aantal op transacties. En sedert vorig jaar zien we dat er een tendens is dat er weer meer transacties zijn en dat we nu terug naar een normaler vastgoedniveau gaan aan de kust.
21: Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Je hoort klimaatexpert Wim Thierry.
23: De maandtemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie.
1: En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. We zien stormen en overstromingen in het zuiden van Californië, over hittegolven bij ons. Dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
21: Naast de klimaatverandering is er ook het weerfenomeen El Niño dat deze zomer erg warm maakt. El Niño komt om de paar jaar terug en dan warmt het water op in de Stille Oceaan en dat leidt ook tot hogere temperaturen. In de VS is er een speciale partijbijeenkomst geweest in Dallas van de Republikeinen. En het is een conventie die 2 dagen zal duren. Het is opvallend, want normaal doet de partij eigenlijk zoiets maar met het jaar van de presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen zijn. En de Republikeinen doen het niet goed in de peilingen tegenover de Democraten. Trump belooft dan ook elk Amerikaan $5,000 als de Republikeinen winnen. Hoe hij dat precies gaat doen is onduidelijk, vertelt VRT Nieuwsjournal. Journalist Thomas de Graven die erbij was.
4: Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5,000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Met deze conventie willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeurings cijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
21: Op de US Open tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Hij sukkelde met zijn rugblessure en gaf op bij een 2-0 tegen de Rus Khachanov. Bloks had ook heel veel pijn, zelfs voor de match, vertelt hij.
19: Fysiek was het een drama vandaag, maar ik denk dat ik ondanks mij zo slecht voelde nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
21: Bij het dubbelspel bij de vrouwen ligt ook Elise Mertens eruit in de halve finale. Het is nog eerst zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Morgen start lokaal nog met wat lichte regen, daarna meer zon en 21 graden.
20: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
23: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
0: Hajo, hoe vlot het onderweg vanochtend?
24: Niet op de kleine ring in Brussel in elk geval. In de rij richting Van Koekelberg is de Kruidtuintunnel al sinds 6 uur gesloten of nog gesloten door werkzaamheden. Er staat 1 uur file vanaf de Hallepoort en aansluitend ook een kwartier aanschuiven daar in de Wetstraat. Verder naar Brussel ook problemen door een ongeval op de E40 vanuit Gent. 3 kwartier ben je kwijt bij Erpenmeren. Verder de gewone vertragingen zie ik in Brussel en rond Brussel naar Antwerpen. Weinig te melden. Normale ochtendspits met files van maximum 25 minuten. En op de E40 ten noorden van Luik sta je in beide richtingen wel een half uur aan te schuiven aan de werken in Vottem.
25: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
26: Studio Brussel.
25: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
26: Wekker XL.
25: Eva en Dries.
0: Op een schaal van 1 tot 100, Dries, hoe uitgeput ben jij na 24 uur radio maken?
27: Oh, toch dikke 69, denk ik wel.
0: Oh, zo van nog.
27: Ja.
26: Je luistert naar Studio Brussel.
25: De Wekker XL.

0: It's times like these, Dries Leenaerts, die je nooit zal vergeten. Radio blijven maken tot de wekker geraden wordt. Wat een idee was het eigenlijk ook. Maar hey, die man kan nog piano spelen. Na 24 uur non-stop radio maken voor ons en voor de jarige. Een hele goeie morgen, Dries. Hallo, jij bent Dries uit Limburg.
1: Ja.
0: Amai, dat is raar, want ineens heb ik er zo twee.
2: En zo zijn er ook nog dingen, Eva. Er zijn soms twee mensen uit dezelfde provincie met dezelfde naam. Dat kan allemaal.
0: Dries, hoe oud word je vanochtend?
1: 8.
2: Oeh. 8? Amai, is dat jouw lievelingsleeftijd tot nu toe al? Of is er één leeftijd die je leuker vond, Dries?
1: 7.
2: Dat dacht ik al, dat is goed.
0: Heb je iets bij om te trakteren op school, Dries?
1: Ja, wafeltjes.
2: Wauw, zelf gebakken wafels hoop ik dan.
1: Ja.
0: Ja, zijn ze goed gelukt?
1: Ja, een paar waren mislukt, maar de rest zijn heel goed gelukt.
0: Oké, de paar moet je dan aan de minst leuke van de klas geven, hè, Dries. Hier

0: heet hoera. We vieren vandaag onze Dries.
1: Dries 2.
0: Tongzoenende tongerenaar. Dries mag dansen op de tafel met zijn

0: Dries is jarig. Hit, hit.
1: Hoera!
2: Amai, dat was een hele goeie hoera. Vond je het een goed lied, Dries?
1: Ja.
2: Ja, ah, wel kijk. En nu mag je nog een plaat kiezen uit drie topsongs. De eerste is deze.
0: De kleuren van zijn wafels.
1: Ik denk toch dat ik voor deze ga.
2: Ja, ik wou net zeggen, wat wil een achtjarige meer dan Eiffel 65? En Blue stond op 1 op jouw verjaardag. 8 jaar, hup hup naar school, want iedereen in Tongeren heeft goesting in de wafel. Proficiat, Dries!
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: via de VRT Max app. Eva.

0: lied gaat niet over jou, Dries.
1: Dankjewel.
0: Want het wordt uur 25 zometeen dat jij achter die wekker XL zit te chasen. Alsjeblieft, los deze vermoeide jongen uit zijn lijden en stuur ons straks, help mee te zoeken wie die wekker XL is.
2: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
3: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
6: Oh nee!
5: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
6: Oh, Bassie.
5: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.

0: Dries, je bent de kluts al kwijt in de tijdzone ergens. Maar dit was echt een misleidende tip van Billie Eilish. Het is nog totaal geen tijd voor de lunch.
1: Oké, dankjewel.
0: We gaan u al teken geven als dat zo is. Goedemorgen, het is bijna 8:30 en dat is tijd voor dit.
2: Studio Brussel. De Wekker XL.
1: Ah ja.
2: Is de wekker.
0: Katrien uit Borsbeek stuurt ons hier in de VRT Max-app. Ik ga zelfs een kwartiertje moeten inhalen op mijn werk, maar ik moet eerst nog die wekker raden. Zo gaat het. Zo hard zijn jullie in de ban en je hebt groot gelijk, want er mag zo meteen weer één iemand raden wie de bekende Vlaming is die hier aanwezig is in onze studio in die gigantische wekker. Als je juist kan raden, win je ondertussen 2600 euro aan maaltijdboxen. Alle gegokte namen staan op VRT Max.
1: Als je wil meespelen, neem dan nu de VRT Max-app erbij en stuur daarin een bericht met je verdachte en je telefoonnummer. Dat bericht mag je sturen vanaf nu.
2: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio Brussel.
0: Hopelijk houdt die Dries Leenaerts ook nog even wakker, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Gaat het met de vermoeidheid?
1: Goed, zolang er mensen meeraden, is het een tof spel.

0: die wekker. Ik zal hier zo meteen geraden. Want het is 8:30. Eerst, Yannick, er zijn weer meer woningen verkocht aan de kust.
1: Ja, er zijn zo'n 8% meer appartementen en huizen verkocht tijdens de eerste helft van dit jaar als in dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijs van een appartement ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je nu zo'n €272.000. En voor een appartement op de dijk is dat zelfs nog meer, €335.000 gemiddeld. En in Dallas in de VS is er een speciale partijbijeenkomst van de Republikeinen begonnen. Die zal ook 2 dagen duren. Het is vooral opvallend, want normaal doen de partijen daar zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen zijn. En de Republikeinen die doen het eigenlijk niet zo goed in de peilingen. Trump belooft opvallend ook elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen winnen. Hoe hij dat precies gaat doen, dat is onduidelijk. En het weer deze ochtend nog vrij zonnig. Daarna meer wolken, maar wel droog bij zo'n 20 graden.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
3: Zijn we dit spel nog steeds aan het spelen? Zeker wel. Dag 2 van de Wekker XL gaat in. Om 8:30 spelen we met iemand die hopelijk een juist antwoord geeft op de vraag: wie is de BV in deze grote wekker?
0: €2.600 kan mogelijk voor jou daar zijn aan de andere kant van de lijn. Hallo.
4: Hallo.
0: Met wie spreken we?
4: Goedemorgen. Met Lore.
0: Ja, tegen Dries mag je goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht en nog eens goedemorgen zeggen eigenlijk tezamen. Want die man is totaal lost in time. Hoe voel jij je, Lore? Hoe gaat het met de spanning?
4: Heel goed. Nee, ik heb wel spanning.
0: Ja, hoe overtuigd ben je van je gok op een schaal van 1 tot 10?
4: Heel overtuigd. Op 10.
0: Een 10 op 10. Oké. Wekker, laat jou nog eens horen. Lore, wie is de Wekker XL?
4: Conor Rousseau.
0: Conor Rousseau, de politicus Conor Rousseau. Heeft hij daar tijd voor?
4: Ja.
0: Ik denk dat hij wat miljarden aan het zoeken is voor de begroting, lieve Lore. Tjuh toch, ik hoor daar mensen achter jou vloeken.
4: Ja, ik zit hier met mijn vriendinnen.
3: Waarom was je zo zeker van je stuk, Lore?
4: Omdat hij ook fan is van Natalia.
3: Ah, dat was natuurlijk een tip die we in de nacht hebben gekregen. Ja. Maar ik zou niet te veel aandacht hechten aan de tip van Natalia, Lore. Dat heeft er niks mee te maken.
0: Nee, maar wel zalig dat jullie daar met al die vriendinnen samen op een kot of in een kamer mee aan het zoeken zijn naar de identiteit van de Wekker XL. Lieve Wekker, ik weet dat jij niet mag praten, maar ik vind dat dat hier wel lang begint te duren. Dus ik heb een manier gevonden waarop ik je toch zometeen een vraag kan stellen.
2: Weet jij wel wie de Wekker is?
5: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Boom Paukenslag, Goose and Sunrise. En daarmee is het bijna 9 uur. Ja, ik ga je bijna moeten laten. Mijn hart gaat breken. Maar om 9 uur ben ik hier weer het bos in, Dries. Sta jij er weer alleen voor?
1: Dat is oké.
0: Ik begin wel wat medelijden met jou te krijgen, eerlijk gezegd. Want dat is hier toch wel echt lang aan het duren nu, toch?
1: Het is mijn eigen domme idee.
0: Ja, langer dan een dag ben je hier radio aan het maken al. Voor ik wegga, wil ik graag 1 vraag stellen aan de wekker XL.
1: Even wacht. Je weet dat dit niet mag. Dit is strikt verboden. Die wekker mag enkel zijn of haar wekkergeluid nadoen. Meer niet.
0: Nee, wacht. In het wedstrijdreglement staat, de wekker mag niet praten.
1: Ja. Wat ga je doen?
0: Dus aan de wekker. Jij mag 1 keer kloppen als het antwoord straks een ja is. En 2 keer kloppen als het antwoord nee is. Ja, we krijgen een duimpje omhoog. Mijn vraag, wekker XL. Heb jij al spijt van je deelname aan dit project? En je mag echt eerlijk zijn.
1: Oh.
0: 2 keer, het is een nee. Dat kunnen we blijven.
1: Hij zit er nog niet, of zij zit er nog niet met tegenzin.
0: Oké, dat is wat tof om te horen.
2: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
3: Oké, kop, je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. Leontis.
4: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
5: Ik gun je zeker een eigen zaak.
6: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
8: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: zou jou deugd doen. Een keer een frisse duik in de zee. Let's go surfing van de drones.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Eva en Dries.
0: Conne Rousseau, net ook geschrapt van jullie lijstje.
3: Die kwam ongelooflijk veel binnen in de VRT Max-app.
0: Ja, maar er blijven maar BV-namen komen ook, hè?
3: Ja.
0: Dus ontzettend zalig om te zien hoe hard jullie gaan in deze zoektocht. En des te beter, want hoe langer ik hier bij jou sta in dit muffe kot, dat ondertussen naar jouw oksels en balzweet ruikt, Ries, hoe meer ik echt besef hoe zot het is wat je aan het doen bent. Allee, je bent al 1 dag en 1 uur radio aan het maken. Ik ben persoonlijk om op te baren, hè, na 3 uur ochtendshow. Jij bent al wakker samen met mij van gisteren 4 uur. Ja. Dat is zot, hè, Driesje.
3: Dat is waar. Ik heb nog geen kinderen gebaard, natuurlijk. Hè. Jij bent...
0: Nee, ja, oké, okay, maar toch. Als ik eerlijk ben, vind ik het een beetje onmenselijk aan het worden. Ook voor die wekker, hè. De wekker XL, die raapt zich elk uur ook bij elkaar om die wekkertune live na te doen op de radio. Hè?
3: Want die is niet constant bezig. Dat is het geheim is, als je bezig blijft, dan val je niet in slaap.
0: Ja, maar en jij bezig blijven, ik weet, ja, het vraagt full focus om radio te maken. Dat zweer ik jullie, jongens. Dus ik ben gaan onderhandelen met de patron en met de grote baas van deze zender. En wij mogen ja-nee vragen beginnen te stellen aan onze wekkers.
3: Ja. Oké, okay, goed idee. Dan gaat het wel vooruit.
0: Dan gaat het een beetje vooruit. Het is natuurlijk nog steeds wel niet de bedoeling dat we de echte stem gaan horen van onze wekker. Die mag alleen het wekkergeluid doen, want anders wordt het te gemakkelijk. Dus ze zijn op dit moment, nu jij aan het luisteren bent en misschien naar school of je werk aan het rijden bent, zijn ze een stemvervormer aan het installeren achter de schermen. Dus ik zou zeggen, laat al je ja-nee vragen gewoon achter via de VRT Max-app. En wie weet mag je ze straks stellen aan de Wekker XL.
3: Oh my god.
0: Dat is leuk toch, hè?
3: Dat is leuk.
0: Voilà, en zo laat ik jullie niet moederziel en helemaal ocharme alleen achter voor die Wekker XL. Maar keiveel succes nog, Dries.
1: Merci. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week...

0: Die kans is gisteren naar de documentaire over de grote comeback van dit kleine bandje uit Manchester. Oasis met Don't Look Back in Anger. Het is 9:05, nog een half uurtje. En jij kan terugraden via de VRT Max app wie de wekker XL is. Ik ga mij aan de redactietafel zetten. Ik ga de show van morgen voorbereiden, Dries. Zorg er eens voor dat je straks gewoon kunt gaan slapen.
1: Ik zou dat heel graag willen, maar het ligt niet in mijn handen. Wederom.
0: Maar morgen vanaf 6:00 hebben wij wel show, dat wel.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels.
5: Nachtiersteen.
4: Parket.
5: Impermo.
6: Zie het.
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ilse, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Dit is Studio Brussel. Studio
11: Brussel. Goedemorgen, het is 9 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Jannik Aerts. Een woning aan de kust is weer duurder geworden. Er zijn zo'n 8% meer appartementen en huizen verkocht tijdens de eerste helft van dit jaar, als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijs van een appartement ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je nu zo'n €272.000. Het aantal verkopen steeg in alle kustgemeenten, maar wel met enkele duidelijke uitschieters, zegt de Notaris Federatie.
13: Als je bijvoorbeeld kijkt, Kokzijde, Middelkerken en Blankenberg en ook de Pannen, dan zie je dat die wel een stukje meer volumestijgingen hebben dan de andere kustgemeentes, maar globaal gesproken kan je toch wel zeggen dat de ganse kust erop vooruit gaat en met 8%, dus dat is toch wel een behoorlijke vooruitgang.
11: President Donald Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. In de aanloop naar die verkiezingen houden de Republikeinen in Texas voor de eerste keer een partijsamenkomst. En daar deed Trump zijn belofte.
14: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
11: VRT Nieuwsjournalist Thomas de Graven was erbij bij die conventie en zegt dat er toch nog wel veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
15: Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5.000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Met deze conventie willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
11: Het vliegtuig van de Oekraïnse president was gisteren mogelijk het doelwit van een Russische droneaanval, maar de president Zelensky zou nooit in gevaar zijn geweest. Zelensky vloog gisteren vanuit Moldavië naar Noorwegen voor de begrafenis van koning Harald. Maar het vliegtuig moest een tijdje aan de grond blijven omdat een Russische drone het Moldavische luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Khachanov op met een rugblessure. Bloks had ook in zijn vorige wedstrijd al fysieke problemen. Ex-tennisspeler Philip de Wulf was er bij New York en hij denkt dat Bloks toch nog wel veel kan presteren.
16: Aan de andere kant weet hij ook dat hij nog maar 21 jaar is, dat hij nog heel veel jaren voor zich heeft, nog heel veel kansen om te presteren. Als je ziet dat hij dit doet, vierde keer dat hij op de hoofdtabel staat van een Grand Slam toernooi, al direct de kwartfinale halen, en de jongste Belg ooit daarin slaagt, dan is dat toch wel een teken aan de wand dat er nog veel moois in het verschiet ligt.
11: Het begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel droog vandaag bij zo'n 20 graden. Morgen start lokaal met wat lichte regen, daarna meer zon en 21 graden dan.
9: Ga van
17: wegenwerken
9: naar
17: rustig gaan werken
9: met de trein.
10: Studio Brussel.
18: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
10: De Wekker XL.
18: Dries Leenaerts.
4: Een nieuwe dag, nieuwe energie en hopelijk nieuwe inzichten naar de Wekker XL. Heel fijn dat je meeluistert en nog fijner als je meespeelt. Welkom.

0: Three Nights, Dominic Fike. Het is 9:06. Een hele, hele goeie morgen.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
0: €2.700.
2: Aan maaltijdboxen.
0: Holy guacamole, daar kan je al heel lang van eten. Ondertussen zit ik hier ook al 1 dag, 1 uur, 36 minuten en 39 seconden om heel precies te zijn. Ik neem je nog even mee naar alle BV's die hier de revue gepasseerd zijn. Zo zeg je dat in het Vlaams. En dan weet je ook meteen op welke BV's je al niet meer moet gokken in de volgende raadmomenten. Want al deze personen zijn alvast niet de wekker.
3: Chris Wouters.
4: Dat is met de jongens, toch?
5: Ik denk Martin Helen.
6: Ik dacht Herman Brusselman.
7: Volgens mij is het Bokkie de rapper.
8: Ik denk dat het Lieve Scheire is.
9: Van de Leijer.
10: De collega's en ik denken dat het Young Yellow is.
11: Sjeep van Herreweer.
12: Xander de Rijken.
13: Wij denken Karel Meesters.
14: Ik denk Wim Willaar.
15: Henk Rijkaar.
16: Ik denk Robin Brandt.
17: Ik hoop dat de wekker Arno van Impe is, a.k.a. Arno de Kid.
18: Ik denk Geert van Rampelberg.
19: Ik denk Toby Alderweireld.
12: Ik dacht aan Jeroen Perceval.
17: Pieter den Donker.
1: Marie van Uitvang, dus Marie van Ketsersbund.
11: Peter van de Veire.
10: Ik had Basel Mortier in gedachten.
4: Ik dacht aan Wim Obroek.
6: Tijmen Govaerts.
3: Denk Nathan van der Gun.
5: Conor Rousseau.
0: Het klinkt allemaal als extreem zottekes BV'tjes die hier absoluut in zouden kruipen in die Wekker XL. Maar ik kan je zeggen dat absoluut niet die namen mogen gegokt worden, want dan ben je gewoon peanut en kan je absoluut geen kans meer maken op de hoofdprijs. We spelen over een dikke 20 minuten opnieuw. Zie ik je dan bij de Wekker XL heel graag. Dit is Generation Young Lean Storm 2.

Blink 182. En in één blink is het plots al 9 uur op dag 2 van de Wekker XL. En het is ook al bijna een dag geleden dat mijn oma Rina hier stond en dit nummer hier live in de studio aankondigde van Angèle. Ga het zeker checken op de socials van Studio Brussel, want mijn oma is plots een professional in de radio.

0: Jam, Dark Matter, blijkbaar of bijna 8:40. Zometeen krijg je Too Many DJs, Dreadlock Woman.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel, leef beter.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Destiny's Child, Too Many DJs, Dreadlock Woman. Goeiemorgen. Ik krijg een bericht van Mauro uit Roeselare. Die zegt: ik weet dat jij de wekker bent, Dries. En dit soort berichten krijgen we heel vaak, merken we in de VRT Max-app. Ik gebruik dan dit moment ook graag om deze mythe de wereld uit te helpen. Ik ben niet de wekker XL. Net zoals Jensen Donker niet in een pak van de Masked Singer kan zitten als presentator. Net zoals Gilles de Koster ook niet zelf de mol kan zijn. Ik weet niet wie de wekker is. Ik zoek op hetzelfde tempo als jullie mee naar die ene PV die zich verstopt in de wekker. En speaking of dat tempo, dat mag een stukje hoger.
1: Studio Brussel. De wekker XL. Is de wekker.
0: Over 5 minuten mag weer iemand raden welke bekende Vlaming zich hier verstopt in die gigantische wekker. Als je dat juist kan raden, dan sturen we jou €2.700 aan maaltijdboxen naar je huis geleverd. Dat is een hele grote prijs, dus alsjeblieft denk goed na over die naam van de wekker. Als je die naam hebt, stuur hem dan in een bericht op VRT Max samen met je telefoonnummer naar mij. Je mag dat bericht, je verdachte en je telefoonnummer nu sturen.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Live
2: is
1: music.

0: Wie meekijkt via 14 Max ziet via onze ultra high definition camera's al wat wallen onder mijn ogen. Dat komt dus omdat ik deze nacht ook gewoon ben blijven doorpresenteren. We hebben elk uur de wekker XL gespeeld. Die wekker die is ook heel hard aan het afzien, want ik zie hem af en toe of haar af en toe wat indommelen. We hebben wel heel leuke gasten gehad vannacht. Flo Winde kwam me vergezellen, onder andere de Olivia Dien van Vlaanderen. En daar ben ik heel graag. Haar Sammeke Fender. Het is ondertussen stipt 21:30. We gaan spelen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de Wekker?
0: De Wekker XL is een BV. Een bekende Vlaming die voorlopig nog vrij onbekend is. Die onbekende bekende Vlaming doet zo meteen zijn of haar wekkergeluid na en jij mag één keer raden wie dat is. Wie mag raden? Dat is de persoon die nu wordt opgebeld. Dus hou je gsm goed in de gaten en neem op wanneer je gebeld wordt. Ah, hallo. Met wie spreek ik?
3: Met Geert.
0: Met Geert? Dat vraag je nogal twijfelend, Geert?
3: Nee. Goedemorgen, Tris.
0: Goedemorgen. We zijn zeker over onze eigen naam, dat is al heel goed. Zijn we ook zo zeker over de naam van de Wekker XL? Geert, heb je één iemand in je hoofd? Hoe zeker ben je van je stuk?
3: Ik denk 80% dat ik zeker ben.
0: Dat is heel veel. Heb je met mensen die naam al eens besproken?
3: Ja, zeker. Maar ze weten het zelf niet, dus ik denk dat ik wel zeker ben.
0: Ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje natuurlijk. Dan richten we alle twee, Geert en ik, onze ogen op die ene BV. Hij of zij gaat recht zitten, zie ik. Wekker XL, laat je nog eens horen. Dat was het. Geert, wie is de Wekker XL?
3: Ik denk Robin Pront.
0: Robin Pront. Dat kan u toch niet, Geert? Oh.
3: Nee, zeker.
0: Geert. Die is al geraden.
3: Oh, fuck.
0: Er is een pagina op 14 Max, Geert. De Wekker XL, dat vind je op 14 Max bij Studio Brussel. En daar staan alle namen die al geraden zijn. Robin Pront is vannacht om 2 uur geraden. Ik snap het, je hebt niet per se waarschijnlijk geluisterd op 2 uur. Maar het is wel de moeite waard om daar eens te gaan kijken op 14 Max. Of je gok daar misschien al tussen staat. Want zo hou je niet enkel die wekker in zijn of haar kot, maar ook mij in deze radiostudio. Dus bedankt, Geert.
3: Oké.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Dat zou spijtig zijn dat we door dat soort fratsen hier nog lang moeten zitten. Hè? The Cardigans, my favorite game. Goedemorgen.

Teddy swims, bad dreams. Ik droom ervan. Zelfs slechte dromen, als het maar dromen zijn. Ik wil gewoon mijn bed zien. Ik heb de nieuws klaarstaan van Steve Lacy. Die kennen we als bedroom producer. Ook weer een bed. Oh, het is een recurring team hier in de show. Hij maakt zijn beats, of maakte die beats op GarageBand vroeger. Maar nu is hij gewoon full-on producer met deze Oh Yeah, zijn laatste single.

0: Ik lees hier een bericht van Joke S. uit Waasmunster. Chapeau voor Dries. Ik heb een baby in de 4 maanden slaapregressie. Fucking hell, wat is dit hier? En ze zegt, ik zie er nog slechter uit dan jou. Oh, dat hoor ik heel graag. Iedereen die er slechter uitziet dan mij, stuur maar, stuur maar, stuur maar. Dat is mijn motivatie. Zometeen Florence and the Machine, shake it out.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil neer?
4: Oh, sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
7: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Humo!
11: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... het derde seizoen van Nonkels.
12: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams, wie?
11: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
15: Maak je afspraak op carglass.be.
16: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
17: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
18: Studio Brussel.

0: er zijn twee manieren om te vragen om een lekker drankje. Je kan dat doen op de manier van Jannie Casaltjes.
1: Kan ik alsjeblieft wat drank krijgen?
0: Of je kan dat doen op de manier van Matt Berninger. Martini me fazzo, wat zoveel betekent als geef me een martini, dikzak. Hij heeft het nummer al gezongen op Rock Werchter voor het uitkwam. En dit is Martini me fazzo.
2: Hi, this is Matt Berninger and you're listening to Studio Brussels.
3: Studio Brussels. Live?
2: Life is music.
4: Life is music.

0: Je moet me zeker niet alles geven, maar gewoon één juiste naam voor de Wekker XL zou al heel leuk zijn.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Vanavond in Jade en de Belgen.
6: Mijn vriendje is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
5: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
10: Ah, hoor ik mijn naam?
9: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
10: Ik bouw slim op.
9: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
11: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: In de disco. Oh.
14: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
15: Draai een keer in het rond.
14: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
15: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: Je opwinden in de file.
17: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
16: Of een nieuw lief swipen op de trein.
17: Oh, ik wou naar rechts. Waarom nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
16: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
18: Simple Plan viert zijn 25e verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan Live. Samen met Studio Brussel.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
0: 10 uur, hele goede morgen.
21: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts. Er was een kettingbotsing op de E40. Ter hoogte van Erpenmeren in de richting van Brussel op de E40 zijn net voorbij de oprit verschillende auto's vanmorgen tegen elkaar gebotst. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.
22: Daar zijn 2 ongevallen kort na elkaar gebeurd. Het eerste was een aanrijding van 5 auto's. 2 rijstroken dicht en in de file die dan ontstond is er een tweede ongeval gebeurd. En daarbij zijn een vrachtwagen, een auto en een motorrijder betrokken. Dus trechter met veel problemen. Er lagen veel brokstukken op de weg. Er zijn ook enkele personen naar het ziekenhuis gebracht.
0: Ja, intussen is de weg weer vrijgemaakt, maar er staat nog altijd veel file. Op het strand in Oost-Tuinkerke is vanmorgen een lichaam van een vrouw aangespoeld vanuit de zee. Het is niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen en om wie het gaat. De politie onderzoekt de zaak. De verkoop van huizen en appartementen aan onze kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. De woningen zijn ook weer duurder geworden, zegt de Notarisfederatie.
23: Er is een tijd geweest waar de prijzen aan de kust wel wat
13: daalden. En dat heb je vooral gehad in die terugval van vastgoedtransacties kort na de coronapiek. Maar je ziet dat nu die verhoogde vraag er is. En ja, noodzakelijkerwijze beïnvloedt dat ook de prijzen. En je ziet dat die gemiddelde prijzen van een kustappartement, dat toch met ongeveer 6% gestegen is.
0: Een appartement aan de kust kost nu gemiddeld €272.000. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky was gisteren mogelijk het doelwit van een Russische droneaanval. Maar de president zou nooit in gevaar zijn geweest. Zelensky vloog gisteren vanuit Moldavië naar Noorwegen voor de begrafenis van koning Harald. Maar het vliegtuig moest een tijdje aan de grond blijven omdat een Russische drone het Moldavische luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven. Het begint eerst zonnig vandaag, later meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Morgen start nog met lokaal wat lichte regen, daarna meer zon en 21 graden.
20: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
19: Studio Brussel.
18: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
19: De Wekker XL.
18: Dries Leenaerts.
21: Of die wekker nu geraden is of niet, Prince O'Clock zal altijd blijven doorgaan. Laat die paarse hartjes maar komen tijdens Soft en Wet. Goedemorgen.

0: vijf over tien. Oh, wat hoor ik hier? Is dat nu de deurbel van de Wekker XL aan de ruimte? Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, Bavo van Sporza hier.
2: Dag Bavo, wordt hier!
1: Goedemorgen, of wat moet ik zeggen tegen u?
0: Maakt niet uit, goedenavond is ook goed. Ik heb al alles gezegd tegen mensen vannacht. Goedemorgen, goedenavond, goedemiddag. Blij dat je hier bent. Ik wist al een beetje dat je zou komen, want vorige week zagen we elkaar op een evenement. En ja. Zei je, tot volgende week bij de Wekker XL. Ah, dat mocht hij nog niet. Maar dat is heel...
1: Dan had je ook al iets om naar uit te kijken. Hè?
0: Dat is waar. Ik kon al één iemand een week op voorhand van mijn verdachte lijst schrappen. En ik ben blij dat jij het bent. Eerst en vooral moet ik zeggen proficiat, Bavo. Want je bent genomineerd voor een Prix d'Europe. Dat is een hele prestigieuze prijs voor programmamakers. Ja, voor je programma Inform. Vertel eens waarover dat gaat.
1: Inform is eigenlijk een social media kanaal. Dat probeert de kwatch over sporten en voeding tegen te gaan. Er zijn heel veel...
0: Ja.
1: Fitfluencers die tips en tricks geven over sporten en over welke voeding wel en niet goed zijn, welke supplementen je moet pakken, die zijn niet altijd even onderbouwd. Nee. En wij werken samen met de Universiteit Antwerpen om correcte info te geven en zo te zorgen dat jongeren op een gezonde en ethische manier kunnen sporten.
0: En dat is blijkbaar zo'n mooi programma. Ik heb het zelf nog niet gezien dat er dus een hele prestigieuze prijs boven je hoofd hangt. Ik ben al eens geweest naar die uitreiking in Berlijn, is dat. De Prix d'Europa, dat is met chic kostuum, dat weet je, hè?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Je hebt al klaar liggen? Dat is echt top of the bill. Dat is nog beter dan de Oscars, maar dan voor televisie en online en zo. Swat, we gaan het hebben over de Wekker XL. Heb je al eens geluisterd naar de Wekker XL?
1: Ja, maar ik heb geen idee, maar ik ben wel met een missie gekomen.
0: Ah.
1: Ik zou u graag uit uw lijden verlossen, dus in dit uurtje wil ik proberen raden wie dat er in de Wekker zit.
0: Oh, dat is...
1: Ik win ook graag iets, dus...
0: Wat win je graag dan?
1: Alles.
0: Alles? Oké, we gaan eens luisteren hoeveel dat waard is dit uur.
3: De Wekker is nog steeds niet geraden. Je speelt dit uur voor...
0: €2.400, denk ik.
3: Aan maaltijdboxen.
0: Ja, dus ik zit hier al zo lang dat ik dus af en toe begin te hallucineren. Ik moet even vragen aan gerechtsdeurwaarder de keuzer hoeveel... Ah, het is 2.800, krijg ik in mijn oortje. Dat is gelukkig veel meer dan 2.400. Des te beter. Applaus voor op de dag. Ja. Dan moet ik nog even zeggen, Bavo, we hebben hier 's nachts radio gemaakt en er zijn een paar mensen gevallen als verdachten.
1: Ja.
0: Eén naam kwam toch heel vaak terug. Luister even mee.
4: Ik had Bavo Mortier in gedachten.
0: Mensen dachten dat jij in die wekker kroop. Dat kan toch niet? Jij zou dat nooit doen.
1: Mochten ze het mij vragen, zou ik het wel doen, denk ik.
0: Echt?
1: Ja, jawel. Ook daar ben ik vies van een uitdaging.
0: Maar je weet, de verloning is een broodje hier van de koffiekamer, hè?
1: Het hoeft niet altijd voor veel geld te zijn. Als we iemand met veel geld kunnen gelukkig maken, is dat ook goed, hè?
0: Ik wil gewoon jouw ideale schoonzoon imago een beetje debunken deze dag. Maakt niet uit. Je hebt dus een grote grabbelton bij, zie ik.
1: Yes. Daar zitten vraagjes in, hè?
0: Oké. En... als alles goed loopt, dan zitten er allemaal vragen in die jullie hebben gestuurd vanmorgen tijdens de ochtendshow van Eva en Dries. En zo meteen gaan we daarin grabbelen. En de vraag die daaruit komt, stellen wij aan de Wekker XL. De Wekker XL zal dan heel eerlijk moeten antwoorden op die vraag. Spannend, toch?
1: Superspannend.
0: Heel fijn. Eerst nog even Mac Miller, The Spins.
5: Oh, hi.
0: Je blijft nog even, Bavo.
1: Een uur.
0: Ah, dat is fijn. Ook heel concreet. Een uur. Tot exact 9 over 11. Dat is fijn. Genoteerd.
5: Follow your dreams.
0: En heel goed.

0: Ik heb hier al iets te eten gegeven aan Bavo van Sportza. Maar ik weet nog nooit, wat mag ik jou geven? Want je bent zo afgetraind en dingen bezig met voeding en zo.
1: Dat is niet waar. Ik hanteer de 80-20-regel. Dus ik probeer 80% goed te doen en dan 20% te cheaten. Okay. En als ik mag kiezen om te cheaten, dan eet ik heel graag een Snickers-ijsje.
0: Oh, dat is heel goed. Ook top. Iets minder calorieën dan de Snickers zelf, heb ik me laatst laten vertellen. Dit is Jungle.

0: Somewhere, Someday Jungle. Zometeen krijg je Celeste met Stop This Flame. En straks gaan we Wekker raden. Over 10 minuten. Bavo, raad je mee?
1: Zeker.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
2: oh,
3: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een help.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.

0: Celeste, stop this flame. Dat durf ik ook wel te zeggen over deze actie. Stop this Wekker XL.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Dat wil jij wel weten. Wie is de wekker? Ik ga je niet vertellen, want ik weet het zelf ook niet wie die wekker is. Ik kan wel eens proberen. Kaat van Stralen, ben jij de wekker?
3: Nee, ik ben het niet.
0: Kom proberen. Als je wil meespelen met de Wekker XL, kijk dan heel goed naar VRT Max, want daar is een Studio Brussel pagina. Daar kan je een bericht sturen van je verdachte en je telefoonnummer. Stuur dat bericht maar op mijn teken. 3, 2, 1, nu!
1: Wie is de Wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.
0: We spelen over 6 minuten. Dit is IJsland met Tijdsgeest. Goedemorgen.

0: Deze is een beetje naar alle mensen die namen gokken die reeds gegokt zijn. Want door jullie zit ik hier alweer een uur en een uur en een uur langer. Kijk even op VRT Max naar alle namen die al gegokt zijn. Dan hoeven we geen twee keer hetzelfde te zeggen. Lily Allen, fuck you. En dan een boodschap voor jou. Met jou bedoel ik die wekker XL. Je houdt me hier al een dag, 2 uur en 59 minuten bezig. Man. Ja, je moet niet zo knikken. Je moet niet zo knikken. Daar net zo wat mee viben op Lily Allen. Hè? Ik zie je wel. Dua Lipa, Lily Allen, Snoop Doggy Doggy gisteren. Dat is wel hun muzieksmaak, hè? Je verhult het niet, hè, man. Gaan we nog eens luisteren naar jouw wekkertune. Wat denk je? Picobel.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Dat vraagt heel Vlaanderen zich momenteel af. Wie is de wekker en waar is het geld voor de winnaar? Het geld is ondertussen 2700 euro waard. Dat is een mooi bedrag voor de persoon die de naam kan zeggen van de BV die hier in die grote wekker zit. Een goede morgen. Met wie spreek ik?
3: Hallo, met Anna.
0: Hallo, met Anna. Ik hoor je ondertussen drukken op de volumeknop van je gsm. Dat is heel slim. Ik zou hem heel luid zetten. Op het allerluidste. Want Anna, we gaan samen luisteren naar de Wekker XL. Ben je daar klaar voor?
3: Oké.
0: Ik hoor die oké, maar ik denk, is er wel klaar voor, Anna?
3: Ja.
0: Oké.
3: Ja.
0: Wekker XL, laat nog één keer van je horen. Anna, wie is de Wekker XL?
3: Ik denk Matthias Vercu.
0: Matthias Vercu. Anna. Ah, het is niet Matthias Vercu. Zit je nu in zak en as, Anna?
3: Een beetje. Ik had een tunnelvisie.
0: Tunnelvisie? Sinds wanneer al?
3: Sinds gisterenochtend.
0: Oh, je bent al meer dan een dag aan het meeraden naar de Wekker XL. Alhoewel, het goede is, ik ook. En ik heb ook nog steeds geen flauw idee, Anna. Dus we zitten volledig in hetzelfde bootje. En haar naam is Anna. En ze ligt nu in het slootje. Anna, het goede nieuws is wel, Bavo Mortier is hier. Nog steeds. En die heeft een grabbelton mee met allemaal vragen voor de Wekker. Daaruit gaan we zo meteen één vraag trekken die ons hopelijk wat dichter brengt bij de Wekker XL.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Springsteen, Born in the USA. Het is 10:30 gepasseerd. We hebben net een foute gok gehoord. Ik ben al vergeten, wie is er weer gegokt, Bavo?
1: Mathias Hercu.
0: Mathias Hercu, inderdaad. Ja, die is absoluut niet de wekker. Studio Brussel. De Wekker XL. Per uw radio komen er zo wat breincelletjes weg, waardoor ik absoluut dat niet meer kan onthouden. Maar fijn dat je er bent, Bavo Mortier, en je hebt een grote pot meegebracht.
1: Ja, daar zitten allemaal vragen in.
0: Fantastisch. Vertel, welke vragen heb je allemaal verzameld uit de app? Allemaal of een selectie gemaakt?
1: Ik heb alles erin gestoken dat er binnengekomen is.
0: Oké.
1: Het waren eigenlijk allemaal goede vragen, dus ja.
0: Oké, fantastisch. Dan ga ik nu een heel spannend muziekje starten. En dan mag jij één vraag daaruit grabbelen.
1: Yes. Mag ik ze direct voorlezen?
0: Dat mag zeker.
1: Beste Wekker XL, heb je al eens een award gewonnen?
0: We luisteren dan zo meteen naar het antwoord van de Wekker XL. Ik zeg er nu al bij dat die Wekker XL uiteraard een stemvervormer op zijn of haar stem heeft. Anders zou het heel makkelijk zijn om hem of haar te herkennen. Nog één keer de vraag misschien luid en duidelijk. Wekker XL, spits je oren.
1: Heb je ooit al eens een award gewonnen?
2: Ja.
0: De Wekker XL heeft al ooit een award gewonnen.
1: Wauw.
0: Hé, maar er zijn niet superveel mensen die een award hebben gewonnen. Ik bedoel, de Kastaars bijvoorbeeld is een van de awards, of waren een van de awards die mediamakers konden winnen, maar er zijn niet zoveel winnaars.
1: Of de Mias.
0: Mias, muzikant, inderdaad.
1: Ja. Of een Oscar.
0: Maar ik besef nu dat mijn hoofdverdachte wegvalt. Want ik denk niet dat die...
1: Nee, dat denk ik ook.
0: Je hebt net beeld ook.
1: Misschien voor digitale makers. Daar zijn ook prijzen voor. Hè?
0: Dat is waar, de Castiop Awards. Of nee, de Jamies.
1: Ja, de Jamies.
0: Ja, zo heet dat dan.
1: Ja.
0: Nu zitten we ermee.
1: Ja.
0: Dus de tip is duidelijk. De Wekker XL heeft al ooit een award gewonnen. Welke award weten we niet? We spelen over een klein uurtje opnieuw. Laat die informatie alsjeblieft even binnen zinken. Ik heb zo meteen Volbeat klaarstaan. Heaven or Hell. Blijf je nog even hier, Bavo?
1: Met heel veel plezier.
0: Heel fijn.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Outfit kiezen.
5: Oh.
7: 3 minuten.
5: Ja.
7: Rechterkous aantrekken.
5: Ja.
7: 1 minuut.
5: En nu?
7: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7. De podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur. Het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

0: beat heaven nor hell. Goedemorgen, 11:15.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries Leenaerts.
0: Babel, we gaan zo meteen luisteren naar deze nachtegale stem.
3: And then I woke up.
0: Oh, onze hotshot van deze week, Dress Like Boys. Maar eerst moet het hebben over die bijzondere tip die we hebben gekregen, want je hebt een goede vraag gegrabbeld.
4: Ja, klopt. We hebben de vraag gesteld of de Wekker XL al een award heeft gewonnen. En dan zijn we een beetje beginnen nadenken. Ik heb dan in mijn vakgebied ook een keer nagedacht. Het antwoord was ja, dus dat zou ook bijvoorbeeld de sportman of sportvrouw van het jaar kunnen geweest zijn.
0: Ja, dat is het probleem. Er zijn zoveel awards of categorieën waar je een award kan winnen. Dus sportman kan ook. En hoor je dan iets sportief of zo?
4: We horen niet per se, maar ja, de Wekker is toch ook al 1 dag, 3 uur en 15 minuten wakker. En hij of zij blijft wel heel actief. Hebben we net gezien, vibe mee op de muziek.
0: Klopt.
4: Dus ja, daar moet toch wel iets van sportieve genen in zitten om dit te kunnen doen.
0: Ja, jij als sportman, misschien moeten we van tips van sportman tot sport, iets minder man, geven om wakker te blijven. Want jij

0: Dat bewegen zal dan toch niet zijn op de hotshot van deze week, want het is een ballade van Dressed Like Boys en wat voor een. And Then I Woke Up. Heel toepasselijk tijdens deze Wekker XL-actie. Hij kwam gisteren langs, Jelle den Turk van Dressed Like Boys, hier in de studio. Ik heb hem ontmoet voor de eerste keer. Wat een ongelooflijk plezante kerel. Een hele lieve gast. Hij schrijft het nummer recht uit zijn hart. We hebben hier gisteren wat gejamd op onze piano. We hebben het gehad over waar het vandaan komt. Het kwam gewoon spontaan uit zijn losse pols ineens. And Then I Woke Up. En zo werd het nummer And Then I Woke Up geboren. We hebben het gewoon gekroond tot hotshot, omdat het gewoon geniaal vindt.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Oh,

0: Anouk, Nobody's Wife. Het is 10:55 en dat betekent dat ik al afscheid moet nemen van Bavo.
1: Oh, jammer.
0: Dat was wel leuk, vond ik.
1: Ja, en het is voorbij gevlogen, dus eigenlijk als die uren zo voorbij vliegen, dan is dat eigenlijk niet zo super lastig.
0: Eigenlijk valt dat gerust al mee wat ik hier doe. Hè. En trouwens, merci voor de goede tip. De wekker heeft al een award gewonnen. Steek dat vooral in je hoofd. Dag Bavo.
1: Bye bye, merci.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is echt bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
9: Ramen, deuren, verandas.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
13: Er is een telenet op maat voor iedereen.
14: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
13: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
15: Code Yellow!
16: Hema!
17: Hubo!
16: Hema!
18: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... het derde seizoen van Nonkels.
19: Hij klappen ook vrij hoe is Vlomswee.
18: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
19: Humo!
18: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
20: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
18: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
22: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
23: Renault.
24: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
25: BTW staat voor by the way.
26: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
27: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
28: promokoken.
29: Vandaag iets met pit?
27: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
29: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
27: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
30: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
31: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
32: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
33: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
32: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: Studio Brussel. Het is 11 uur. Goedemorgen.
34: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
35: Er is een lichaam gevonden aan zee.
1: Op het strand in Oost-Tuinkerken is vanmorgen een lichaam van een vrouw aangespoeld vanuit de zee. Het is niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen en ook om wie het gaat. De politie onderzoekt de zaak. In Luik zijn al duizenden leerkrachten en leerlingen samengekomen voor een nieuwe betoging. Ze protesteren al sinds vorig schooljaar tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In de hoogste jaren van het secundair moeten ze 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar ook meer loon voor krijgen. Een deel van de leerkrachten verliest daardoor uren en moet op 2 scholen werken om aan een voltijds rooster te raken. Volgens de vakbonden zouden door de besparingsmaatregelen 2000 voltijdse jobs in het onderwijs verdwijnen. Dieseltanken wordt morgen duurder. Een liter kost dan voor het eerst sinds april maximaal iets meer dan 2,40 euro. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olie sterk de hoogte ingegaan. En Amerikaans president Donald Trump heeft gezegd dat de olieprijzen pas na de tussentijdse verkiezingen in de VS zullen dalen. En die zijn begin november. Volgens Trump zal dan ook nog de oorlog met Iran stoppen.
2: Right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon.
1: Ja, de prijs van een vat ruwe olie piekte gisteren opnieuw boven de $100. Dat is de hoogste prijs sinds juli. Door de hoge olieprijzen zijn ook de brandstofprijzen dus gestegen in de VS en ook bij ons. Het begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Morgen start lokaal met wat lichte regen, daarna meer zon en 21 graden.
3: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
4: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
5: Brussel.
6: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
5: De Wekker XL.
6: Dries Leenaerts.
0: In die loodzware zoektocht naar de Wekker XL moet je niet tekort komen. Royal Blood staat klaar, Michael Jackson, maar eerst Robin with Every Heartbeat. Goedemorgen.
7: Je

0: tijdens zo'n gekke non-stop radiomarathon begin ik gekke regels voor mezelf op te leggen. Bij een plaat boven de 140 beats per minuut gun ik mezelf een boterham met speculoospasta. Dankjewel, Royal Blood, 10 over 10.
1: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music.

0: Michael Jackson, Beat It. Gisteren nacht kreeg ik bezoek van Lennart Korevits, aka Lenny Lenny. En die had zelfs een theorie over de wekker XL.
1: Ik hoor een sporter. Ik hoor iemand met goede ademcontrole.
0: Iemand met goede ademcontrole. Geen idee wat dat betekent of wat dat zou kunnen betekenen over de identiteit van de wekker XL. Doe er je voordeel mee. Dit is She Only Loves You in Summertime.

0: van de Neuker uit Overijssel stuurt een bericht naar mij. Dries, wakker blijven, hè? Kom op. Yes, you can. Dankjewel, Christophe. Ik heb al een klein beetje steun van jou. Of van je achternaam. Charlie XCX, Spring Summer 26.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO.

0: Tightrope, Chanel Mané en Big Boy. Goedemiddag.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Ik weet het, ik ga veel mensen nu tegen de bord stoten nu ik goedemiddag zeg. Het is bijna 11:30, dus bijna goedemiddag. Je speelt mee voor ondertussen al 2.800 euro aan maaltijdboxen. Dat is heel veel geld. Voor de persoon die weet welke wekker hier in de studio naast mij zit of tegenover mij zit. Ik zie hem of haar niet en ik weet ook zelf niet wie het is. Het is een bekende Vlaming. En de bekende Vlaming heeft al eens een award gewonnen. Dat zijn we vorig uur te weten gekomen bij Bavo Mortier. Die heeft ons die tip mee helpen ontfutselen. Maar nu is het gewoon helemaal aan jou. Om 11:30, over een paar minuten, doet de wekker XL zijn of haar wekker na. En dan mag jij raden wie het is. Enkel als je binnen geraakt. Hoe raak je binnen? Stuur nu een bericht via de VRT Max app.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De wekker XL houdt iedereen wakker. Studio.

0: een van de anthems die ik altijd ga blijven linken aan de zoektocht naar de wekker. Ik zal Baloo Brigada, Bad Head. Het is bijna 11:30. En dit is wat de wekker XL dan denkt.
1: Hier ben ik weer.
2: Studio Brussel. De wekker XL.
3: Wie is de wekker?
0: We horen hem of haar zo meteen nog één keer. En ik zeg nog één keer omdat ik het stiekem hoop dat het de laatste of één van de laatste keren is. Ik zit al één dag en 4 uur radio te maken. Met andere woorden, 28 uur non-stop radio om die wekker XL uit zijn kot te krijgen. Dat lukt me niet al te goed tot nu toe, zoals je kan zien aan de klok die achter mij staat. Even kijken, er zijn al veel namen gegokt. Ik ga er een paar uitpikken die veel terugkomen. Meteor komt heel veel terug op 14 Max. Die is al gegokt en is het niet. Wie komt er nog veel terug? Toby Alderweireld, de Rode Duivel, is ook niet de wekker XL. Conor Rousseau werd ook vanmorgen gegokt, is ook niet de wekker XL. Dus steek je energie vooral niet in die drie mannen, maar steek je energie in een totaal andere naam. En dan ga ik weer babbelen met iemand die mee aan het zoeken is. Vind ik het allerleukste. Goedemorgen, met wie?
4: Hallo, Bart.
0: Hallo, dag Bart. Ben je een speurneus in het echte leven?
4: Niet zo.
0: Niet zo. Van waar haal je dan de talent om toch te speuren naar de wekker XL? Hoe ben je te werk gegaan?
4: Gewoon pure gok. Geen idee van waar dat komt.
0: Pure gok. Het zijn soms die pure gokken die 2.900 euro aan maaltijdboxen kunnen opleveren. Eet je graag, Bart?
4: Absoluut.
0: Wie eet er niet graag? Bart, we gaan luisteren. We gaan samen luisteren naar de wekker XL. Lieve wekker, laat nog eens van je horen. Bart, jij hebt dezelfde wekker gehoord als ik.
4: Ja.
0: Dus normaal gezien zou het heel makkelijk moeten zijn. Ik heb geen flauw idee, dus ik vertrouw volledig op jou. Wie is de wekker XL?
4: Ik gok op Bart Lemmelijn.
0: Bart Lemmelijn. Sporter, roeier, dancer with the stars.

0: 1.
1: Het is niet juist, Bart.
2: Nou, spijtig.
1: Dat is heel spijtig. Gooi het nu over een totaal andere boeg of wat ga je nu doen?
2: Gewoon blijven luisteren en de tips volgen. Hè.
1: Dat lijkt mij een heel goed idee. Dat was een Bart Lemmelijn. Misschien nog één belofte maken aan alle mensen die nu denken... Oh, mijn gok is er weer al aan. Bart Lemmelijn is ook niet de wekker. Ik zei, please, beloof me. Oh, het zou fijn zijn. Straks is weer alles voorbij. Bart, blijf je nog een uurtje radio maken met mij?
2: Zeker.
1: Dat is heel fijn, heel fijn. Maar op de achtergrond dan, als het goed is. De Fratellis zijn klaar met Chelsea Dagger.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
3: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

Summer, my body isn't ready for this. Voeg ik er nog aan toe, want mijn body was absoluut niet ready voor een marathon van 28 uur radio. Van Bavo Mortier moest ik af en toe opstaan en weer gaan zitten, dus ik ben nu opgestaan. Vooral dan kan ik weer een uur op mijn krant gaan zitten. London Grammar, baby, it's you.

0: London Grammar. Baby, it's you. Ik ben erg zelf blij dat Ward Lemmelijn gegokt is voor de Wekker XL, want hier kwam heel veel reactie op. Amai, dit was mijn hoofdverdachte maal 1000. Veel mensen zaten op Ward Lemmelijn, maar het is niet Ward Lemmelijn. Zometeen George Ezra Shotgun.
1: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostankerke of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: Vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
7: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt. Ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Drift vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.
16: Studio.
17: Studio Brussel. Is music.
18: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

Trompeten Hooters, George Ezra, Shotgun. Er zijn muzikanten die naast muzikant zijn ook gewoon 9-to-5 werken. Denk George Ezra absoluut niet. Die moet dat absoluut niet meer doen. Maar Ouassé is een goed voorbeeld van een muzikant die ook nog gewoon 9-to-5 werkt. Haar nieuwste single kwam 2 weken geleden uit en heet ook gewoon 9-to-5. Oh no.

0: En ik kan je meedelen dat het bedrag voor de wekker geklommen is naar 3000 euro.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: Wat de?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Oh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: B-bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
15: Manutan, Manutan.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Manutan, Manutan.
14: Bestel op manutan.be.
16: Knaldi.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
18: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
19: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
21: Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
20: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
21: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
22: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
23: Camber. More space for your place.
24: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
25: Maar Bakstal, ligt je stil of nee?
24: Sorry meneer.
26: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
27: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
28: Ah, hoor ik mijn naam?
27: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
28: Ik bouw slim op.
27: Maar niet snel.
28: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
29: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
30: Dit is Studio Brussel.
31: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
32: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
33: Leerkrachten komen op straat in Luik tegen de besparingen. In Luik betogen op dit moment duizenden leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook vorig schooljaar was er al massaal protest. Vanaf dit schooljaar moeten leerkrachten in de hoogste jaren van het secundair 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar meer loon voor krijgen. Er is ook stevig bespaard op de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs. En ook voor het hoger onderwijs liggen er nieuwe besparingen op tafel. Jurgen de Witte van de Socialistische Vakbond is op de betoging.
34: Als je kijkt naar de onderzoeken van PISA bijvoorbeeld, dan kan je zien dat de onderwijskwaliteit in België niet zo goed meer is. En langs de andere kant zie je ook dat er een groot leraartekort is. Als we willen dat het onderwijs van betere kwaliteit wordt, dan moet er geïnvesteerd worden en niet in geschrapt worden. Ze moeten het engagement nemen dat er gaat geïnvesteerd worden in het onderwijs. En dat is ze nu niet van plan. Ze gaan zelfs verder, dus ze gaan zeker niet de goede weg op.
33: Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in kritieke toestand nadat hij eergisteren werd aangevallen aan het station. Twee 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer is een man met een beperking. Hij wilde om 5:00 's morgens de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de twee jongeren hem aanvielen. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De twee jongeren zouden zijn weggelopen uit een instelling. Het incident komt hard aan bij de inwoners van Lievegem, vertelt burgemeester Kim Martens.
1: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt, het is een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen, ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
33: De jeugdrechter heeft de twee jongeren in een gesloten instelling geplaatst. De politie onderzoekt het incident. In Laken in Brussel is er in de nacht van dinsdag op woensdag op een gebouw geschoten. Er vielen geen gewonden. De politie zag verschillende kogelinslagen op de deur en vond later ook een wapen in de buurt. Van de dader of daders is geen spoor. Vlaams parlementslid Stefanie Dozo volgt Egbert Lachaert op als fractieleider van de partij Anders in het Vlaams parlement. De politica uit Gent was eerder ook al voorzitter van de Senaat. Lachaert had eerder deze week aan de partij laten weten dat hij ontslag wou nemen. Hij wilde zijn ontslag eerst intern bespreken, maar omdat het nieuws gelekt is, was er volgens Lachaert geen weg terug. Lachaert blijft wel Vlaams parlementslid. En dieseltanken wordt morgen duurder. Een liter kost dan voor het eerst sinds april maximaal iets meer dan €2,40. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olie sterk gestegen. Vanmiddag zon en wolken en het blijft droog. We halen tot 20 graden. Morgen meer wolken met af en toe ook lichte regen. Het blijft wel zacht, opnieuw rond 20 graden.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
4: De Wekker XL.
3: Dries Leenaerts.
5: Ik citeer even Joke uit Lille in de VRT Max app. Allee, zit jij daar nu nog, Dries? Wrijf het er maar in, Joke.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: De Wekker XL.
6: If you have a girl power.

0: It's your boy, Jay-Z. 7 over 12, 99 problems. Goedemiddag, we gaan beginnen.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
0: De ironie, want we zijn al lang begonnen. We zijn al ongeveer 29 uur bezig met dit spel. Mijn favoriete bezigheid tijdens het wachten op de volgende plaat is lezen wat er allemaal gestuurd wordt via de VRT Max-app. Al die theorieën, al die namen die jullie daar gokken. En dan luister ik soms eens terug naar het fragment van de wekker. Dat gaat allemaal. Iedereen kan dat doen, thuis ook. Gewoon via VRT Max kan je al deze uitzendingen herbeluisteren. Kan je met hoofdtelefoon in full high definition audio quality luisteren naar die wekker. Dat is een tip, want je krijgt daar heel veel informatie. Zelfs het speekselpatroon van de wekker wordt daar verraden.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 3000 euro!
2: Een maaltijdboxen.
0: Amai! Dat zijn al meer dan maanden, dat zijn jaren misschien zelfs aan eten aan je deur geleverd. Als je alleen woont, als je met twee woont, misschien ietsje minder. Maar het is een berg aan eten die je zelfs niet opkrijgt. Je gaat eerst maanden moeten komen van het puur plezier dat dit spel teweeg heeft gebracht. En dan nog eens al die maaltijdboxen. Je kan ze uitdelen, je kan met de hele familie een kerstfeest organiseren. Iedereen kan een andere maaltijd eten. Kortom, de wekkerprijs is echt niet van de poes. Dank u wel, Mia. Merci, merci, merci, merci. Jay Bernard staat klaar. Love is on my mind. Goedemiddag.
2: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden
1: en te winnen.
2: De Wekker XL
1: houdt iedereen wakker.

0: Oh my god, sorry, Adele.
1: Ik was nog lekker aan het eten. Smakelijk als je het zelf aan het doen bent. En sorry voor de ASMR op de radio. Het is Thaise zalm bij mij. Wat eet jij vanmiddag? I want to know.

0: Sabian, Nothing Better Than This. Zometeen de beste drums intro van Lost Frank Ocean.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

Frank Ocean, Lost. Goedemiddag, vanmiddag. Op je lunchmenu staat een broodje of een bun. Wat hoor ik hier? Ik heb geen idee wat het was. Amai, het kwam van ergens een heel bijzonder geluid. Was het een tip voor de wekker? Ik heb geen idee. Wat ik wou zeggen is, op je lunchmenu vind je buns with kids met een wekkersausje. En dan over een minuutje openen de lijnen weer.

0: Kids with Buns, Best Friend. Waar ruik ik hier? Dat is 3000 euro.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: Die prijs begint ook stilletjes aan XL te worden. Dat vind ik absoluut
2: geweldig.
0: Om aan te tonen dat ik de wekker nog steeds heel graag zie, zal ik nu een hartje doen naar de wekker. Hartje. Oh, de wekker, het hartje terug. Het begint zo hard op de Masked Singer te lijken ook, waar zo van die pakken plots van die menselijke eigenschappen krijgen. Ik bedenk mij ook plots, wat als die wekker mij een totale oelewapper vindt, die mij niet kan uitstaan. Ja, dat zou vreselijk zijn. Dat zou pas een marteling zijn voor die wekker. Dat is allemaal niet jullie zorg, dat weet ik. Dat zit enkel tussen mijn hoofd. Het enige waar jullie je moeten mee bezighouden is gewoon die ene naam. Stuur hem nu door via VRT Max en daarna je telefoonnummer. En dan ontvang ik heel graag iemand zijn zeemzoete stem zo meteen op de radio.
1: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio Brussel.

0: Mark Ronson, Somebody to Love Me. Goedemiddag, 12:30, we gaan weer spelen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Gewoon een klein vraagje, Mathieu Terijn, daar in de Wekker XL. Ja, hoe voel je je momenteel?
3: Waar ben ik in belang?
0: Ja, dacht ik al. Laat maar komen. Nee, niet laat maar komen. Het is al gekomen. De gokken zijn al gekomen. Ik ben aan het hallucineren. Ik haal alles door elkaar. Ik zit al 29 uur in deze studio met een BV. En die BV ontmaskeren jullie nu voor 3000 euro. Man toch. 3000 euro voor één naam. Eigenlijk kan slechter, hè? Op een donderdag 10 september. Hallo, met u spreek ik.
4: Hallo, met Bente.
0: Hallo, Bente. Je klinkt heel enthousiast.
4: Ja, ik ben al heel lang aan het proberen.
0: Al heel lang, oh, zo fijn. Heb je je gok al afgetoetst met vrienden of familie?
4: Ja, we hebben al heel veel namen zijn al gepasseerd.
0: Heel veel namen zijn al gepasseerd. Bente, luister goed, want je hoort nu voor de allerlaatste keer de Wekker XL.
4: Ja.
0: Bent, het is aan jou. Wie is de Wekker XL?
4: Ik denk dat het Sam de Bruin is.
0: Sam de Bruin. Dat zou kunnen. Maar Bente, ik zie hem daar zitten aan zijn bureau. Hij zit niet in de Wekker XL. Nee. Ik zei dus niet, hè. Sam de Bruin zegt grap iets voordat ze denken dat je de wekker bent.
5: Ik ben hier, maar ik zit niet in de wekker.
0: Oh, nee. En die Bente was al aan het juichen dat jij de wekker waard.
5: Nee.
4: We staan hier op de luchthaven en mensen kijken nog heel
0: graag. Ja, dat snap ik als je zo aan het kruisen bent. Sam, ben je de wekker?
5: Ik ben de wekker niet. Nee, ik sta naast de wekker, niet in de wekker.
0: Spijtig, hè.
5: Sorry, Bente.
4: Oh, dat is jammer.
0: Dat is heel spijtig. We komen vooral van deze totale afgang op de radio. Juichen om geen prijs. Sam, toch bedankt om geen wekker te zijn.
5: Ja, ik ga dan nog even niet werken hier op de redactie.
0: Fijn om te spelen. Dus betekent dat we volgend uur spelen voor 3100 euro.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Dat is muziek die mij in een totale trance brengt. Dus misschien geen aerodynamic meer in plannen. Tot die wekker geraden is. Daft Punk.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
0: Dit is aan het gebeuren. Ik blijf non-stop radio maken. Maar we willen die wekker ook af en toe iets gunnen. Af en toe zit hij heel duidelijk mee te bewegen op muziek, maar echt zo wiegen op alle mogelijke genres en tempos. En daardoor heb ik eigenlijk totaal geen idee wat de muzieksmaak is van de wekker. Waarvan jij nu al meer dan een dag de identiteit aan het zoeken bent. Daarom dacht ik, we gaan eens op zoek naar een soort van muzikale identiteit van die bekende Vlaming. Die mag kiezen wat het volgende nummer op de radio wordt. Leuk toch? Ik heb twee stukjes gekozen van twee namen die deze zomer heel populair waren op Pukkelpop. Enerzijds was dat deze popprinses. Come on, dolfijntjes in de lucht. Zara Larsen, de wekker is al half aan het vibe. Ik heb hier al goede gevoelens bij. Het was iets met omhoog geduwde menselijke lofijn. Je moet maar zien eens op Instagram. Die video's gaan gigaviraal. Ze zijn om heel hard te lachen. Zara Larsen is zo'n aanstekelijk figuur. Maar ik heb ook nog een hele coole band klaarstaan die iedereen wou zien. En dat is Geese. Zou ik ook heel blij mee zijn met Cobra van Geese. Dat zijn veel dieren tegelijkertijd. Maar vooral één zalige song van een band met een heerlijke stem. Cameron Winter dus. Beste PV in de Wekker XL. Als je Zara Larsson wil, klop één keer. Als je Geese liever wil, klop twee keer. We gaan het stilmaken. Laat van horen. Dat was volgens mij redelijk duidelijk.
2: Brussel.
0: De Wekker XL is een popgirlie of popman. Het mag een dolfijn in de lucht zijn van Zara Larsson of Lara Zarsson. Kies maar na heel veel uren radio.

0: Amai. Ik heb me nog nooit zo'n dolfijn gevoeld. Zo fijn, Zara Larsson, de keuze van de wekker. XL Midnight Sun, zo meteen. Nirvana, Smells Like Teen Slippers in here. Maar vooral Smells Like Teen Spirit.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.
11: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: Attention, this is Kurt from Nirvana. This is Studio Brussels.

0: Ik moet een beetje letten op hoe ik praat, want naast mij staat sexy secretaresse Eva.
1: Ja, want ik word heel boos als jij je verspreekt. Hè? Dat weet iedereen die de ochtendshow volgt.
0: Nee, je hebt gewoon een hele mooie bril aan die we soms doen denken aan zo'n hele serieus persoon.
1: Spank me, ja.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Eva, je hebt je jas aan. Waar ga je naartoe?
1: Ja, wel, ik ben een beetje moe aan het worden. Allee, ik ben al wakker vanaf 4 uur. Ik heb een hele ochtendshow moeten dragen, want er was één van mijn collega's heel te maffen. Dus, allee, ik begin wat moe te worden. Ik heb ook heel de show van morgen voorbereid. Het ding is, ik weet niet of ik die alleen ga doen of met jou. Of, allee. Nee, jij gaat sowieso komen, hè, wat er ook gebeurt.
0: Het deal is dat ik sowieso ochtendshow maak en ik hoop dat ik voor die ochtendshow toch nog geslapen heb.
1: Maar ja, kom. Gisteren dacht ik al dat het om 5:30 ging geraden worden.
0: Dat dachten we allemaal, Eva.
1: Dat dachten we allemaal, hè, want dat was mijn voorspelling. Ja. Ik heb niet meer opnieuw gerekend, maar nu gaat het toch wel, ja, de komende 4 à 5 uur gaat het toch wel geraden worden. Zitten er mensen al in de richting? Want jullie hebben al vragen gesteld en zo aan de wekker. Dus
0: dat klopt, we hebben al
1: tips. Hoe moeilijk kan het zijn?
0: Ik weet het. En ook meer dan 3000 euro aan maaltijdboxen krijgt geen kat op. Dat is
1: maar ja, en ook iedereen is invested. Ik krijg van iedereen berichten zo. Ik ben hier met al mijn collega's aan het luisteren. Vriendinnen van mij die nog nooit de radio hebben opgezet. Hè?
0: Dat is wel heel leuk. Dat lees ik heel graag. Als je foto's hebt van je werkvloer waar de Wekker XL geraden wordt, dan vind ik echt fantastisch. Zo help je mij erdoor.
1: Ja, maar echt, mensen accepteren geen vergaderverzoeken meer als het 30 minuten erin zit. Hè? Dat is wel, nee, ik kan niet. Ik ben bezig dan. Dus ik ga ook nu naar huis en ik moet zorgen dat ik om 1:30 op mijn bestemming ben.
0: Ja.
1: Dat kan luisteren. Hè?
0: Heel fijn.
1: Zeg, maar ga jij me bellen als hem geraden wordt?
0: Ik ga...
1: Ik ga het wel horen. Ik hou jou in de gaten. Ik stuur ook af en toe, neem een fruitje, drink een beetje, want je bent vaalbleek aan het worden. Of ik zie jou inkakken.
0: Ja.
1: Dus ik ga voor je zorgen van op een afstand.
0: Dat is heel fijn. Dankjewel, Eva. En ik hoop je morgen met veel slaap terug te zien.
1: Oh, maar ja, ik ga maf, jong. Oh, lekker. Oh.
0: Nee.
1: Ik heb echt zo'n...
0: Als een ik ga veel... Nee, ik ga veel slapen.
1: De Wekker. Ik ga zo wat lavendelolie op mijn kussen doen, dat ik zo helemaal ontspan, zo echt even nek loswringen.
0: Slecht mens.
1: Rusten. Want je moet luisteren naar je lichaam op zich ook. Hè? Als dat zegt, ik ben moe, dan moet je slapen.

Dat was Coldplay met de samenwerking met half de muziekindustrie Little Sims, Burna Boy, Eliana en Tini. We pray. En dan heb ik nu mijn favoriete karaoke nummer klaarstaan. Het is van The Champs. Ik ken het ongetwijfeld. We gaan allemaal meezingen. Als de refrein komt.

0: Fijn dat je luistert naar de Wekker XL. We naderen het nieuws van 1 uur. En daarna spelen we door. De zoektocht naar die ene BV.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
6: Mijn steun heb je.
5: Oh, zeg.
7: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Zie het.
9: Grootser!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
13: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Vanavond Jade en de Belgen.
15: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
14: Jade en de Belgen. Vanavond niet op Play.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
0: Het is 1 uur, een hele goede middag.
17: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
18: Leerkrachten betogen in Luik tegen de besparingen. In Luik zijn duizenden leerkrachten en leerlingen op straat gekomen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook vorig schooljaar was er al massaal protest. Vanaf dit schooljaar moeten leerkrachten in de hoogste jaren van het secundair 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar meer loon voor krijgen. Er is ook stevig bespaard op het basisonderwijs en ook voor het hoger onderwijs liggen er nieuwe besparingen op tafel. Vakbondsman Jorre de Witte van de Socialistische Vakbond is op de betoging.
19: Als je kijkt naar de onderzoeken van PISA bijvoorbeeld, dan kan je zien dat de onderwijskwaliteit in België niet zo goed meer is. En langs de andere kant zie je ook dat er een groot leraartekort is. Als we willen dat het onderwijs van betere kwaliteit wordt, dan moet er geïnvesteerd worden en niet in geschrapt worden. Ze moeten het engagement nemen dat er gaat geïnvesteerd worden in het onderwijs. En dat is ze nu niet van plan. Ze gaan zelfs verder, dus ze gaan zeker niet de goede weg op.
18: Volgens de vakbonden zijn er zo'n 13.000 mensen op de betoging. De politie spreekt van meer dan 5.000. Steeds meer Belgen krijgen een terugbetaling voor een toestel tegen slaapapneu. In 2025 waren dat er 207.000, bijna 10% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij de ademhaling tijdens het slapen herhaaldelijk minstens 10 seconden stopt of opvallend vermindert. En daardoor kunnen patiënten moe zijn of luid snurken. Zo'n slaapapneumasker over de neus of mond helpt daartegen. Professor Johan Verbrake van het UZA verklaart waarom er nu meer mensen zijn met zo'n toestel.
20: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
18: Er zijn ook nog andere oorzaken van slaapapneu, zoals de bouw van je luchtwegen. Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in kritieke toestand nadat hij eergisteren werd aangevallen aan het station. 2 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer wilde om 5 uur 's ochtends de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de 2 jongeren hem aanvielen. Ze zouden zijn weggelopen uit een instelling. Het incident komt hard aan in de gemeente, vertelt burgemeester Kim Martens.
21: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt. Het is een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen. Ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
18: De jeugdrechter heeft de 2 jongeren in een gesloten instelling geplaatst. De politie onderzoekt het incident. En Vlaams parlementslid Stefanie Doze volgt Egbert Lagaert op als fractieleider van de partij Anders in het Vlaams parlement. Lagaert had eerder deze week aan de partij laten weten dat hij ontslag wou nemen. Hij wilde zijn ontslag eerst intern bespreken, maar omdat het nieuws gelekt is, was er volgens Lagaert geen weg terug. Lagaert blijft wel Vlaams parlementslid. Vanmiddag zon en wolken, we halen tot 20 graden. Morgen meer wolken met af en toe lichte regen en opnieuw rond 20 graden dan.
6: Ga van...
8: Kijk, Ville.
6: Naar...
8: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
6: Met de trein.
9: Studio Brussel.
17: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
9: De Wekker XL.
17: Dries Leenaerts.
0: Ik ga het met de woorden van Fraukje moeten zeggen.
22: Waarom kan ik nu niet eens naar huis?
0: Please, raad die BV in die Wekker XL snel.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
17: De Wekker XL.
23: I will find you.

0: Een boodschap van CeeLo Green aan iedereen die een foute gok geeft. Fuck you! Zullen we eens gaan kijken naar die prijzenpot? Wat is momenteel het bedrag waarvoor we spelen?
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
0: 3.100 euro!
2: Altijd boksen.
0: Bijna 4.000, amai, sorry. Getallen zweven in mijn hoofd en het is allemaal wat veel, maar 3.000 euro of 3.100 euro is ook al veel. Ik heb trouwens net doorgekregen van gerechtsdeurwaarder De Keuster dat de eerste reacties van de pers binnen zijn over deze radioshow. Heel spannend, ik heb ze nog niet beluisterd. Er zijn blijkbaar reacties binnengekomen van mensen die iets willen zeggen over De Wekker XL en het hele spel. We gaan samen luisteren.
3: Ik denk dat ik gedroomd heb, dus ja, ik ga straks mij nog even een goed punch moeten geven, want wat ik nu gezien heb, ga ik nooit meer van mijn leven zien. Had nooit meer uit mijn geheugen. Het was waanzin, kippenvel, alle emoties gewoon gebald en ja, het was zot.
4: Niet normaal goed.
5: Zo uniek. Inderdaad, iets dat we nooit meer gaan meemaken, neem ik aan. Zo goed. Mindblowing.
6: Geweldig.
0: Oh, dat is heel fijn. Dankjewel voor al die lovende reacties. Dit is natuurlijk gewoon dikke zever, want ik had het absoluut over dit.
7: Studio Brussel.
8: Hi, this is Fontaine's DC.
9: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: De zeer terechte lovende reacties van die showcase vorige week donderdag hier met een handjevol lucky bastards die mega coole band Fontaine's DC van op de eerste rij mochten zien. Ik heb een boodschap van de frontman van Fontaine's DC, hoe je best die muziek ervaart.
10: I hope that they get to experience the songs as personally as I feel about the songs that I love when I listen to them at home.
0: Dat is een... Ja, oké. Geen idee wat dat betekende. We gaan gewoon luisteren naar een live plaat, want dat is het belangrijkste bij Fontaine's DC. Dat is die muziek in the modern world.
9: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Herbeleef de hoogtepunten bij Studio Brussel op VRT Max.

Aretha Franklin, I Say A Little Prayer. Dat zijn van die platen die mij absoluut doorsleuren. Het is 12:15 geworden. Goedemiddag. En ik lees hier in de app veel berichten van veel wekkerjagers. Dat houdt mij er ook absoluut boveneind. Karin uit Gaveren zegt, ik vind nergens een overzicht van de reeds geraden namen. Help. Karin, geen zorgen. Ik ga je helpen. Op 14 Max, dan ga je naar Studio Brussel. Klik. En dan kom je vanzelf uit bij alles wat je moet weten over de Wekker Excel. Daar staat een heel handig lijstje met alle gegokte namen. Een berichtje van Arno uit Brasschaat. Mogen we die wekker nog eens horen? Arno, het spel is heel simpel. Elk uur hoor je die wekker om 12:30. Dus het volgende moment dat je de wekker hoort is om 13:30. 13:30. Zet het nu in je agenda. Cancel al je meetings. René uit Mol zegt... Zelfs in Amsterdam zijn we aan het genieten... van de Wekker XL. Groetjes, René. Hola. Iemand uit Mol die in Amsterdam zelfs aan het meeluisteren is. De Wekker XL goes international. Dat is heel leuk. Ik vraag me ook af of bijvoorbeeld mensen in Nederland kunnen meespelen. Kennen zij veel bekende Vlamingen? Want bij Enners, die zijn absoluut niet bekend met de bekende Vlamingen, vermoed ik mij. Veel vragen. Weinig antwoorden, misschien meer antwoorden. Over 12 minuten, amai, ik kan nog rekenen. 12 minuten, dan is het 13:30, dan hoor je de Wekker XL opnieuw. Maar eerst een beetje autotune, maar vooral lekkere gitaren. Lonely in the Future van The Strokes. Fijn dat je luistert. I

0: Deze zoektocht naar die Wekker XL gaat internationaal. Zelfs in Italië staat Studio Brussel op. Martin uit Sint-Lorijn zegt: we zitten in Italië gezellig te luisteren naar Studio Brussel en zoeken mee. Isabel Timmermans, Hela, ook vanuit Utrecht, fanatiek aan het meeluisteren naar de Wekker. Vrienden, dat is heel fijn. Zometeen Nina Simone en Felix, de House Cat. Meow. No role models
1: and I'm here right now. J. Cole is helemaal terug. Op zaterdag 17 oktober staat de rapper in de AFAS-dome in Antwerpen met zijn gloednieuwe album The Fall Off. I just poured something in my cup. Tickets en info, livenation.be. And I can feel. J. Cole live. Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
2: Griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
3: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorlezen.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die propdozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Studio Brussel.

0: Nina Simone, Sinner Man. Als je momenteel met het gevoel zit van ik weet echt heel, heel zeker wie het is en ik kan er niets mee doen met dat brandend gevoel. Eén boodschap.
1: Geen stress, ja.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Dat was een bemoedigende raad van Young Yellow. Die kan hier ook zitten. Kan ik ook nu oog in oog mee kijken met Yellow? Wie zal het zeggen? We gaan spelen voor 3100 euro aan maaltijdboxen. Alle gegokte namen vind je terug op VRT Max. En we gaan spelen binnen 3 minuten. Als jij die ene persoon wil zijn die kan gokken naar de identiteit van de Wekker XL, dan moet je 1 ding zeker doen. En dat is je verdachte en je telefoonnummer sturen in de VRT Max-app. Die app is zo belangrijk. Daar kijk je mee naar deze stream. Daar luister je naar Studio Brussel. Daar kan je alle wekkers mee herbeluisteren als je even terugspoelt en zo. VRT Max, VRT Max, VRT Max. Stuur maar nu.
2: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio.

0: Phoebe Bridgers. Het is iets over 2:30. Goedemiddag. Lost Boys leidt ons recht naar de wekker.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Het is al een heel plezante kweeste geweest naar de Wekker XL en ik begin al bijna het gewoon te worden dat hier een foute naam gegokt wordt. Ik moet blijven beseffen, elk spelmoment kan de Wekker XL ontmaskerd worden en dan komt die bekende Vlaming hier doodleuk gewoon uitgelopen met zijn handen open of ik weet niet wat, naar het toilet lopen. I don't know what. We horen de Wekker zo meteen een laatste keer. De allerlaatste keer. Dan moet hij geraden worden voor 3.100 euro. Of toch, dat hoop ik. Speel je graag mee? Dan had je moeten sturen in de VRT Max app. 3.100 euro geven we namelijk niet weg aan de eerste, de beste. Want de computer heeft een prachtige luisteraar uitgekozen, hoop ik. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Hey, dag Dries, met Erwin.
0: Hey Erwin.
2: Uit
0: Maasmechelen. Fijn dat je ook direct zegt van waar je luistert. Dat is meteen al Limburg boven, Limburg for life. Ja, we kunnen de prijs gewoon in de familie houden. Een groot volksfeest in de Vennestraat in Genk, wat denk je?
2: Ja, geen probleem. Kan er altijd vanaf.
0: Erwin uit Maasmechelen, hoe oud ben je?
2: Nu 49.
0: Dat treft, want een man van 49 doet ongeveer 3.100 euro gemiddeld op aan eten per jaar.
2: Zeker als je 3 dochters hebt, ja, dat klopt. Ja,
0: dat had ik al in die berekening meegenomen, Erwin. Je gelooft het nooit. Erwin, alle gekheid op een stokje, maar we gaan eens luisteren naar die Wekker XL. Ja. Hé, lieve vriend,
2: okay.
0: Laat nog eens van je horen. Da-da-da-da. Erwin, wie is de wekker?
2: Volgens mij heb ik daar een Alex Callier herkend.
0: Oh, Alex Callier stond laatst nog op het podium met zijn allerlaatste OG Overphonic formatie. Dus die heeft misschien wat meer tijd om, ik zeg maar wat, in een wekker te kruipen. We gaan luisteren. Ja. Erwin?
2: Yes.
3: I'm sorry.
2: Nee. Ja, jammer.
0: Ah, en die 3 dochters van je, ze gaan honger lijden.
2: Ja, het zal weer eten moeten kopen zijn voor op kop.
0: Inderdaad, Erwin, ik wens je toe dat je nog eens wordt uitgekozen door de computer. Maar ik schat de kans klein als ik zie hoeveel mensen meespelen voor de Wekker XL. Het prijsbudget stijgt naar 3.200 euro dankzij Erwin uit Maasmechelen.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: En ja, inderdaad, I am losing it. Een beetje, met geduld.
5: I will find you.

Er was een docent van mij aan het Riet, aan de hogeschool. En die stond ooit op een feestje tussen allemaal studenten en die vroeg dit nummer aan. Maar hij wist de artiest niet, dus constant.

0: heel de avond in mijn oor te schreeuwen. Hij had het over Fisher, Losing It. Dat weten we nu. Zometeen, Black Wave. Hey, oké.
1: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs.
2: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Maar Bakstal, ligt je stil of nee?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
8: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
9: Studio Brussel.
10: Yeah.

0: een beetje de vraag om 14:15. Fijn dat je luistert naar de Wekker XL. Goedemiddag.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Deze radioshow duurt ondertussen al 30 uur. Dat betekent dat ik al 30 uur non-stop radio maak. Al 30 uur lang sta ik hier plaatjes aan en af te kondigen en vooral te zoeken naar die ene BV in de wekker. Dat is uiteraard niet zonder risico's. En om te checken of alles nog naar behoor werkt, zal zorgverpleegkundige Karin van VRT mij tijdens de hotshot wat onderzoeken. Geen zorgen, dat is heel normaal allemaal. Je krijgt Dressed Like Boys met een ballade uit de hemel en Then I Woke Up met backing vocals. Vocals die in een kathedraal zijn opgenomen, ben ik gisteren te weten komen toen Jelle de Turk van Dressed Like Boys langskwam. Ik krijg onderzoek, jullie de hotshots.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

0: The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Hey, en het is al bijna 2 uur. Heel fijn dat je meespeurt naar de wekker. Er komt een nieuw uur aan met een nieuwe wekker.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Ramen, deuren, veranda's.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
12: Wij maken uw keuken in België.
14: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
15: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
18: Vanavond in Jade en de Belgen.
19: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
18: Jade en de Belgen. Vanavond niet op Play.
20: Humo!
21: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... Het derde seizoen van Nonkels.
22: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
21: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
22: Humo!
23: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be. Jij? Yeah?
24: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
25: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
26: Dit is Studio Brussel.
27: Studio Brussel.
0: 2 uur goedemiddag.
27: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
28: Een Belgisch bedrijf mag satellieten bouwen voor Europa. De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengesleept voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moeten deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS². Dat netwerk moet ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones, zegt commissievoorzitter von der Leyen op een Europese ruimtevaarttop in Parijs. Want onze veiligheid op aarde hangt steeds meer af van die in de ruimte, zegt ze.
29: Our security on Earth increasingly depends on our security in space. And this is why we're building IRIS².
28: Steeds meer Belgen gebruiken een toestel tegen slaapapneu. In 2025 werden er 207.000 toestellen terugbetaald. Bijna 10% meer dan het jaar ervoor, dat zegt het RESIF. Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij je ademhaling herhaaldelijk minstens 10 seconden stopt of opvallend vermindert. En daardoor kunnen patiënten moe zijn of luid snurken. Zo'n slaapapneumasker over de neus of mond helpt daartegen. Er is steeds meer slaapapneu door overgewicht, maar het neemt ook toe met de leeftijd, zegt professor Johan Verbraken van het UZA.
1: Dat heeft te maken met het verzwakken van de reflexen in de keel. De spieren die verslappen, waardoor de kans op slaapapneu toeneemt. Daarnaast is het ook zo dat er steeds meer bewustzijn is voor het probleem, waardoor je natuurlijk een steeds groter aantal patiënten bekomt die de diagnose hebben gekregen.
28: Maar blijft onduidelijkheid bestaan over de subsidies voor de regionale luchthavens in Deurne en Oostende de komende jaren. De Vlaamse regering sloot in juli een akkoord om die subsidies te verlagen, maar volgens oppositiepartij Groen is dat niet het geval. Bevoegd minister Annick de Ridder zegt dat de subsidies zelf inderdaad niet dalen, maar dat de overheid uiteindelijk minder geld zal uitgeven aan de luchthavens als je alles meerekent.
2: Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact, want je moet natuurlijk kijken wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting en wat wij ook terugkrijgen, bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huurgelden. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
28: Rond deze tijd bespreekt het Vlaams parlement de kwestie opnieuw. En in Nederland zijn al 3 mensen gestorven aan het Westnijlvirus. Er zijn 18 mensen besmet, dubbel zoveel als een week geleden. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen via muggen. Een mug die zich voedt met het bloed van een besmette vogel kan dieren en mensen besmetten. De meeste mensen die besmet raken voelen daar helemaal niets van. 1 op de 5 krijgt milde, griepachtige klachten en minder dan 1% wordt ernstig ziek. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. Vanmiddag zon en wolken en tot 20 graden. Morgen meer wolken met af en toe lichte regen. En opnieuw 20 graden.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
4: Studio Brussel. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden. En te winnen.
5: De Wekker XL.
6: Ik heb ontdekt dat er een lijst bestaat op het internet met alle bekende Vlamingen op. Of de Wekker XL daarop staat, ik heb geen flauw idee.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: De Wekker XL.

0: Kings of Leon, Super Soaker, 7 over 2, goedemiddag.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
0: Eef uit Oudenaarde stuurt mij een berichtje via VRT Max. Dries, binnen 2 uur komen we aan op onze bestemming in Oostenrijk voor een berghuttentocht. Wat leuk, Eef. We leven met je mee en hopen ongelooflijk hard dat de wekker eruit kan vooraleer we in Gozoo zijn. Voor jou, maar ook voor de wekker, maar vooral voor onze nieuwsgierigheid. Een welgemene knuffel van Eef. Dankjewel, Eef. Zo'n berichten lees ik echt enorm graag. Om te zien dat er mensen bezig zijn met deze zoektocht doet me enorm veel plezier. Sophie uit Denderleeuw zegt: hey Dries, ik heb ooit 32 uur op de geboorte van mijn dochter moeten wachten 12 jaar geleden. Als ik dat kan, dan kan jij ook nog even doorgaan. Eef, ik ben ook wel een man.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 3200 euro
2: aan maaltijdboxen.
0: En de zuster van de VRT heeft mij net van kop tot teen onderzocht. Die heeft alles wat ze kon onderzoeken onderzocht. Ik heb in een potje moeten plassen. Ik heb op mijn hand moeten blazen. Ik snap nog steeds niet waarom. Ik heb mijn handen aan haar moeten geven. Ze heeft die even onder haar schoot gelegd. Was deel van een ander onderzoek. Snapte

niet zo heel veel van. Zus Karine heeft mij beoordeeld als oké, ik kan voorlopig verder gaan. Dankjewel, zuster Karine. Amélie Lens en Angèle, ze stonden afgelopen weekend nog samen op de trappen van het KMSKA, maar nu gewoon lekker in de studio van Studio Brussel.

The Beach Boys, I Get Around. Dove Ellis staat klaar met Pale Song. En daarna krijg je Franz Ferdinand. This Fire zit dit uur trouwens heel goed hier. We gaan een keer gokken zo meteen over een kwartiertje. Maar ook gewoon Drake, Wiz Khalifa, Dove Ellis, Franz Ferdinand. Misschien zelfs Nothing But

0: This Fire, Franz Ferdinand. Dat zou kunnen gaan over de Noveenkaas van Omarina. Die hier gisteren op dit tijdstip ongeveer langskwam. En geloof het of geloof het niet, die Noveenkaars is nog steeds brandende. This Fire. En zometeen, Baby, I Like Your Style.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. Leontis.
2: Welke formaliteiten als starter?
3: Formeel mag altijd.
4: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, kieken.
5: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: En likken we van die spijker, zegt...

0: One Dance Drake and Wizkid.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Nog 5 minuten en dan slaat de klok op 2:30. De laatste keer dat een klok bij mij op 2:30 stond, de wekker op 2:30 stond, was bij een heerlijk middagdutje waar ik nu enkel kan van dromen. We spelen de wekker XL. Dat betekent dat je mag sturen in de app van VRT Max wie jij denkt dat hier in een gigantische wekker verstopt zit voor ondertussen al een dag en 6 uur. Of 7 uur zelfs. Het is al ongelooflijk veel uren dat hij hier zit. Chapeau voor jou, nu al. Wekker XL, je bent een strijder. Hij of zij geeft een duim omhoog. Maar ik denk ondertussen dat ik vrij zeker ben van die hij. Maar ik weet niks. Ik weet van niks. Als je wil winnen, stuur dan dat bericht in de app van VRT Max. En je telefoonnummer, dat zo belangrijk is. Je telefoonnummer, anders kunnen we je niet ontbellen vanaf nu.
1: De Wekker.
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn. Morgen om 11 uur start de voorverkoop van die pre-release show van Nothing But Thieves in de AB Club op 19 september. Dat is een heel exclusieve show daar in de AB. Natuurlijk, want ze staan in de grote zaal de AFAS-Doom op 31 januari 2027. Goedemiddag.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Wie is de wekker? De parasociale band die ik hier aan het opbouwen ben met die Wekker XL is er eentje om te bestuderen. Die gaat nog in de geschiedenisboeken komen. Ik spreek ondertussen al tegen de Wekker XL alsof het mijn dagboek is. Dat is bijzonder. Dat is iets bijna geschift. Maar heel dit spel is een beetje bijzonder en geschift. Maar vooral jij bent ook best bijzonder dat je al 30 uur aan het zoeken bent naar een onbekende Vlaming die of zoiets vanuit een roze wekker. Maar that's why I love you. Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Goedemiddag, ik spreek met Nathalie.
0: Nathalie, je klinkt een beetje gehaast of geangstig. Nathalie, is alles oké?
3: Alles is oké.
0: Ja, zeker van?
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Nathalie.
3: Spannend.
0: Ja, dat is spannend. Dat is waar. Het is 2:30. Je bent nu op de radio. Waarschijnlijk voor het eerst in je leven op de radio spreek je heel veel mensen tegelijkertijd aan. Maar je moet enkel focussen op dit gesprek tussen jou en mij. En één iemand anders. Nathalie, ben je klaar voor die prachtige wekkertune van deze man of vrouw?
3: Ja.
0: Hier komt die nog één keer Wekker XL laat van je horen. Ik denk nog steeds elke keer dat hij... Maar dat doet hij niet. Misschien bewust, misschien onbewust. Nathalie. Wie is de Wekker XL?
3: Wij denken Willem de Schrijver.

0: inderdaad. Nathalie.
1: Geen probleem, we doeken vaarden.
0: Mag ik je troosten, Nathalie?
1: Ja.
0: Nathalie, er zochten ongeveer... Ja, ik kan er geen getallen plakken, maar het waren er heel veel. Duizenden mensen zaten op het spoor van knokken of acteur Willem de Schrijver. Ik vrees dat er heel veel mensen uit die tunnel moeten lopen, want die tunnelvisie sloeg op niets. Willem de Schrijver zit hier niet. Het is ergens weer aan de beach bij knokken, naast Pommelien Thijs, leuke fictie aan het draaien. De persoon die hierin zit, die kennen we voorlopig nog niet. Nathalie, bedankt om mee te spelen. Dankzij jou is het 3.300 euro dat de winnaar krijgt.
1: Oké, goed.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Jullie weten ondertussen wat ik te zeggen heb tegen die vermalen tijdenwekker. Allemaal in koor.
5: I will find you.

0: Generation en Young Lean, Storm 2. En zometeen heb ik een hele frisse, maar echt een hele, hele frisse bossa nova in een frisse, frisse popsong gegoten. Van mijn favorite Olivia Dean.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
9: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
8: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
9: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
8: Aha, oké.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
12: DSM Keukens.
11: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Echt, een heel jaar!
2: Ja, echt. Info op telenet.be.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Pak er even een mok bij of een tas en moet je even mijn ritme volgen. Als je klaar bent, 1, 2, 3 en... Ja, in de maat blijven. Pianotje daarbij, Elton John. En eigenlijk heb je dan gewoon helemaal Seeing Stars van Turnstile. In die gekke samenwerking met Elton John.

0: uur van de waarheid. De confrontatie. Ik ben er 100% zeker van. Young Yellow, jij zit in de Wekker XL.
1: Leugenaar.
0: Ik ben er gans heel zeker van dat jij daar zit.
1: Ik ben er nog.
0: Flauwmopje. Young Yellow, Koppigaard. Voor het nieuws

zong hij nu net wat ik denk dat hij zong? Ik ben een koppigaard en ik ben nog lang niet moe. Ja, nu geef je het weg, hè. Yellow? Maar enfin, is Young Yellow de wekker XL? Ik zou toch eens die naam proberen gokken, hè. Over een half uur...

0: stoppen.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: Wat de?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
7: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil,
8: meneer? Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
11: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
13: Ah, dat kan.
12: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
13: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
12: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
15: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
16: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
15: Hoe komt dat?
16: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
17: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
16: Wij maken uw keuken. In België.
18: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
19: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
20: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
19: Ja.
20: Wauw.
19: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
20: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
19: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
20: Om de 6 seconden?
19: Nee, 1 keer per maand.
20: Ah.
19: Meer info op luminus.be.
21: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes...
22: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
21: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
23: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
21: Doen we wel. Argenta.
24: Zo simpel kan het zijn.
25: Knaldi.
26: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
27: Dit is Studio Brussel.
28: Het is 3:00. Goedemiddag.
29: VRT Nieuws.
28: Melina Verbeek.
30: Een Belgisch bedrijf mag satellieten bouwen voor Europa. De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab heeft een contract van €2,4 miljard binnengesleept voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moeten deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS². Dat netwerk moet ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Dat zegt commissievoorzitter von der Leyen op een Europese ruimtevaarttop in Parijs. Want onze veiligheid op aarde hangt steeds meer af van die in de ruimte, zegt ze.
31: Our security on Earth increasingly depends on our security in space. And this is why we're building IRIS².
30: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil vanaf volgend jaar slimme camera's inzetten in natuurgebieden om sneller natuurbranden op te sporen. Die camera's speuren dan permanent het gebied af en slaan alarm bij rook, zegt de minister.
0: Die camera's die zijn echt in staat om een rookpluim te kunnen detecteren. En waar rook is, is vuur. Dan is er een communicatie ook met de brandweer die ook drones kan inzetten. Die drones die communiceren met die camera's om zo ook heel snel de locatie te kunnen detecteren waar de brand zou kunnen ontstaan.
30: Het systeem wordt eerst getest bij een aantal militaire domeinen. Tegen volgende zomer zouden er dan op een tiental locaties in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant van die camera's komen. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. Met een hogere rente wil de ECB die inflatie doen dalen. Het is de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog eind februari. In Nederland zijn al 3 mensen gestorven aan het Westnijlvirus. Er zijn 18 mensen besmet, dubbel zoveel als een week geleden. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen via muggen. Een mug die zich voedt met het bloed van een besmette vogel kan dieren en mensen besmetten. De meeste mensen die besmet raken voelen daar niets van. 1 op de 5 krijgt milde griepachtige klachten. En minder dan 1% wordt ernstig ziek. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. Rutger Smit stopt na 7 jaar als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. De Nederlander boekte er goede resultaten met vooral de aflossingsteams en meerkampers. Maar hij kreeg de voorbije jaren ook kritiek, onder meer na een conflict met meerkampster Nafitiam over een gedragscode en kledijvoorschriften. Atletiek Vlaanderen gaat nu op zoek naar een vervanger. Vanmiddag zon en wolken en tot 20 graden. Morgen meer wolken met af en toe lichte regen en opnieuw 20 graden dan.
1: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: Studio Brussel.
3: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
2: De Wekker XL.
3: Dries Leenaerts.
4: Ah, kijk eens hoe leuk. We krijgen hulp van Black Box Revelation zanger Jan Paternoster in de zoektocht.
5: Do I know you?
4: Dankjewel, Jan.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: De Wekker XL.

0: watermelon sugar. Harry Styles, watermelon sugar. Goed nieuws voor alle fans, want Harry Styles heeft vandaag de laatste steden aangekondigd van de Together Together Tour. Dat zijn er 12. Hij start met een paar data in de Verenigde Staten, maar komt ook terug naar Europa. Helaas niet naar België, wel naar Berlijn, dat is niet zo ver weg. De eerste show in Europa is 2 en 3 juli. Dan volgt nog Parijs, Madrid, Rome, Dublin, Londen. Allemaal hele leuke citytrips als je het mij vraagt. Elke stad krijgt ook weer een ander voorprogramma. Bijvoorbeeld LCD Sound System, Get Down Services, Caroline Polachek komen allemaal voorprogramma doen voor Harry Styles. Een hele goede middag, want we spelen nog steeds De Wekker XL.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Dries Leenaerts.
0: Die wekker is nog steeds niet geraden. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Dat komt omdat het best moeilijk is. Dat had ik niet verwacht. Dat hadden de mensen hier bij Studio Brussel absoluut niet verwacht. Dat had waarschijnlijk die arme BV, die slechts één dag in zijn of haar agenda vrijmaakte, ook niet verwacht. Ik ga ook al zeggen dat ik een kappersafspraak heb geboekt. Dat is waarschijnlijk voor niets geboekt. Dan zal ik waarschijnlijk toch moeten betalen, want mijn kapper is een strenge kapper en die wil dat ik betaal, zelfs als ik niet kom. Dat is eigenlijk heel normaal. Dat is heel normaal. Als je niet komt opdagen, maar het is wel jullie schuld. Dus ik ga dat wel doorrekenen in een splitwise of zo met alle luisteraars van Studio Brussel, als dat oké is voor jullie. Maar die splitwise kan ook aangespijst worden, want de winnaar van de wekker wint een hele mooie smak geld.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 3.300 euro.
2: Een maaltijdboxen.
0: En zomaar even 3.300 euro erbij. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn. We krijgen heel veel dezelfde vraag in de app van VRT Max. En dat is, wie is er al gegokt? Wie is er al gegokt? Je kan dat uiteraard gewoon zien op VRT Max, op die pagina van de wekker. Maar ik snap het, klikken is moeilijk. En we zijn liever allemaal onder de mensen buiten dan achter een scherm van VRT Max. Dus ik overloop het van jou even met een kort overzicht.
3: Dries Wouters.
4: Dat is Meteor, toch?
5: Ik denk Martijn Helen.
6: Ik dacht Herman Brusselman.
7: Volgens mij is het Bokkie de rapper.
8: Ik denk dat het Lieve Scheire is.
9: Van de Leijer.
10: De collega's en ik denken dat het Young Yellow is.
11: Sier van Herreweer.
12: Xander de Rijken.
13: Wij denken Karel Meesters.
14: Ik denk Wim Willaar.
15: Henk Rijkaar.
16: Ik denk Robin Brandt.
17: Ik hoop dat de wekker Arno van Impe is, a.k.a. Arno de Kid.
18: Ik denk Geert van Rampelberg.
19: Ik denk Toby Alderweireld.
20: Ik dacht van Jeroen Perceval.
21: Pieter den Donker.
22: Marie van Uitvang, dus Marie van Kitsesbent.
23: Peter van de Veire.
24: Ik had Babo Mortier in gedachten.
25: Ik dacht aan Wim Obroek.
26: Tijmen Govaerts.
27: Ik denk Nathan van der Gun.
28: Conor Rousseau.
29: Robin Pront.
30: Ik denk Matthias Sercu.
31: Ik gok op Wartlandelijn.
32: Ik denk dat het Sam de Bruin is.
33: Volgens mij heb ik daarin Alex Callier herkend.
34: Willem de Schrijver.
0: Wauw, dat zijn heel veel mensen die dan teleurgesteld de telefoon hebben moeten inhangen. Maar jij bent niet zo een van die mensen, want jij bent een winnaar. Ik ben precies een belspel aan het presenteren. Jij bent de winnaar, bel nu. Dat is het ook wel. Het is een heel leuk belspel dat we spelen. En het spel heet De Wekker XL. Als jij weet welke wekker er over 20 minuten zijn of haar beltune nadoet, laat eens iets weten via VRT Max, hè. Bazaar staat klaar. Ooit komt er een dag. Goedemiddag.

0: behind you.
1: Billie Eilish, Bad Guy. En dan heb ik een nummer klaarstaan van Jason Mraz. Kennen jullie dit nog? Ik heb urenlang, maar urenlang, dagenlang op mijn ukulele dit proberen spelen van een jongetje. En ik kon het maar niet, tot plots het toch lukte. I'm Yours. Well, yeah.

0: Jason Mraz en zometeen een kwelling van Eminem met de song My Name Is. Nee, ik weet het nog steeds niet.
1: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
2: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
3: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Debat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Zie het.
7: Grazer!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
8: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.

0: Eminem, Slim Shady. My name is, dat weten we absoluut nog niet. Maar daarom is het 25 over 3 geworden. Dan ga ik je nog eens porren om die app van VRT Max open te doen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de Wekker?
0: De Wekker XL is nog steeds niet ontmaskerd. Straks in het 7 uur journaal waarschijnlijk nog steeds niet ontmaskerd. We gaan wel ons best doen om tegen het 7 uur journaal en liefst daarvoor de Wekker XL daaruit te krijgen. Ik ben moe, de Wekker XL is waarschijnlijk ook moe. We willen gewoon naar huis. Maar ook graag leuke radio maken, daarom heb ik jullie nodig. Stuur nu via de VRT Max app je wekkerverdachte en telefoonnummer. Dan is de kans er dat je opgebeld wordt door onze computer. Je mag dat doen vanaf mijn signaal. 3, 2, 1, nu. Ja, ja, nu.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.
0: Deze is om vooral Eva de Roo blij te maken, want zij is grote fan geworden van Audrey Hobart. Sinds haar performance op Pukkelpop. Ze lijkt ook een beetje op Eva de Roo, besef ik nu. Maar dan gewoon nog meer losgeslagen. Haar nummer heet Sue Me.

0: Audrey Hepburn, Sue Me. En dan werd het plots 4:30. En je weet wat dat betekent? Jawel, de wekker komt nog eens terug met zijn of haar wekkertune. Laten we een soort van ruildeal doen. De bekende Vlaming wordt terug vrijgelaten in de wereld. En wij ruilen die bekende Vlaming voor veel eten. 3.300 euro aan maaltijdboxen van Foodback. Kom aan, fluitje. Als we allemaal meefluiten, dan gaan we manifesten dat de wekker nu geraden wordt. Kom aan, handen in de lucht. Iedereen op kantoor, wekker het mee. Wat een mooi moment hier. Wat een mooi moment. Donderdag 10 september, 4:30 en de wekker wordt vrijgelaten. Mark my words.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Oké, nu even terug, heel serieus. De Wekker XL zit hier nog steeds. Die wil ook naar buiten. Dus alsjeblieft, als je zo meteen op de radio komt, goed, projecteer naar voren. 1 juiste naam. Flaps, eruit. En winnen. Dat is de bedoeling. Hallo, met u spreek ik.
2: Hallo, met Jolien.
0: Hallo, dag Jolien. Wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik ben doctoraatstudent.
0: Ook al. We hebben nogal een doctoraatstudent gehad. In wat doctoreer je, Jolien?
2: In de biologie.
0: Amai, dan ben je heel...
2: Specifiek hoe
0: zult
2: mee bezig aanpassen aan nieuwe
0: proeflocaties. Heb ik geen woord van begrepen, maar je bent vast heel erg slim en een goede speurneus. Anders was je geen doctoraatstudent in de... Jolien, je gaat nu voor die winst, voor die 3.300 euro aan maaltijdboxen. Gaan we ervoor gaan, Jolien?
2: Zeker.
0: Wekker XL, laat nog 1 keer van je horen. Jolien, wie is de Wekker XL?
2: Ik denk Victor Verhulst.

0: jammer.
1: Ik geloofde in jou.
0: Helaas.
1: Ja. En nu?
0: Nu, ja, even alles opnieuw nadenken.
1: Ja, hoe ga je dit oplossen? Hoe ga je dit goed maken, Jolien?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Moet ik even over nadenken.
1: Ja, jij als doctoraatstudent moet dat toch meteen weten. Bon, ja. Jolien, bedankt voor niets.
2: Weet jij wel wie de Wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Maar dat betekent wel dat ik nog mooie muziek kan draaien het komende uur en 3400 euro mag weggeven dankzij Jolien. Merci.
5: I will find you.

0: Loser. Tame Impala. Kevin Parker van Tame Impala. Die ging inspiratie halen voor dit nummer in Turkse rockmuziek uit de jaren 70. En dan kwam er deze plaat uit met onder andere Loser. What kind of man komt eraan? Florence and the Machine. Goedemiddag.
1: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echtzalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vinden vrouwen dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Florence the Machine, you're listening to Studio Brussels.
15: Studio Brussels.
16: Life is music.

En ik heb een bericht van Sanne uit Leuven. Sanne vraagt of je parfum kan ruiken in de buurt van de wekker. En wat voor parfum? Is het misschien oude mannenparfum, vraagt zij. Dat is duidelijk misschien een gok die zij in haar hoofd heeft. Sanne, ik neem voor jou de proef op de som. En ik ga nu redelijk dicht bij de wekker eens snuffelen aan de wekker XL. Oké. Okay. Alright, yeah, here we go. Nog nooit gedaan dit. Het is... Ja, wacht, hè. Ik ruik vooral hout op dit moment. Het is vooral houtgeur, Sanne. Ah, wacht, wacht, wacht. Dat is een spleetje. Sorry als ik dichtbij kom, hè. Wekker. Aha, wacht. Ik denk dat ik Axe ruik. Dat is Axe. Axe Mama Deo. Of misschien... Misschien is dat... Misschien ruik ik ook gewoon... Sanne, misschien ruik ik ook gewoon zo... Iets heel duur, zo... Sauvage of zo. Ik kan eigenlijk niet goed ruiken. Sorry, ik ben waardeloos. Papucho! Live op Poeko Poepo. Met die Atomic Orchestra. Hey!

allemaal. Where is my mind? Pixies daarvoor. Zwanger Guy. En we gaan fietsen richting... Ah, fiets, wat zeg ik? We gaan dansen richting het nieuws van 4. Met Fred again.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zielde militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Elke dag uren tijd verliezen?
9: Pff, villa. De tunnel zit weer vol.
8: Of uren tijd winnen?
9: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
8: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
10: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
12: Krevel.
13: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
12: Krevel. Leef beter.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
17: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Humo!
19: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
20: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
19: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
20: Humo!
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel. Het is 4:00, goedemiddag.
24: VRT Nieuws.
23: Met Melina Verbeek.
25: Vorig jaar bezochten zo'n 5000 slachtoffers een zorgcentrum na seksueel geweld. Als je het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan je in zo'n zorgcentrum terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. En als je wil, kan je er ook aangifte doen bij de politie. De zorgcentra na seksueel geweld werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn er al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
26: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken en zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar, maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden, maar ook hoogbejaarde dames en heren.
25: Op dit moment zijn er 10 zorgcentra na seksueel geweld in ons land. Dit najaar komen er nog eens 3 bij in Brussel, Doornik en Ottigny. De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab mag meer dan 250 satellieten bouwen voor het Europese satellietnetwerk IRIS². Het gaat om een contract van €2,4 miljard. Dat satellietnetwerk moet ons waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Het moet de Europese tegenhanger worden van het Amerikaanse Starlink. Dit contract is goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector, zegt ruimtevaartingenieur Stijn Ilse.
27: Het is een soort van een revolutie. Aerospace Lab is een redelijk jong bedrijf. Dat heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf. zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen. Om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden. In ieder geval voor satellieten dan.
25: De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. Met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Rutger Smit is na 7 jaar ontslagen als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiekbond. De Nederlander behaalde er goede resultaten met vooral de aflossingsteams en meerkampers. Maar hij kreeg de voorbije jaren meer kritiek, onder meer na een conflict met meerkampster Nafitiam over een gedragscode en kledijvoorschriften. Atletiek Vlaanderen gaat nu op zoek naar een vervanger. En vanaf 17:15 spelen de Belgian Cats hun kwartfinale op het WK basketbal. In Berlijn moeten de Belgische basketbalvrouwen Duitsland kloppen om door te gaan naar de halve finales. En daar zijn we klaar voor, zegt speelster Elise Ramet.
0: Ik denk dat we weten wat dat door ons te doen staat. We hebben nog heel veel zin in de match. Het is tegen het thuisland, dat is misschien een extra moeilijkheid, maar dat is ook een extra motivatie. Dat is altijd leuk om in een volle zaal te spelen. En ik denk, ja, we zijn er klaar voor, we hebben er zin in.
25: Zon en wolken en tot 20 graden. Morgen meer bewolking met af en toe lichte regen ook. En opnieuw 20 graden.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
23: Een hele goede middag. Ik ga je even loodsen door het verkeer in Vlaanderen. Het is nu 17:55 en op de Antwerpsring richting Nederland is het 30 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Het is 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook in Antwerpen is door een ongeval de Jean-Brabantstunnel afgesloten onder de Italië-rij richting het zuid. Naar Antwerpen gaat het ook langzaam op de A12 vanaf Antwerpen-Haven, op de E314 vanaf Ranst nog 10 minuten file erbij. Naar Brussel traag op de E19 in de Kraaibekstunnel door een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 1 uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren door een ongeval op de rechter rijstrook. Verderop een kwartier in Waterloo. Er staat ook 10 minuten file op de E40 richting Brugge in Oudenburg. Elders op de snelweg zijn er lichte vertragingen.
2: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
3: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
4: De Wekker XL.
3: Dries Leenaerts.
23: Ik heb net mijn tanden gepoetst, want er komt blijkbaar bezoek hier. Bezoek die mee gaat raden naar de Wekker XL. Want dat doen we nog steeds. Welkom.

0: We zijn vertrokken. We zijn vertrokken met The Way I Are, Timbaland. Eerste plaat na het nieuws van 4. En, lieve vrienden... Studio Brussel. De Wekker XL. Ik heb bezoek. Ik krijg hier in mijn oortje binnen dat er iemand voor de deur staat. Hallo, wie bent u? Oh. Ah! Dit is heel grappig, want jij bent... Ja, natuurlijk, stel jezelf even voor.
1: Hallo, ik ben Mohsen Abbas.
0: En je bent de persoon die heel veel gegokt is.
1: Blijkbaar. Maar nee, ik wist niet dat zoveel mensen me kenden zelfs.
0: Mohsen, iedereen zit op jou.
1: Ja, is waar.
0: Ja.
1: Maar iedereen zit op mij, zalig. Zeg dat niet aan mijn vrouw.
0: Iedereen zit op het spoor dat jij in deze kast zou zitten. Zou je dit ooit doen?
1: Wel, ik zit niet in de kast, dus ik ga er ook niet uitkomen, blijkbaar. Ja. Zou ik het doen? Ja, misschien wel, maar het is dus blijkbaar ik niet. Ja.
0: Ja, ik denk dat veel mensen nu een soort van ander spoor moeten uitgaan, een andere verdachte moeten kiezen. Misschien kan jij daar hen bij helpen, dit
1: uur. Okay.
0: Ik ben ook heel blij dat je hier bent, want ik ben trots op het bedrag dat we ondertussen al mogen weggeven.
2: De wekker is nog steeds niet geraden.
3: Je speelt dit uur voor...
0: €3.400.
3: Aan maaltijdboxen.
0: Dat is mooi, toch?
1: Ja, zalig.
0: Weet je wat dat is, een maaltijdbox?
1: Zeg het een keer.
0: Dat is zo'n doos waar al uw eten in zit en dat leveren ze aan huis. En alles is wel afgewogen en alles is eigenlijk al in orde. Je moet gewoon lazy cooking.
1: Ah, nice. Ik kan helemaal niet cooking. En lazy cooking, daar zou ik wel voor geld geven, ja.
0: Dat is fantastisch. Ik ben ook heel benieuwd, want je zit eigenlijk in het programma Het is gelukt...
1: Is het gelukt?
0: Is het gelukt?
1: Oh, ja. Oh, ja, de T en de I, ja, soms moeilijk.
0: Ik heb er altijd moeilijk mee gehad. In lagere school ook al. Wat heb jij gedaan voor dat programma Is het gelukt?
1: Wel, ik heb eigenlijk maandag en dinsdag geprobeerd om met die pedalozwaan 42 kilometer af te leggen.
0: We hebben het voor alle duidelijkheid over de pedalozwaan van Hotel Romantiek.
1: Klopt.
0: Dat is een gigantisch log.
1: Ding. Ja, een hatelijk ding ook. Ik haat zwanen en ik haat ook pedalo's vanaf nu. Of dat gelukt is, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Heb ik gezeurd, who knows. Maar ja, ik voel het toch in de beentjes.
0: Ik heb de eerste aflevering gekeken van Is het gelukt? En dus het format is... Ze geven, bekende Vlamingen, allerlei gekke opdrachten. En de vraag is van Sven de Leijer, van is het gelukt op het einde? Dus eigenlijk moet je dan raden of de mede BV's...
1: Ja, klopt.
0: ...zijn geslaagd in de opzet.
1: Ja.
0: Dus jij hebt, zo gezegd, met een pedalo in de vorm van een zwaan...
1: Ja.
0: Een
1: marathon.
0: Een marathon?
1: Ja, 42 kilometer. Wat natuurlijk... Buiten aard zou zijn als dat mij zou gelukt zijn. Maar ja, ik ga wel voor een challenge. Dus we zien wel of dat ik buiten aard ben of gewoon menselijk.
0: We zitten dan ook een soort van in hetzelfde schuitje, Mohsen. Want eigenlijk ben ik hier ook aan een soort van marathon bezig.
1: Absoluut.
0: Heb je tips om zoiets vol te houden?
1: Wel, bij mij was het zo heel duidelijk als er mensen bij me kwamen zitten... dat dat mij energie gaf.
0: Ja.
1: En voilà, ik ben hier nu om jou energie te geven.
0: Dat is heel fijn. En hoe ga je dat doen? In welke vorm?
1: Maar gewoon door hier te zijn, een babbeltje te doen met jou. En leuten, maar nee. Ja.
0: Dat vind ik fantastisch. Ken je de uitspraak Martini me fazzo?
1: Martini me fazzo. Geef me martini en snel...
0: Ja, nog ietsje vuiler. Hé, hey, Lamzak, geef mij een martini.
1: Oh, ik zat er wel dichtbij, hè?
0: Titel van het nieuwe nummer van Matt Berninger.
4: Hi, this is Matt Berninger, and you're listening to Studio Brussels.
5: Studio Brussels. Live?
4: Life is music.
6: Life is music.

0: Foo Fighters These Days. Goedemiddag.
1: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: En die houdt nu ook Mosse Nabas wakker. Goedemiddag.
2: Hey, hallo.
0: Jij hebt voor het programma Is het Gelukt met een zwaan een marathon afgelegd. Al sinds, dat beweer je toch?
2: Ja, dat heb ik altijd beweren. Ik blijf daarbij.
0: Je bent een fervente marathon... hoe zeg je dat? Roeier? Pedaloer?
2: Zwaner.
0: Zwaner?
2: Voilà.
0: Dus je bent de ideale compaan om een uurtje lang te zoeken naar de Wekker XL, want het is ondertussen al een sterk uit de hand gelopen marathonradio van 8 plus 24 is 32 uur
2: wow.
0: Radio. En de Wekker houdt nog steeds iedereen wakker, want over een kleine 5 minuten gaan de lijnen terug open.
1: Voodoo Village. 11, 12 en 13 september in de mystieke bossen naast het kasteel van Humbeek. Met onder andere Oscar and the Wolf, Fausa, Nina Kravitz en me. Len Faki back-to-back met Quest, Young Marco en Frankie Rizzardo. Tickets en info, voodoovillage.be. Samen met
3: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.

0: Slam zie en route. Vind je het al spannend?
1: Ik vind het super spannend.
2: Studio Brussel. De Wekker XL.
3: Wie is de Wekker?
0: Het is toch een ongelooflijk bizar gegeven dat achter die wand, achter ja. de wekker, iemand zit. En die kennen we niet. Dat is toch zot, dat is toch leuk?
1: Ik vind het niet normaal.
0: Mensen thuis zeggen soms, ja, maar jullie overdrijven. Ja, jullie weten wie het is. Nee, wij weten het allemaal niet wie het is. Dat is ook leuk aan het spel, want we zoeken effectief met jullie mee. En die persoon verschalkt zich nu echt ook al 32 uur in dezelfde ruimte, samen met mij. Dat is leuk, toch?
1: Ja, het is sowieso iemand met minder werk tegenwoordig dat die hier 32 uur zit. Dus ik ben benieuwd wie dat is.
0: Of iemand die heel goed time management heeft en die zijn opdrachten netjes kan verlaten of vervroegen.
1: Ja, goed om het goed te maken bij die persoon, ja, Dries.
0: Hé, wacht. Ik zag een vinger die volgens mij nee knikte bij een goede time management. Krijgen we gewoon een gratis tip erbij.
1: Of was dat de middelvinger naar mij?
0: Wie zijn jouw vijanden, Mosse?
1: Ik heb geen vijanden, alleen vrienden.
0: Kom aan, je hebt toch vijanden, sowieso.
1: Maar nee, ik ben zo vriendelijk. Allee, iedereen heeft me graag. Zelfs Gunter D heeft me nog nooit opgebeld.
0: Oké, okay, misschien zit Gunter D wel in de Wekker XL.
1: Ja, dat kan ook.
0: Lieve vrienden, ik mag nooit zeggen, lieve vrienden mag ik niet zeggen van mijn baas. Die vindt het al betuttelend. Vind je dat ook?
1: Lieve vrienden? Ik vind dat wel lief.
0: Ik vind dat ook. Lieve, lieve vrienden van Studio Brussel. Lieve lieverd, we gaan raden naar de wekker. Dus als je nu je verdachte en telefoonnummer stuurt in de app van VRT Max, dan kan je opgebeld worden. Go!
2: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio Brussel.

0: Royal Blood 10 over 10. Het is absoluut niet 10 over 10. Het is volledig 4:30 wekkertime.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Is de wekker.
0: En het leuke is, Mohsin Abbas, je hebt de wekker nog nooit gehoord.
3: Nee.
0: Je bent heel druk met overal optreden, over heel Vlaanderen.
3: Ja.
0: Dus, je hebt nog nooit naar de radio kunnen luisteren in de afgelopen 34 uur.
3: Nee, ik zat op een zwaan, ze hadden geen radio, anders ging ik sowieso luisteren.
0: Dat is heel fijn. Lieve luisteraar, nu zeg ik het weer, en Mohsin.
3: Yes.
0: En, Wekker XL. Spits jullie oren, want hier komt een stem van een luisteraar. Goedemiddag, met wie spreek ik?
4: Hallo, ik spreek met Sarah.
0: Sarah, je staat oog in oog, of beter oor in oor met de Wekker XL. Wil je iets tegen hem of haar nog zeggen voor je hem of haar ontmaskert?
4: Dat hij het wel heel spannend maakt.
0: Je mag hem of haar rechtstreeks aanspreken. Doe maar.
4: We hebben je door. Ik en mijn vriend hebben je door. We weten wie je bent.
0: Alright, dan gaan we naar het moment van de waarheid. Wekker XL, laat je nog één keer horen. Dat was de Wekker XL. Mohsin, je kijkt echt alsof je iets hoort wat je nog nooit hebt gehoord.
3: En ze denkt dat dat ik is, met mijn achterhal van een stem. Come on, de belediging.
0: Ze dachten dat jij het was. Het is absoluut niet Mohsin Abbas. Maar Zara weet wie het wel is. En ik ben even benieuwd als heel Vlaanderen naar de gok van Zara. Wie is de Wekker XL, Zara?
4: Volgens mij, mijn vriend, is het Lucas Lely.

0: Het is een bruutspel, hè, Mossie?
1: Wat, ik zit volledig mee. Ik kan niet meer. Ik moet nu weten wie dat is, hè.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Sarah, ga je treuren?
2: We gaan deze avond er echt niet goed van zijn, maar we blijven proberen.
0: Dat snap ik. Veel plezier met je toast met kaas vanavond. Dat ook €3.400 kunnen zijn aan maaltijdboxen. Maar helaas, je gokte volledig fout.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
3: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. What you say?
0: Dit is geen boodschap naar jou, Mossin, naar jouw accent of zo.
1: Mag.
0: Zeer lukraak gekozen.
5: I will find you.

0: Young Marco, what you say? Ik heb een idee, Mohsin. We gaan de wekker XL proberen te laten lachen. Je bent comedian.
1: Ja.
0: Dus je hebt waarschijnlijk fantastische moppen.
1: Ik heb zot fantastische moppen, maar ik heb ze vandaag niet mee. Ik heb een paar moppen mee van ChatGPT.
0: Okay.
1: Dus als, we gaan dat gebruiken en proberen.
0: Dat is helemaal goed. Laten we afspreken dat jij een mop vertelt. Je kan dat denk ik het best van iedereen in de ruimte, ook al zijn ze waarschijnlijk van een AI-abominable niveau. We gaan gewoon proberen die wekker te laten lachen. Ik zeg er ook al even bij dat de stemvervormer van de wekker uiteraard aanstaat. Anders zou het wel heel makkelijk worden plots. Off you go, Mohsin.
1: Ja. Wat is de favoriete sport van een wekker? Tijdlopen. Hey, hey.
0: Het was een nose exhale.
1: Lach. We hebben een lach, hé.
0: We hebben een lach.
1: Hey, ben een krak in mijn vak, hé. Nog één?
0: Zeker, kom.
1: Oké, ik ga kijken naar de wekker. En wat zegt de ene wekker tegen de andere die te laat is? Je loopt achter. Ja, zeg, hey, het is een makkelijke wekker.
0: Of hij is...
1: Makkelijk publiek. Moe. Ja, het is toch een beetje lekker.
0: Nog een laatste.
1: Ja. Wat krijgt de wekker die met pensioen gaat? Heel veel vrije tijd. Ja, hé. Hey. Met de hand ook op het gezicht. Ja, zelfs slechte moppen vertel ik goed. Allee, dat is toch niet normaal, hè?
0: Als dit al werkt, moeten we misschien nog een kleine tip krijgen. Want ik heb op zich niet zoveel opgestoken van de identiteit van de wekker. Ik heb gewoon te weten gekomen dat de wekker XL humor heeft.
1: Humor of astma.
0: Ja.
1: Ik weet het niet zeker. Het kan één van de twee zijn.
2: De wekker XL. Elk uur krijg je nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen. De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel.
0: Alright, hier staat een grabbelton met een heleboel kaartjes. Mohsin, het is aan jou om daar één kaartje uit te trekken.
1: Oké. Okay.
0: En op elk kaartje staat een vraag.
1: Ik ga door de honderden kaartjes die hierin zitten. En ik pak er eentje. Dat is wel leuk om te doen, zoiets. Oké.
0: Okay. Lees maar voor.
1: Was je ooit al in deze radiostudio geweest? Ja, buiten nu dan, hé.
0: Ja, laten we zeggen, voor de Wekker XL begon. Ja.
1: Ja.
0: Wekker XL?
3: Ja.
1: Oh, die stem zelfs.
0: Die is heel goed vervormd.
1: Ja, hé, amai.
0: Of het is Guga Baul en het doet gewoon zijn eigen stemvervormer.
1: Nu klonk je wel meer als ik.
0: Dat is waar. Maar die past, Guga Baul past niet in de Wekker XL, want ik denk dat die groter is dan 2 meter, toch?
1: Dat is een feit, ja. Wil je nu zeggen dat ik klein ben of zo? Of?
0: Nee, dat wil ik niet zeggen. Wat weten we nu meer over de Wekker XL? Dat hij A, al eens een award heeft gewonnen. En B, dat hij al eens hier is geweest in de studio van Studio Brussel.

0: Admiral Freebie, Oh Darkness. Zometeen heb ik Rosco klaarstaan met Everyday in de Netsky remix. Wat? Ja, in de Netsky remix.
1: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de Avasdom in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
4: Oh nee!
3: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
4: Oh Bassie.
3: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
5: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
7: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
9: Zie het.
10: Grazer!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
13: Mama, snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen.

0: Naar welk moment in je leven brengt dit nummer je terug, Mohsin Abbas?
1: Naar mijn studententijd. Echt, naar de Overpoort en de Decadence. Ik zweer het, we gingen dat binnen en de DJ wist al. Ah, het is het bandje met Mohsin. Ik ga dat opzetten. Echt waar. Zot hitje.
0: Dat is waar. En dus dit nummer was jullie jam?
1: Dat was onze jam. Maar echt absoluut. En Decadence en dan, je weet wel, met je rugzak doen alsof dat je danst. Ja, whatever.
0: Fantastisch.
2: Studio Brussel.
3: Wekker XL.
4: XL.
2: Dries Leenaerts.
0: Ken je eigenlijk veel BV's?
1: Ja, we hebben toch een WhatsApp-groep allemaal. Zit je daar niet in?
0: Nog
1: niet. Allee, Dries, jongen. Ja, na dit kom je er sowieso in.
0: Ah, heel fijn, heel fijn. Maar wacht, en, ben je als ooit een BV... Ja, tuurlijk ben je als ooit een BV tegengekomen. Wat een domme vraag. Wie ken je allemaal persoonlijk? Heb je een goede band met bepaalde... Waarschijnlijk comedians dan.
1: Ja, maar echt zo... Allee, vrienden of zo. Dat, BV's, dat is allemaal zo tijdelijk. Als je in De Slimste Mens zit, kom je overeen met een paar. En dan komt je in een nieuw programma.
0: Ja?
1: En dan zijn daar even mensen waarmee dat je... Maar Guga, Lorre, ja. Daar heb ik eigenlijk in de jeugd mee gevoetbald. Ik ken die als Lorre. Iedereen kent die als Guga Baul. Dus dat is echt wel iemand waar dat ik al lang... Ja, lang naar opkeek ook, want die was al vroeg comedian.
0: Ja.
1: En dan zei ik, ja, als ik ooit comedian ben en kijk, Guga, haha, top.
0: Zou Guga iemand kunnen zijn, Guga Baul, die hier in de wekker zit?
1: Ja, Guga kan alles. Dus ja, dat zou absoluut de wekker kunnen zijn.
0: Zou die ook kunnen, want hij kan heel goed zingen, want hij heeft een Radio Guga eigen show. Maar zou die ook iemand kunnen nadoen die niet kan zingen?
1: Ik denk dat Guga met zijn stem... alles kan. Dus die zou dat absoluut kunnen, absoluut, ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Okay, interessant. We weten ondertussen al van vorig uur, of van 2 uur geleden ondertussen al, dat De Wekker ooit een award heeft gewonnen. Maar er zijn veel awards.
1: Ja.
0: Dat kan een sport award zijn, dat kan een comedy award zijn.
1: Ja, dan kom ik wel terug bij Kate Winslet.
0: Ja. De tweede verdachte Kate Winslet. Oké, okay, het kan allemaal. En ook nu de tip van nu... ik ben het al vergeten.
1: Ja,

0: heb geen idee.
1: Zullen we nog een kwartiertje verder zoeken?
0: Ja, ça va. Ik blijf hier.
1: Ah, dat is heel fijn. Dit is trouwens een nummer dat ze voor mij altijd opzetten als ik in de club...
0: Oeh, nice.
1: Nee, dat is niet waar. Maar wel, als ik zou kunnen kiezen, zet ik absoluut iets van Fleetwood Mac op. Ja. En dan liefst deze. The Chain.

0: Shane zal ons samenhouden, maar dit radiouur is bijna voorbij, Mohsin Abbas.
1: Ja.
0: Ik ben wel heel benieuwd geworden, want je bent te zien in Is het gelukt?
1: Yes, goed.
0: Het programma op VRT1 elke zondagavond, waarin we te weten komen of dat jij een zotte challenge hebt volbracht met een zwaan, een meer marathon.
1: Tuurlijk. Maar met een West-Vlaming en wij gaan deur de muren.
0: Deur de muren. Dus ik gok, maar je moet niet reageren.
1: Ik zeg sowieso dat het gelukt is, dat moet. Dus zeg maar.
0: Zwaar, ik gok dat het ook gewoon keihard gelukt is, want jij bent iemand die ergens voor gaat. En dat gaat gewoon keihard gelukt zijn.
1: Oh.
0: Bedankt om mij te vergezellen. Ik vond het echt een heel fijn uur. En ik ben blij dat ik u heb ontmoet voor
1: even. Ja, kom naar mijn show. Je staat op de guestlist.
0: Hey, dat is fijn. En in de BV WhatsApplist.
1: Ja.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
7: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler. Kia.
8: Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat ze bouwen is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
12: Knaldi! Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
14: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Krevel.
16: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
15: Krevel. Leef beter.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Het is 5 uur. Goedemiddag.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek.
21: De zorgcentra na seksueel geweld hielpen al zeker 22.500 slachtoffers. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht. Slachtoffers van seksueel geweld krijgen er gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. En ze kunnen er ook aangifte doen. Dagelijks worden er gemiddeld zo'n 12 verkrachtingen en 13 aanrandingen gemeld bij de politie. Daarom zijn de zorgcentra zo belangrijk, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
22: In 2017 zijn we met 3 zorgcentra na seksueel geweld begonnen. En de opeenvolgende regeringen hebben eigenlijk beslist om er in het hele land te voorzien. Oorspronkelijk dachten we dat 10 voldoende zou zijn, maar tegen het einde van dit jaar gaan er 13 zorgcentra zijn in heel België.
21: 9 op de 10 slachtoffers die zich aanmelden in de centra zijn meisjes en vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 24 jaar. De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab mag meer dan 250 satellieten bouwen voor het Europese satellietnetwerk IRIS². Het gaat om een contract van €2,4 miljard, een van de grootste ooit in de Europese ruimtevaart. IRIS² moet de Europese tegenhanger worden van het Amerikaanse Starlink van Elon Musk, zegt ruimtevaartingenieur Stijn Ilse.
23: De Europese Commissie is al lang daarnaar aan het kijken en kunnen wij Europees onafhankelijk zijn. En het IRIS² is daaruit voorgekomen. Dat gaat een project zijn waarbij dat in totaal dus inderdaad een goede 300 satellieten worden gelanceerd. Die leveren internet en vooral beveiligde communicatie voor de Europese Unie, vooral voor de overheid en voor defensie en in sommige gevallen ook voor burgers.
21: De ECB, de Europese Centrale Bank, verhoogt de rente van 2,25 naar 2,5%. Het is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari. Michael van Drogenbroek legt uit waarom de ECB dat doet.
24: De reden is de hoge inflatie. Het leven wordt opnieuw snel duurder, vooral door de hoge olie- en gasprijzen. En met die hogere rente probeert de ECB dat af te remmen. Lenen wordt duurder en sparen kan wat meer opbrengen. Daardoor geven mensen en bedrijven wat minder geld uit en stijgen de prijzen minder snel. De ECB verwacht bovendien dat die hoge inflatie nog een tijd zal aanhouden.
21: In Noorwegen krijgt Marius Huibi, de zoon van koningin Mette Marit, een nieuw proces in beroep. Hij werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar hij ging in beroep. Op dit moment draagt Huibie een enkelband. Woensdag kreeg hij wel de toestemming om naar de begrafenis van koning Harald, zijn stiefgrootvader, te gaan. En om 17:15 spelen de Belgische basketbalvrouwen hun kwartfinale op het WK basketbal. De Belgian Cats moeten gastland Duitsland kloppen voor een plaats in de halve finales. Karel Bertelen van Sportza blikt vooruit.
0: Het is erop over onder straks, want verliezen in deze kwartfinale betekent naar huis. Winnen wil zeggen dat de Cats voor de medailles spelen dit weekende. Als ze zich plaatsen voor de halve finales, zou een eerste groot doel bereikt zijn. Want voor een medaille is de dubbele Europese kampioen naar Berlijn afgezakt. Duitsland zal zich gesteund weten door zo'n 10.000 toeschouwers. Dat kan in moeilijke momenten een steun zijn aan de Cats om hen stil te krijgen. Dat kunnen ze best doen door te spelen zoals tegen Australië. Snel, efficiënt in de aanval en een sluitende verdediging. Als de Cats winnen, wordt zaterdag namiddag de halve finale gespeeld tegen Frankrijk.
21: Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan in het westen. Morgen trekt die regenzone verder over ons land. En we halen dan tot 21 graden.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
7: Vlaanderen zou Vlaanderen niet zijn als we niet even stilstonden op de snelwegen op een mooie donderdagavond. Op de Antwerpsring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 30 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de middenrijstrook afgesloten door een defect voertuig. Naar Antwerpen gaat het ook langzaam. Op de A12 van Antwerpenhaven is het 30 minuten file rijden. Op de E313 vanaf Vranst 15 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar ook 15 minuten. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Verder nog 40 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door een ongeval en een defect voertuig op de linkerrijstrook. Maak er alsjeblieft een reddingstrook. Op de buitenring verlies je 25 minuten in Waterloo en 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Dan nog op de E314 richting Genk. Hinder in Holsbeek. Door een ongeval is de afrit er versperd. Verder in Leumen nog hinder door een ongeval. Tot slot, er staat een kwartier file op de E40 richting Brugge in Oudenburg. Elders op de snelweg zijn er lichte vertragingen.
18: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
20: Studio Brussel.
25: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
26: De Wekker XL.
25: Dries Leenaerts.
7: Ik ga eerlijk zijn, ik hang met haken en ogen aan elkaar, maar ik ben nog steeds razend benieuwd welke BV zich verstopt in de Wekker XL. Laat maar komen.
26: Je luistert naar Studio Brussel.
25: De Wekker XL.

0: heel snel.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Ik kijk even achter mij. We zijn al 9 plus 24. Dat is 33 uur op zoek naar 1 BV en jij zoekt mee. Fijn dat je luistert en nog fijner als je meezoekt naar de BV, want het kan je een hele hoop lekker eten opleveren. Ter waarde van...
3: De Wekker is nog steeds niet geraden.
1: Je speelt dit uur voor...
2: 3.500 euro.
1: Aan maaltijdboxen.
2: Dat is zoveel geld om aan je deur te krijgen in één keer. Nee, mopje. Ik denk wel dat je het kan doseren en laten leveren wanneer je wil. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Foodback. Het is de prijs van je leven. Another en Ultra Sanklaar, talk to you. Goedemiddag.

0: Smash It Like Belushi. Het is 16:45. Zijn jullie klaar voor deze engelenstem? And then I woke up. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. En die beste muziek is deze week van Dressed Like Boys. We zetten dat nummer op een piedestal omdat we het allemaal heel mooi vinden. En erg geschikt voor de playlist van Studio Brussel. Hij kwam gisteren langs, Jelle den Turk van Dressed Like Boys. Hij vertelde me van alles over die hotshot. Onder andere die backing vocals die je hoort bij het refrein en Then I Woke Up. Die zijn opgenomen in een kathedraal. De priester stond te kijken, zei Jelle. Hij wist absoluut niet wat er aan het gebeuren was. Maar het is dus allemaal voor die hotshot van Dressed Like Boys. Geniet ervan, het is de volle 5 minuten pure balladeglorie voor jou op de radio.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Oh,

0: amai, ik was hier aan het meespelen met de Hotshots Dressed Like Boys. Ik was helemaal verzonken in mijn piano. Sorry, excuseer. We gaan zo meteen verder met Queens of the Stone Age, No One Knows.
1: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper. Ramen, deuren, verandas? Wijnaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Wijnaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Opperste de concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
5: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Leontis. Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
7: Ik gun je zeker een eigen zaak.
8: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Vanavond in Jade en de Belgen.
12: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik iets anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
11: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.

0: Queens of the Stone Age. No one knows. Wekkertje van mijn voeten. Jij denkt dat je ons zomaar 34 uur kan wakker houden. Gewoon zomaar. Ons een beetje vaag doen, hè? Zodat niemand je herkent, hè? Beetje leem, toch? Wacht maar. Wacht maar. Er is een heel leger aan luisteraars die klaarstaat om je te ontmaskeren.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: Oké, bon. De situatie is als volgt. Ik heb net de wekker XL aangesproken. Dat was een beetje intimiderend. Ik heb zo geblufft dat jullie dus allemaal weten wie hij of zij is. Even voor de duidelijkheid. Dat was echt gewoon pure bluff. Maar ik denk wel dat er misschien iemand tussen zit die het wel weet. Dus alsjeblieft, wil jullie dan alsjeblieft aan mijn kant staan en gewoon een juiste naam geven. Dat zou super vriendelijk zijn.
2: Maar hoe moet dat dan? Hoe doe ik mee aan de Wekker XL?
0: Ah, welke Bouter Wesley van de Naldi. Ik zal het je even uitleggen. Je gaat naar VRT Max en stuurt daar je verdachte gevolgd door je telefoonnummer. Niet het woord telefoonnummer, maar je telefoonnummer. Als in de cijfers. Dat is heel duidelijk, denk ik. Ja.
1: Wie is de Wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio Brussel.
0: En nu Walk in the Park. Met Sylvie Kreusch. That's the sound of me letting go. I will never let go. I will look for you. And I
4: will find you.

0: dat zo echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
2: We hebben blijkbaar al één keer gesnoest, want het is al 6:02 en er wordt niet gesnoest in deze studio tot de wekker geraden wordt. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, het is met Jackie.
2: Dag Jackie. Goedenavond. Hoe zeker ben je van je stuk, Jackie?
3: Niet zo heel zeker, maar ik hoop het wel juist te hebben. Ook voor u dat je naar uw bedje kan.
2: Ah, dat is de eerste persoon die die link nu al legt. Jij hebt inderdaad mijn slaaplot en het lot van de wekker in je handen. Besef je dat goed, Jackie?
3: Ja, ik besef dat zeker goed.
2: We gaan luisteren. Wekker XL, laat je nog één laatste keer horen, alsjeblieft. Jackie, wie is de wekker?
3: Ik hoop dat dat Gilles de Koster is.
2: Jackie.
3: Ah. Jammer.
2: Het is fout.
3: Ja, helaas.
2: Het is helemaal niet erg. Dat betekent dat we volgend uur spelen voor een monsterbedrag van 3.600 euro. Dankzij jou, Jackie.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokaal.

0: Clooney, Free Your Mind. Het is iets over 5:30 en ik moet heel eerlijk zijn, ik bots een beetje op mijn limieten. We zijn lang bezig. 34 uur. En ik ga het nu gewoon uitspreken zoals het is. Ik ben echt doodop.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Daarom heb ik even Bert van Steenbergen in de studio gesleurd. Hallo.
2: Dag Dries.
0: Jij bent hier omdat jij normaal gezien dus show hebt om 6 uur aan de office. Die gaat niet door, omdat de wekker nog steeds niet geraden is. Maar ik zie het eigenlijk niet meer zitten om nu door te doen. Mag ik alsjeblieft een powernapje nemen? En wil je alsjeblieft even overnemen?
2: Ik vind dat een zeer grote vraag, Dries, die je echt zomaar stelt. Is dat hier zomaar gewoon van, ik ben moe en...
0: Ja, nee, ik weet het. Ik
2: de collega's die, ja, de, ah ja, je moet toch niet werken. Dus komen jullie dan een beetje nu mijn ding overnemen?
0: Ik weet het, dit was niet de afspraak. Ik had gebluft dat ik het vol kon houden. Een powernap van 20 minuten zou me zoveel deugd nemen. En ik ben zeker van dat mensen die luisteren me dat zullen vergeven.
2: Oké, goed. Zijn er nog dingen die ik moet weten voor de komende 20 minuten? Die belangrijk zijn, echt?
0: De luisteraars die nu actief aan het luisteren zijn, die houden van rete goede muziek. Dus doe je ding.
2: Oké, is goed. Ja, ik denk dat zal lukken, zeker?
0: Dank je wel, Bert.
2: Oké.
0: In Bergen.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
3: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1+1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei. Wacht, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand, nu content.
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Go Yellow!
16: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
17: Wat? 3?
16: Yep, info op telenet.be.
1: Studio Brussel.

0: Wet Dream, goedenavond. Ja, behalve nu even heel kort, Dries Leenaerts. Hallo, het is Bert van Steenbergen. Dries riep me daarnet de studio in omdat hij echt, maar echt op is. En ik wil hem wel graag even uit de nood helpen. Dus ik ga tot 6 uur of zoiets, we zullen zien, gewoon even de radio overnemen voor hem. Hij heeft me bijna gesmeekt en ik dacht, het moet niet erger worden. Dus ik ga dat doen. Hij doet nu een kort dutje en dan is hij hopelijk straks helemaal fris terug. Alhoewel, helemaal is veel gevraagd. Maar goed, Dries gaat even dutten en dat zal hem hopelijk helpen zodat hij verder kan gaan in deze zoektocht naar de Wekker XL samen met jou. En wat we gaan doen, ik ga jou gewoon geweldige muziek blijven geven.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Het was zo uniek, maf, bijzonder. Een week geleden stond Fontaine's DC hier bij Studio Brussel voor echt een exclusieve showcase. Voor zo weinig mensen en het was echt waanzin wat hier gebeurd is. Zo'n coole show heb je die gespeeld. Zonder al te veel te zeggen, gewoon echt vooral die goede nummers live gebracht. Je hoort het al af en toe op de radio. Je kan het nu zelf ook herbeleven als je wil. Bij Studio Brussel op VRT Max, daar moet je zijn voor nog veel meer Fontaine's DC. Dit is Bug Live.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Herbeleef de hoogtepunten bij Studio Brussel op VRT Max.

heerlijk toch? Fontaines DC live op de Studio Brussel Showcase met Bug. Ja, het is Bert Dries, die is even kort klein dutje aan het doen. Ik gun hem dat graag. Zodat hij er straks weer echt tegenaan kan, want ja... Jij raadt de wekker, ik zelf niet. Dus ja,

deze stuurt een bericht via de VRT Max-app. Ik weet niet of ik nu al kan sturen. Goh, dat mag, maar het moment is eigenlijk straks. Ze stuurt ook bij 99% zeker dat Mohsin Abbas is. Elise, die was hier echt een half uur geleden of zo. Die stond hier naast de wekker, dus die is het niet.

0: glas vervangt.
1: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Outfit kiezen. 3 minuten.
4: Ja.
3: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
4: En nu?
3: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
8: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
7: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
8: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
7: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
8: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
7: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
8: Vind je vakman op reinaars.be.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil neer?
10: Sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
13: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
14: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
15: Klaar?
14: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
15: Ja?
14: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
15: Nog mee?
14: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
15: Gaat het nog?
14: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
15: Kortom?
14: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
15: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
14: Peugeot.
16: De kinderen komen terug van school met grote honger.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl.
16: Ja?
17: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
16: Oh.
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, met mijn haal.
18: Lidl, dat kan tellen.
19: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
20: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
19: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
21: Achter jou staat Xerius.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel.
24: Het is 6 uur, goedenavond.
25: VRT Nieuws.
24: Melina Verbeek.
26: Winnen de Belgian Cats hun WK kwartfinale? Onze nationale basketbalvrouwen zijn begonnen aan hun kwartfinale tegen Duitsland op het WK basketbal. Karel Bertelen, welk team is het beste gestart?
27: Wel, de Cats waren best begonnen aan de wedstrijd, want ze hebben heel lange tijd voorgestaan, tot 13-8 uitgelopen, maar bij 15-16 namen de Duitsers het over. En het is pas in het slot nu van het eerste kwart dat de Duitsers echt bovenhand hebben genomen met 19-22. Gaan we op dit moment 2 minuten rusten aan het eind dus van het eerste kwart. Maar een prima matchbegin, zeker en vast. Ik had de indruk dat de Duitsers een heel klein beetje meer nerveus waren dan de Cats om die match aan te vangen. Maar nu dat het een beetje begint te lopen bij Duitsland, hebben ze het dus overgenomen. Met een hele kleine voorsprong gaan ze dus naar het eind van dat eerste kwart bij 19-22.
26: Dankjewel, Karel. Vorig jaar bezochten zo'n 5000 slachtoffers een zorgcentrum na seksueel geweld in ons land. Als je het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan je daar terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. Je kan er ook aangifte doen bij de politie. De zorgcentra na seksueel geweld werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
28: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden
0: vertelde, zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken. En zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar. Maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden. Maar ook hoogbejaarde dames en heren.
26: Er zijn nu 10 zorgcentra na seksueel geweld in ons land. Dit najaar komen er nog eens 3 bij. De beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld. Onder meer de vakbonden hadden een rechtszaak aangespannen tegen de beslissing van de federale regering om werkloosheidsuitkeringen te beperken tot maximaal 2 jaar. Die maatregel is begin dit jaar ingegaan. Volgens de rechter gaat de sociale bescherming daardoor wel achteruit, maar is dat te verantwoorden omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en ook moet besparen. Voor het 3e jaar op een rij daalt het aantal mensen dat in Europa asiel aanvraagt. In de eerste helft van dit jaar vroegen 330.000 mensen asiel aan in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. En dat zijn er 17% minder dan vorig jaar. Vooral het aantal Syriërs die asiel aanvragen is sterk gedaald sinds de oorlog daar geëindigd is. Ook uit Oekraïne vluchten er steeds minder mensen. De grootste groep die asiel aanvraagt komt uit Afghanistan. Een andere grote groep komt uit Venezuela. En in het wielrennen heeft de Zwitser Stefan Küng de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een individuele tijdrit was dat van 32 kilometer. Wout van Aert eindigde op de 5e plaats. De Sloveen Primož Roglič werd 4e. En hij wordt zo 2e in het algemeen klassement. Maar wel nog op 1,5 minuut van de leider, de Spanjaard Enric Mas. Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan in het westen. Morgen trekt die regen verder over ons land. En we halen dan tot 21 graden.
1: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
2: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
3: Op de binnenring rond Brussel een 30 minuten filegolven tussen Groot-Bijngaarden en Tervuren. In Sint-Stevens-Woluwe, voor wie de E40 naar de Luik op wil, is de weg gedeeltelijk dicht door een defect voertuig. Op de buitenring verlies je 3 kwartier tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval en een 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E314 richting Genk is in Holsbeek de afrit versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 10 minuten richting Beveren tussen de Liefkeshoektunnel en Waaslandhaven-Noord door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen langzaam op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 3 kwartier. Op de E313 vanaf Ranst 1 kwartier. En op de E19 in Machelen langzaam door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Gent op de E17 tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval op de rechterrijstrook 40 minuten. Maak daar een reddingstrook. En er staat 35 minuten file op de E40 richting Brugge in Oudenburg.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Studio Brussel.
6: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
25: De wekker XL.
6: Dries Leenaerts.
3: Ja, hallo. Nee, sorry. Het is niet Dries Leenaerts op dit moment. Het is Bert van Steenbergen. Nee, de wekker is nog altijd niet geraden. We zijn nog op zoek. Bo uit Sint-Amans, die stuurt ook al via VRT Max. Is Dries oké? Ja, maar Dries moest echt even rust nemen. Die had nood aan een goede 20, 25 minuten rust, zodat hij straks wel de zoektocht samen met jou voort kan zetten. Ik ben hier gewoon maar even kort om hem af te lossen. Goed nieuws, ik heb ook Jean-Paul mee.

0: Jean-Paul en Get Busy, een heel erg goede avond. Het is iets over zes. Nee, je hoort momenteel niet Dries Leenaerts op je radio.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
0: We zijn wel nog altijd dit spel aan het spelen. Jawel hoor, de wekker is nog altijd niet geraden. Maar Dries had rust nodig. En dan heeft hij mij daarnet gevraagd of ik even wilde overnemen. En Dries... Hij is wakker.
3: Hallo, hallo.
0: Het is echt zo, het is echt je haar alsof je net uit bed komt. Dag Dries.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Je hebt 20, 25 minuten geslapen, zoiets?
3: Ja, ik heb geprobeerd en het heeft goed gedaan. Ik ben er, hallo.
0: Oké, goed. Fijn, ja.
3: Wauw.
0: Oké, ik ben blij dat ik je terugzie. Dat kan je zo meteen weer overnemen. Mensen begonnen ook al te sturen. Je kunt tips geven om je collega te helpen. Maar dacht ik, ga ik hier allemaal niet doen. Ik ga je niet beginnen ontregelen.
3: Ja.
0: Ik ga je enkel ook vertellen, Dries. Je hebt het vorige uur zelf meegemaakt natuurlijk dat het een fout antwoord was.
3: Ja.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
0: €3.600.
2: Een maaltijdboxen.
3: Amai.
0: Ja.
3: Zijn we daar al?
0: Ja, ja, we zijn daar al. Het begint echt heel serieus op te lopen, dus...
3: Fantastisch, dat is de postcode van Genk 3. Dus we gaan er gewoon daarom alleen al invliegen.
0: Als jij Limburger kan bijhalen, dan laat je het ook niet liggen natuurlijk. Maar dan denk ik dat ik het hier gewoon weer aan jou ga overlaten allemaal.
3: Zeker, goedemorgen allemaal. Ik heb er zin in.
0: Ik kreeg wel te horen dat er nog bezoek is.
3: Maar dat is altijd fijn.
0: Dus anders, maar het bezoek moet gewoon binnenkomen, denk ik, Dries. We zullen meteen zien wie er binnenkomt.
4: Hallo! Goedemorgen.
3: Ook al goedemorgen, hallo.
5: Ja, alles goed?
3: Ja, zeker met jou.
0: Dag Gerard, welkom.
5: Hallo, hallo, hallo, Dries, alles goed?
0: Ja, met mij zeker goed. Dries is net wakker, dus we zullen zo meteen...
5: Het is wel het verschil.
0: Zo meteen hoe het gaat. Kijk, Dries, ik ga het terug volledig aan jou laten. En dan wens ik jullie nog veel plezier het komende uur. En
4: dankjewel.
5: Kom in orde.
0: Weet hoe lang nog.
2: Music. Studio.

0: Editors, The Rush. Ik wens je een prachtige avond allemaal.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries Leenaerts.
0: En we gaan die samen in met Henok. Goedenavond.
3: Hallo, hallo, hallo.
0: Je bent, voor mensen die je niet kennen, content creator, zoals dat dan tegenwoordig heet.
3: Ja, klopt helemaal.
0: Op TikTok en Instagram, is dat een full job, zou mijn mama dan vragen?
3: Ja, dat is fulltime.
0: Ja?
3: Maandag tot zondag ben ik wel bezig inderdaad met video's maken.
0: Je bent, zoals we weten, heel bekend bij Gen Z. Vertel eens.
3: Ja, mijn doelgroep is een beetje breder geworden zelf.
0: Ah, is dat waar?
3: Ja, ik heb ook de mama's en papa's van Facebook en de oma's en opa's ook.
0: Amai, dat wist ik nog niet. Ja, ja. Ik ken jou enkel, natuurlijk, ik ben zelf Gen Z, dus ik dacht dat ik gewoon het doelpubliek was. Hoe ziet een doorsnee video van jou eruit?
3: Goh. Ik maak fietsvlogs, ik speel een oude oma, een West-Vlaamse oude oma.
0: Over die oma moeten we het zeker nog hebben, want die is inderdaad van West-Vlaanderen.
3: Ja, voilà. Wat doe ik nog? YouTube-video's maak ik ook.
0: En je dus bent eigenlijk... ook?
3: MC ben ik.
0: Ja, MC, ja, ja, ik, ja.
3: Dat ben ik ook, ja.
0: Heel fijn. Ik heb een plaatje klaarstaan van Tof van Commerce.
3: Ja, die ken ik ook. Dat zijn West-Vlaming.
0: Dat is heel goed. Kom maar op. Wat betekent kom maar op? Die kom maar op staat er.
3: Kom maar op.
0: Wat betekent dat?
3: Kom maar. Als we gaan vechten, kom maar op. Snap je?
0: Ah, kom maar op gewoon.
3: Ja.
0: Oké, heel goed. Het is maar een idee, Henok, maar je moet zeggen dat het een stom idee is. Maar zullen wij eens proberen zo te presenteren als een omaatje? Of?
3: Goh. Oké, je kunt het proberen. Ja, jawel, jawel, jawel.
0: Jij mag het Hof van Commerce aankondigen als omaatje.
3: Goedenavond allemaal, ik ben hier met Dries en de volgende pleite is Kom maar in van Top van Commerce.
0: Hey! Studio
1: Brussel. De Wekker XL.
0: Dank u wel, mijn mee.

0: Er waar is een West-Vlaming en een Limburger. En de Limburger probeerde West-Vlaams. En de West-Vlaming probeerde...
1: Limburgs.
0: Ja, dan moet je dat in het Limburg zeggen.
1: Hè. Ah, Limburgs.
2: Simple Plan viert zijn 25e verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan live. Samen met Studio Brussel.
3: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Dua Lipa. Levitating.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Hier in de studio staat content creator en fulltime grappige man Henok. Die raadt mee naar de identiteit van de Wekker XL.
3: Yes,
0: heel graag. Waarom zei je daarnet trouwens, Dries, kan je eigenlijk tegen een stootje?
4: Omdat ik wel gekomen ben om grapjes te maken.
0: Oh, shit. Over mij dan.
4: Ja.
0: Oh, ik ben niet klaar om geroast te worden.
4: Nee, niet roasten, sowieso niet.
0: Ik ben eigenlijk gewoon klaar om deze studio buiten te wandelen. Ik hoop heel hard dat 6:30 het moment van de verlossing mag zijn. We zoeken de identiteit van de BV die zich al een 35-tal uren verschalkt in een grote, gigantische wekker. Wat vind je daarvan, Jezus. Henok?
4: Ik vind het wel crazy. Maar ik moet wel zeggen, ik heb vannacht ook echt heel slecht geslapen. En heel weinig.
0: Wat wil je daarmee zeggen?
4: Gewoon om mee te delen.
0: Ah ja, oké. Ja. Als steunbetuiging naar de Wekker XL dan?
4: Ja, voilà. Dus, maar ik vind het wel straf wat hij doet. Ja. Klasse, top.
0: Ja, want ik doe maar vooral ook de Wekker XL, want die zit toch op een veel kleinere oppervlakte dan ik. Hè?
4: Ja, eigenlijk wel. Dus eigenlijk mag je niet zoveel klaar.
0: Inderdaad, ik moet mijn bek houden. Ik moet gewoon zeggen, als je wil meespelen, stuur je verdachte. En je telefoonnummer via de VRT Max app. Dat mag vanaf nu.
1: Wie is de Wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: Bedankt voor de screens, Henok.
1: Geen probleem, verborgen talent.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Ik vind het ook heel grappig, Henok, dat jij nog steeds onder de indruk bent van dat er echt iemand zit.
3: Ja, ik was er nog niet direct mee eigenlijk.
0: Ja, je was niet mee dat daar een live persoon nu ook al zat en alleen dat die daar effectief is?
3: Ja, nee, het was me niet echt duidelijk. Maar nu, ja, ik weet nog steeds niet of dat die zit of rest had of...
0: Ja, dat is het silhouet van de Wekker XL. Maar goed, dat het niet zo duidelijk is, want het is vooral op de stem dat we het moeten doen. Op basis van de stemkleur van de Wekker XL. En wat is dat dan, die Wekker XL? Dat is een BV die zich verstopt hier in een grote wekkerkast. Ik denk dat ondertussen iedereen het spel snapt. En dat ondertussen iedereen gewoon the money will grabben and run. Henok, zoek je een beetje mee met, bij de Wekker XL?
3: Ja, ja, zeker wel.
0: Oké, maar de persoon die een gok mag uitbrengen is geworden... Hallo, met wie?
4: Hallo, goedenavond.
0: Stries
4: met Anita.
0: Anita. Anita Proficiat, je bent gekozen boven heel veel andere gegadigden. En je mag als enige van alle Studio Brussel luisteraars zo meteen een naam door de ether sturen. Anita.
4: Amai, spannend.
0: Ja, dat is heel spannend. Ben je daar klaar voor?
4: Ik hoop het.
0: Wekker XL, laat je nog één keer horen.
5: Wat?
6: Wat was dat, man?
0: Dat, Henok, dat was de Wekker XL. En dat heeft hij, laten we zeggen, zo'n 35 keer al gedaan. En na die 35 keer heeft nog steeds niemand een idee. Behalve Anita. Wie is de Wekker XL?
4: Ik ga voor Ben Segers.

0: Het is fout.
1: Is het juist?
0: Nee, het is fout.
2: Je was wel enthousiast.
0: Ja, heel enthousiast voor een fout antwoord. Ik zal nog misschien één keer het concept uitleggen. Dus Anita, als je dit hoort... Dat is een teken dat het fout is. Dat is niet erg, we hebben het nog maar 35 keer gespeeld, het spel. Maar bol, Anita, je hebt er wel voor gezorgd dat we volgend uur spelen voor een monsterbedrag van €3.700. Bedankt!
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
3: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Wekker. Het is gedaan, hè, met dat gespeel hier. Dit is uw laatste uur.
6: I will find you.

0: a giant. Giant.
1: Yeah.
0: Alarm clock. And his name is...
2: Sparta.
3: Ja, dat weten we nog niet, hè. Maar, Henok, jou een tip geven.
1: Ja, ik heb een hele goede tip voor de luisteraars thuis.
3: Oké. Of in de auto, hè.
1: Of voor in de auto, of gelijk waar. De persoon achter de klok heeft grote handen.
3: Hoe heb je dat gezien?
1: Door naar de klok te kijken.
3: De wekker ikzelf heeft grote handen?
1: Ja, heeft hele grote handen.
3: Oké.
1: Misschien helpt dat in de zoektocht.
3: Ja.
1: Naar de stem.
3: Kunnen opzoeken, BV met grote handen.
1: Ja, dat is een goede tip, hè?
3: Dank je.
1: Denk ik.
3: Zometeen Red Hot Chili Peppers, Snow, hey ho. No role models and I'm here
4: right now. J. Cole is helemaal terug.

0: Tickets and info, lifenation.be. And I can feel. J. Cole, live. Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
8: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
10: Sorry meneer.
6: Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
12: In de disco.
13: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
14: Draaien tegen het rond.
13: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
14: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
15: Studio Brussel.

0: Hey ho, Red Hot Chili Peppers. Henok, mag ik vertellen wat er daarnet is gebeurd?
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig zelf.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Wij moesten op het exactezelfde moment naar het toilet gaan. En ik zag het al gebeuren. Oh nee, ik zei ik moet pipi doen. Jij zei ook, ik moet ook pipi doen tijdens Red Hot Chili Peppers. En dan liepen we naar het toilet. Ik wist dat het ging gebeuren, want de VRT heeft urinoirs per twee.
1: Zal het toch?
0: Nee, want jij zei, wacht, dan ga ik wel gewoon in het kotje daar ergens helemaal anders. Met twee mannen naast elkaar staan, waarom doen wij dat niet?
1: Ja, ik vind dat zo... Ja, ik vind dat echt vreemd.
0: Dat is echt vreemd,
1: want hè? Sommige mannen doen echt zo...
0: Wat? Die kijken toch niet erover? Nee, toch?
1: Jawel, zo.
0: Wat? Heb je dat ooit meegemaakt?
1: Ja, natuurlijk, toch. Zo op café of in de voetbal, zo.
0: En ik heb andere vrienden.
1: Nee, niet mijn vriend, nee. Randy's.
0: Ah, Randy's?
1: Ja, gewoon zo'n keer luren zo.
0: Okay, ik ben blij dat het niet gebeurd is. Hé, Nok?
1: Ja, nee.
0: Je bent West-Vlaming, dat hebben we gehoord. En dat horen we ook in jouw grappige video's op TikTok. Als content creator. Vind jij eigenlijk een leuke titel om aangesproken mee te worden?
1: Liever content creator dan influencer.
0: Dat is waar.
1: Ik echt geen influencer.
0: Nee, dat is waar. En het goede is dat jij natuurlijk ook een expertise hebt in die taal, in het West-Vlaams. Want er zijn heel veel mensen die denken dat de Wekker XL een West-Vlaming is. De app van VRT Max die loopt vol met gokjes naar West-Vlamingen. Luister even mee naar welke namen wel allemaal gehoord hebben. Dit zijn alle West-Vlaamse gokken tot nu toe.
3: Ik dacht aan Wim Obroek.
4: Ik denk Matthias Sercu.
5: Ik denk Nathan van der Gun.
6: Ik denk Wim Willaar.
0: Hey, dat zijn echt al een paar West-Vlamingen, toch?
1: Ja, dat wel.
0: En er is ook een Jan Willem. En jij hebt een theorie. Goedenavond.
7: Goedenavond. Wel, ja, ik had er juist ook Bert aan telefoon voor mij op te bellen.
0: Ja.
7: En in West-Vlamen hebben we de A van Bert. We zijn er ook tegen de A van Takkel. Dus dat is één soort A.
0: Ja.
7: Als je goed luistert naar het ene zong fragment, gaat ik je voorzingen. Hij deed een... Hoor je dat? Dat is West-Vlaams.
0: Wacht, Jan-Willem, ik probeer erbij te blijven, want ik ben niet meer heel scherp. En je uitleg is dat ook niet helemaal. Maar dus je zegt, de de van de Wekker klinkt West-Vlaams, omdat ze de A van pan in het West-Vlaams als een E uitspreken. Een pan.
7: Nee, het de A van Bart of de A van Takko.
0: Ja.
7: Maar het de dat is West-Vlaams.
0: Maar wel een inzicht.
7: Dat is 100% zeker ook naar West-Vlaming.
0: Wat een inzicht, Jan-Willem. Hoe kom je bij deze theorie? Wanneer ben je erachter gekomen dat jij gewoon de code gekraakt hebt?
7: Nou, wel, zal ik mijn broerkes in die thuis zien. We hebben exact dezelfde tongval met de E.
0: Oké. Even brainstormen. Want Jan-Willem, Henok, welke West-Vlamingen zouden er nog allemaal in de Wekker XL kunnen zitten?
1: Ja, heel veel, maar ik ben benieuwd van waar dat meneer is.
0: Ja, meneer, wat ben je van?
7: Ik ben van Heluwe.
1: Van Heluwe, ja. Dat is een beetje anders dan...
0: Maar wacht, Jan Willem zit niet in de Wekker. Want dat is geen bekende Vlaming. Allee, jij bent toch niet bekend, hè, Jan Willem? Nee.
7: Wel een beetje niet.
0: Ja, wel een beetje.
7: Een beetje.
0: Ik denk dat we gewoon eens moeten ons palet verbreden en misschien eens kijken welke West-Vlamingen er allemaal in de Wekker XL zouden kunnen zitten. Misschien kunnen mensen ons daarbij helpen. Stuur eens in de VRT Max-app alle West-Vlamingen door die je kent, die zo zot zullen zijn om in de Wakker, is het zo dan, in de Wakker XL te kruipen.
1: En de Reveille.
0: En de Reveille, voilà.
2: De Wekker.
8: De Wekker.
2: De Wekker XL.
8: Studio.
0: Oh, wacht. Dit is een leuke. Ken je deze Henok? Somber. Dat is de ballad van de eeuw. Luister goed.
1: Ben nog niet mee.
9: It's the 4th of July.
1: Ben niet mee.
9: My friends wanna cast the time.
0: Je luistert het één keer en

0: Iemand stuurt in de app van VRT Max Maaike Kafmaier. Oké.
1: Ja.
0: Vrouw, ja.
1: Snap ik ergens wel.
0: Louis Talpe, ook een West-Vlaming.
1: Ja, ook juist.
0: Maar dan de gok die mij het meest intrigeert. Niels de Stadsbader. Mindblowing.
1: Zo kunnen.
0: Ja?
1: Maar ik heb ook een beetje mijn research gedaan en is al lang niet actief. Ja, vanmorgen is hij actief geweest, dus...
0: Ah ja, op zijn socials.
1: Op zijn socials. Dus...
0: Hij is slim. Eigenlijk gewoon zoeken welke...
1: Ja, hij heeft vandaag iets gepost, dus ik weet niet of dat het Niels is. Ja. Maar
0: ik
1: kan.
0: Heb één ding van je nodig voor ik je terug in de wereld stuur, van de echte mensen. Henok, hier stuurt iemand, bel me up. Ik kom zot van dat spel. Wat betekent dat?
1: Bel mij op, want ik kom zot van het spel. Dat is AN.
0: Wat is ik kom zot van het spel?
1: Ik kan er geen weg meer mee.
0: Ah, hij wordt zot van de Lekker XL.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik gek. Bedankt om te komen, Henok. Fijne avond.
1: Plezier, jullie bedankt.
2: The people of Israel are with you.
3: Honger.
4: Did I say that?
3: Tarieven.
4: I can't believe I said that.
3: Europa in woelig water.
5: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
3: China.
6: God is good.
3: Rusland.
7: Zie de militarisatie Europa.
3: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld?

0: Beirut. Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid.
1: In de podcast De Verrekijkers.
0: Wat gebeurt er precies?
1: Waarom?
0: En bestaan er oplossingen?
2: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Vanavond in Jade en de Belgen.
1: Mijn winkel is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
0: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voordat je gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel. 7 uur, goeie avond.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek.
17: Kunnen de Belgian Cats Duitsland nog kloppen op het WK? Op het WK basketbal in Berlijn spelen onze Belgian Cats in de kwartfinales tegen Duitsland. Karel Bertelen, hoe doen de Cats het?
18: Het is een groot probleem voor de Cats op dit moment, want we zijn begonnen aan het vierde en laatste kwart. En de score is 79-63 in het voordeel van Duitsland. Ze staan 16 punten voor en dat is een heuse, grote, belangrijke, moeilijke, lastige opdracht nog voor de Cats om dat goed te maken in die 8 minuten en 43 seconden. Het begin van de wedstrijd was nogthans oké. Bij 13-8 had je het gevoel van dit kan misschien wel een prestatie worden zoals tegen Australië. Maar mondjesmaat zijn de Cats daarna stilgevallen. 19-22, 3 punten achter na het eerste kwart. Bij de rust waren dat er 7 en veel dichter zijn de Cats niet gekomen. Integendeel, de Duitse vrouwen zijn verder blijven uitlopen tot wat we nu hebben op dit moment. 63-79, 16 punten de achterstand. Dit wordt heel, heel lastig nog.
17: Dankjewel, Karel. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen daarnet betoogd voor het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Ze vragen dat zo'n 1500 Palestijnen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen uit Gaza geëvacueerd zullen worden. Dat kan, maar onze regering weigert voorlopig om zo'n evacuatie te organiseren. Ahmed kwam anderhalf jaar geleden naar ons land en vraagt aan de overheid om zijn gezin naar hier over te brengen.
19: Ik ben hier om te praten over onze situatie, over onze familie in Gaza. Dus mijn vrouw en mijn kinderen, ze zijn in Gaza. Ik vind het erg, want toen ik met mijn kinderen sprak, ze hebben mij al gevraagd, papa, waarom kunnen we naar hier komen? En het maakt me zeker verdrietig.
17: De actievoerders vragen ook dat 13 studenten die een beurs kregen voor een Belgische universiteit naar ons land kunnen komen. Maar ook dat houdt de regering tegen. Morgen zit het federale kernkabinet daarover samen. Voor het derde jaar op een rij daalt het aantal mensen dat in Europa asiel aanvraagt. In de eerste helft van dit jaar vroegen 330.000 mensen asiel aan in de EU, Noorwegen of Zwitserland. En dat zijn er 17% minder dan vorig jaar. Vooral het aantal Syriërs die asiel aanvragen is sterk gedaald sinds de oorlog daar geëindigd is. En ook uit Oekraïne vluchten er steeds minder mensen. De grootste groep die asiel aanvraagt komt uit Afghanistan. Een andere grote groep komt uit Venezuela. En in het wielrennen heeft de Zwitser Stefan Küng de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Dat was een individuele tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert eindigde vijfde. De Sloveen Primoz Roglic werd vierde. En in het algemeen klassement wordt hij zo tweede, maar wel nog op anderhalve minuut van de leider, de Spanjaard Enric Mas. Vanavond brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan in het westen. En morgen trekt die regenzone verder over ons land. We halen dan tot 21 graden.
9: Ga van
10: wegenwerken
9: naar
10: rustig wat werken.
9: Met de trein.
12: Studio Brussel.
16: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
20: De Wekker XL.
16: Dries Leenaerts.
15: Hallo Kido, het is iets over zeven en we zoeken nog steeds samen naar die ene zotte crazy BV die zich hier verstopt in een gatse wekker.

0: Ed Sheeran, Azizam. Betekent schatje in het Perzisch. Doe je voordeel mee.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
0: Over een dikke 20 minuten. Dan hoor je nog eens die Wekker XL en mag jij nog één keer raden wie hij of zij is. Ik zeg nog één keer omdat ik het meer dan beu ben, dit spel. Ik heb er nog zin om het te spelen, maar het is gewoon genoeg. Je moet dus gewoon een juiste gok geven, zodat ik lekker kan gaan slapen. Het leuke nieuws is ook dat de prijzenpot ondertussen best wel groot is geworden.
1: De Wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
0: 3.700 euro.
2: Aan maaltijdboxen.
0: Pataat. 3.700 euro komt jouw richting uit als je mij één naam geeft. En nog leuker is, we hebben weer bezoek. Hallo, met wie?
3: Hi.
0: Het is mijn kapper Lina. Oh. Dat is fijn. Hallo, dag Lina.
3: Hoe is het ermee?
0: Heel goed. Mag ik jou introduceren aan de Studio Brussel luisteraar als de beste kapper ooit?
3: Zij Dries. Maar jij bent wel niet de beste klant ooit. Hè?
0: Oeh.
3: Ah ja, je had vandaag bij mij een afspraak en wat hoor ik?
0: Ja, oké. Maar ik dacht al dat je het ging hebben over die ene keer dat ik eens met een andere kapper ben geweest in Brussel. Omdat ik tijdgebrek had. Misschien een korte duiding. Jij werkte in Mechelen.
3: Klopt.
0: En ik woon in Brussel, dus het is best een afstandje om... Ja, een andere stad te kiezen voor je kapper. Maar dat is gewoon omdat ik jou heel goed vond.
3: Klopt.
0: Vanaf de eerste knipbeurt dacht ik, daar moet ik zijn. Je hebt alle theorieën zo. Jouw hoofd is zo. Mm-hmm. Jij hebt dit nodig. Dit is de vierkant. Dit komt hier niet goed uit. Ik dacht, oké, zo iemand die het in handen neemt, wil ik als mijn kapper. Kapper Lina.
3: Yes.
0: Top. Dus je bent een beetje kwaad op mij.
3: Valt mee. Valt mee.
0: Zie je het zitten om dan nu mijn haar te knippen?
3: Wij gaan dat zeker doen. Want
2: sorry. Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel.
0: Ja, sorry, hier zit enkel één groot kraaiennest.
3: Wat

0: The War on Drugs, Red Eyes. Ik heb ook rode ogen, want ik heb net mijn haren met shampoo moeten wassen. Want kapper Lina, mijn kapper, is naar hier gekomen. En begint binnen 2 minuten na Dean Turnley aan een frisse koep. Ah, oh, frisse start.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker.

0: Van 20 na 7, als je meekijkt via VRT Max, zie je me zitten als een pasha in mijn stoel. Want ik ben bij kapper Lina. De beste kapper van het land, durf ik groot te zeggen. Ik was mijn afspraak vandaag vergeten bij Lina en ze komt daarvoor helemaal speciaal naar Brussel gereden om mij toch te kappen. Dankjewel Lina, dat je dat wilt doen.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: En dan zeg ik altijd, gewoon hetzelfde als vorige keer. En jij bent zo'n krak dat je allemaal onthoudt. Vind je dat stom als mensen zeggen, hetzelfde als vorige keer, alsjeblieft?
1: Goh, in principe niet, maar natuurlijk als de wens niet hetzelfde is als de laatste keer, heb ik wel graag dat je mij dat zegt.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Ja. Lina, gaan we eraan beginnen?
1: Zeker.
0: Heel fijn. Zometeen hoor je Oscar en de Wolf en dan ben ik misschien al half geknipt.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Studio Brussel. Life is music.
11: Dit is Oscar en de Wolf en je luistert naar Studio Brussel.

0: Oscar and the Wolf Warrior. Goedenavond. En Caperlina, ik vind dat zo leuk om met jou te keuvelen altijd ook. Hè?
1: Fijn, hè?
0: Ja, vind je het eigenlijk leuk als mensen keuvelen, als mensen praten?
1: Ja, maar af en toe is iemand stil, dus ook zeker. Allee, niet erg.
0: Ah ja, oké. En geef je dat dan aan op het begin van ik wil niet praten vandaag?
1: Sommige mensen wel. Amai. En dat mag ook.
0: Want je bent, hoor ik net, of ja, ik weet niet of dat privé is, maar je bent gaan eten in een heel chic restaurant.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat kostte 2700 euro.
1: Dat is ongelooflijk, hè?
0: Ja, misschien context. Caperlina heeft een lief. Ik kan niet zeggen wie het is. Dat gaan we niet op de radio zeggen. Het is een fantastisch lief. En dat lief heeft getacteerd. 2700 euro voor één dinertje met vier.
1: Kan tellen, hè?
0: Straf wel. Lina, stoort het als we tijdens het knippen een spel spelen?
1: Nee.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Je hebt het misschien al gehoord, Lina, maar we spelen dus een spel waarbij daar in die Wekker XL een BV verstopt zit. Een bekende Vlaming die we allemaal kennen. Hopelijk. Daarom is hij ook een bekende Vlaming natuurlijk. En jij mag raden wie het is via de VRT Max app. Je doet dat heel simpel door te gaan naar VRT Max op je smartphone en daar te typen in het Studio Brussel kanaal. En wat moet je typen? Je verdachte en je telefoonnummer. Je mag dat bericht versturen vanaf nu.
2: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Live is music.

0: Caperlina, wat vind je van Olivia Dean?
1: Angel Voice.
0: Angel Voice, ah, is waar. En in combinatie met Sam Fender zijn wij een beetje nu, hè? Sam Fender en Olivia Dean.
1: Exactly.
0: Van de radio. Of toch zoiets. We gaan spelen.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Het zal mooi staan op de voorpagina van de Hagelin morgen. Dries in zijn kappersstoel terwijl de wekker XL uit zijn of haar wekker kruipt. Ik zou het wel een ludiek beeld vinden. We gaan kijken welke luisteraar is binnengeraakt op de radio. We gaan vooral luisteren. Met wie spreek ik? Hallo, met wie?
3: Hallo, met Monique.
0: Dag Monique. Dag Monique, goedenavond ondertussen. Het is 19:30 en je speelt mee met de Wekker XL. Ik ben ondertussen geknipt aan het worden door Caperlina. Heb je nog een vraag over je haar misschien ondertussen? Want Caperlina weet alles over haren.
3: Mijn haar zit goed, denk ik.
0: Dat is dan prima. Helemaal prima. Fantastisch, Monique. We gaan nog eens één keer luisteren, Monique, naar de Wekker XL. Ja. Ik zou daar heel goed naar luisteren. Ik ga ook goed luisteren, want er is net rond mijn oor geknipt en die zijn nu volledig vrij. Dus ik ga ook nog eens met extra gespitste oren naar die wekker kunnen luisteren. Hela, Wekker XL.
3: Okay.
0: Laat je nog één keer horen. Monique,
3: ja?
0: Wie is de wekker?
3: Wij denken Leen den Diegel.
0: Fijn dat er nog eens een vrouw gegokt wordt.
3: Ja, spannend.
0: Heel spannend, Monique.
3: Ja.
0: Ah. Maar helaas. Leen den Diegel zit niet achter het glas van de Wekker XL.
3: Oké, jammer.
0: Heel jammer. Bedankt om mee te spelen, Monique. Salut.
2: Weet jij wel wie de Wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Over Mono in the Streets, turn the page. Listen closely. Because
6: I will find you.

0: Easy Way.
1: De Wekker XL.
2: Elk uur krijg je nieuwe kans om de wekker te raden
1: en te winnen.
2: De Wekker XL
1: houdt iedereen wakker.

0: Dit ben ik. Als ik de wekker gevonden heb.
1: I will find you.
0: Zometeen Riptide van Joyce. Ik ben ondertussen mooi gekapt aan het worden. Lina, lukt het een beetje?
2: Het gaat heel goed.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, scoor uw ticket via sportza.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
10: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Vans, Joy, Riptide. Ja, Lina, wacht. Hè. Lina, misschien even eerst uitzetten. Ja, ja, dankjewel. Want we zijn radio aan het maken, hè.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Eva en Dries.
0: Eva en Dries staat erbij. Dat komt omdat Eva de Roo er ook even virtueel zal bij zijn. Want ik heb een boodschap gekregen van Eva de Roo. Ik heb zelf enkel nog niet geluisterd.
2: Hey Dries, het is hier met uw ochtendvriendinnetje Eva. Dit spel is echt uit de hand aan het lopen. Ik ben aan het meekijken via de stream op 14 Max. Gaat het met u? Bent jij oké? Gaat jij dit overleven? Want ik zou niet graag de rest van het seizoen alleen elke ochtend moeten opstaan. Enfin, ik ga hier met de kippen op stok. Ik ben hier klaar om mijn bedje in te kruipen. Maar ik heb zo met u te doen dat ik voor een surprise guest gezorgd heb. Ik ga hier nu iemand laten vertrekken die muziek voor jou komt maken. Het is iemand met tonnen charisma, prachtig borsthaar en het perfecte lichaam. Het is, ja, misschien moet ik er geen raadseltje van maken, want daar zijn jullie duidelijk allemaal keislecht in. Anders waren we hier nu nog altijd met je Wekker XL bezig. Hey, Jan Paternoster en Dries van Dijk van Black Box Revelation zijn op komst naar u. Die hebben een lied gemaakt over strong zijn. Dus dat gaat u door de komende minuten, uren, dagen, weken, maanden helpen. Dries, wat er ook gebeurt, morgen, ik ben daar zo vroeg mogelijk. Hou je taai, love you.
0: Dankjewel, Eva. Amai, heel leuk, Black Box Revelation hier live op de radio, terwijl mijn haar geknipt wordt. Misschien moet ik zo een fade laten zetten met zo'n W van Wekker, besef ik nu. Goed idee of niet, laat maar weten via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel.
0: Tijdgeest van IJsland. 10 voor 8. Goedenavond.

0: The Cure, Friday I'm in Love. Of voor mij liever Friday I'm in Verlof. Please.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
0: Een uurtje geleden ongeveer komt hier plots mijn kapper Lina binnengewandeld in de studio. En nu, een klein uurtje later, Lina, heb ik een prachtige coupe. Ik heb hem zelf nog niet gezien. De mensen die meekijken via de stream op 14 Max, die kunnen hem wel al zien, de coupe. Dus geef maar een rating. Keur maar welke snit ik heb. Geef maar een rating score op 10 of zo. Kapper Lina, je bent oprecht de rust zelf, de beste kapper die er is.
3: Merci, dankjewel.
0: Ik word altijd zo rustig van jou. En je hebt nog één ding in je handen. Wat is dat?
3: Ik heb voor u een crème mee. Dat je een beetje opgloeit, een beetje wakkerder wordt en een beetje frisser eruit ziet.
0: Oh, dat is heel, heel, heel welkom. Alhoewel, je mag dat aanbrengen, want zometeen is het al meteen met de zware gitaren, of toch zwaardere gitaren, zal ik zeggen. Want als je goed luistert, hoor je... Ik heb nu niet meer het. Maar daarnet hoorde je in elk geval Black Box Revelation oefenen en repeteren en soundchecken. Want over een kleine 10 minuten zijn ze hier op de radio met een live track van Stronger. Merci om langs te komen.

0: komen. Caperlina, je bent de beste.
1: Merci, dat is graag gedaan.
0: Tot heel snel in de Creatos in Tremelo. En zo meteen beginnen we na het nieuws van 8 met Years and Years King. Tot zo, bye bye.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
3: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
5: Wat de?
3: Ward Lemmelijn.
4: Amai, is officieel.
3: En Fien Germijns.
6: Ik ga er niet van over.
3: Een pak geheime uitdagingen.
7: Is dat goed als ik in de douche?
3: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
10: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
15: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
16: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams wie?
15: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
16: Humo!
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
17: Life is music.
19: Life is music.
20: Studio Brussel.
0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. De evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit, wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie van Bosuit. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept intussen op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
21: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
0: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, in Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cashgeld in beslag genomen. Maar ook heel wat paarden, omdat niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Het Federaal Voedselagentschap gaat mee na welk vlees er in de voedselketen is terechtgekomen, want bij veel sport- en hobbypaarden is het vlees niet meer geschikt voor consumptie, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
22: Omdat hobbypaarden gedurende hun leven eigenlijk verschillende behandelingen of geneesmiddelen kunnen krijgen toegediend, waardoor zij dan niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het is zo dat die paarden dan eigenlijk veel meer waard worden als zij toch bestemd kunnen zijn voor de slacht. Dus die waarde van die paarden die gaat omhoog en dat is eigenlijk het voornaamste motief waarom zo'n fraude met paspoorten wordt gepleegd.
0: Na de dodelijke mesaanval van gisteravond in Willebroek in de provincie Antwerpen zijn er extra politieteams ingezet. Dat gebeurt op vraag van de burgemeester, die veel vragen krijgt van ongeruste burgers. Een man van 34 stak een man van 30 neer bij een supermarkt. Het slachtoffer is overleden, de verdachte is aangehouden. Burgemeester Eddy Bevers.
5: Er zijn extra ploegen, niet alleen in het centrum, maar vooral eigenlijk ook meer aanwezigheid in onze wijken, ook op overlastplaatsen. Gisteren en vandaag hebben we geschakeld om het ook niet toe te laten dat dit een moment zou kunnen zijn om meer problemen te krijgen in onze gemeente.
0: En op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van Duitsland met 74-93. Karel Bertelen.
18: Een ontgoocheling toch, deze onverwacht grote nederlaag die weinigen zagen aankomen. Het zogenoemde Cats-spel kon vandaag niet worden getoond, want alleen Emma Meesman gaf weer thuis. Er kwam geen aanvullende steun, het leek op een collectieve off-day en dat tegenover een Duitsland dat dus thuis speelde en heel efficiënt alle Belgische mogelijkheden in de kiem smoorde. Geen snelle acties, geen driepunterfestival en geen opbouwende voorsprong. Duitsland was op elk domein de betere en kon na 13-8 de Cats in de verdrukking spelen en laten achtervolgen. Een ommekeer zat er nooit in en dus geen medaille voor België. Het grote doel is gemist.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
20: Studio Brussel. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
23: De Wekker XL.
20: Dries Leenaerts.
24: Het is 8 uur, ik heb een verse snit. Het ziet er mooi uit als je het mij vraagt. En we zoeken nog steeds naar die ene PV in die wekker. Goedenavond.

0: Years and Years, King. Er is mij verteld dat er weer bezoek voor de deur staat. Ik heb al half verklapt wie het is. De bel gaat, maar die klinkt vandaag ook ietsje anders, want... Welkom Black Box Revelation! Hey, ze komen natuurlijk binnengewandeld. Yo, yo, yo, yo, yo, yo!
1: Yes, yes!
0: Dag Dries, dag Jan.
2: Dag Dries.
3: Dag Dries.
0: Hela, hoe gaat het met jullie?
4: Heel goed.
0: Ik ben blij, want er wordt gezegd vanmorgen in mijn oor... Straks, Dries, moet je zeker wakker blijven, want er komt een muzikale gast. Ik denk dat altijd... Ah, ga ik de gast kennen? Tuurlijk!
3: Hallo!
0: Fijn, jullie zijn hier al langs geweest tijdens de ochtendshow met Eva en Nick. Dat was toen ook heel gezellig. Dat was toen om Stronger te promoten.
4: Ja.
0: En mag ik dan ervan uitgaan dat dat het nummer is dat jullie gaan brengen, Sefs?
3: Ah ja.
0: Absoluut.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Heel, heel graag. Ik moet ook nog vertellen, want ik kan pronken met een mooi bedrag dat we nu aan het weggeven zijn. Door die mens daar.
5: De wekker is nog steeds niet geraden.
6: Je speelt dit uur voor...
0: €3.800
6: aan maaltijdboxen.
0: Oeh,
3: hoppa.
0: Mooi, hè?
7: Hoe lang eet je daarvan?
0: Als je met twee bent, de gemiddelde Black Box Revelation bent, denk ik dat daar ongeveer een jaar en een half van kan eten.
3: Dat is zo pakt als... Bio-wortelen, €1,80 de kilo.
0: Ja.
3: Hoeveel kilo wortels?
0: Dat kan ik niet berekenen, maar dat is crazy. Dat is
7: eigenlijk het deluxe noodpakket.
0: Ja.
7: Dat je nou zaalt.
0: Hebben jullie die wekker al ooit gehoord?
3: Ik heb hem nog niet gehoord. Nee. Hij is op het half uur, zegt hij.
0: Op het half uur, geen probleem.
3: Ik mis altijd het half uur, dus nu zijn we gewoon naar hier gekomen om het te horen.
0: Het verbaast me niet dat jouw planning al even goud is als die van Eva Droom, maar dat is helemaal oké. Want over 20 minuten komt hij weer met zijn prachtig geluid op de radio en dan hoor je wie het is of je hoort niet wie het is. Nog wel één vraagje. Wat heeft dit te betekenen?
8: Do I know you?
0: Is het een wekker... Of niet? Wat is dat?
3: Do I know you?
0: Ja. Is dat een boodschap aan de wekker? Of?
3: Is dat een abstracte vraag? Of wij mogen dat... Ja. Is uit een nummer van ons tweede album. Ja.
0: Oké, dat is goed. Dan kan ik uitzetten dat jullie niet in de wekker Excel zitten. Bij deze bewezen. Dankjewel.
6: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden.
5: En te winnen.
6: De wekker XL
5: houdt iedereen wakker.

0: Run for Cover, The Killers. Goedenavond, het is 8:15.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: En die houdt ook Jan en Dries van Black Box Revelation wakker. Jan, uw haren zijn zo lang. Je hebt het omgekeerd als ik gedaan.
2: Ja, ik vraag u net, is uw kapster al weg en ze is vertrokken?
0: Ja, wou je nog langs gaan?
2: Ja, misschien hoort ze het nu en draait ze terug.
0: Oh.
2: Nee?
0: Met de banden van Tremor.
2: Met een auto, ja.
0: Zeker met de auto, ja. Maar het is mooi zo. En Dries is ook prachtig zo. Het is een mooie...
2: Ja, merci.
0: Het is een mooie twee-strijd. Ja.
2: Ik vind uw energie goed. Ik dacht dat jij moer ging zijn.
0: Nee, maar het is puur op zo... Ken je high de la fatigue?
2: Ouais.
0: Ja. Is dat een term die officieel is? Dat je high wordt van de vermoeidheid. Dat is misschien nog een titel voor een Black Box song.
2: High de la fatigue.
0: Ja. High de la fatigue.
2: En dan dat is ook zo aan een Geese song bijna.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. I am high de la fatigue.
3: Het goede is dat je niet meer gaat kunnen slapen. Hè?
0: Dat is waar, dat is waar.
3: Je gaat niet meer kunnen slapen gewoon.
0: Nee, dat is waar. Maar het goede is, ik ben nog niet begonnen aan de energiedrank.
2: En het is wel lekker dat jij die rief op de knop hebt staan. Ja.
0: Wilt jij die ook hebben op de knop? Ja. Elke ochtend dat ze een dipje hebben op de radio, hupsakee, daar komt hij bij.
2: Zalig.
0: Klopt het dat jullie Stronger gaan brengen op de live hier?
2: Ja, wilde jij dan ook die riff daartussen doen met die knop?
0: Ik ga het volledig kloten, dus ik ga dat niet doen.
2: Jawel, jawel. Jawel.
0: Ik ga hem wel mondeling doen.
2: Ja, sowieso.
0: Oké, dat is goed, dat gaan we afspreken. Hoeveel tijd hebben jullie nog nodig om jullie klaar te maken?
2: Geen. Allee, ja, nee.
0: Shit, man. Jullie zijn echt in the real deal. Dat is fijn. Dan...
2: Jullie zijn echt amateurs.
0: Dan,
2: neem jezelf eens serieus.
0: Maar het enige probleem is... Wacht, we moeten nog een spel spelen. Ik krijg van timing.
2: Ik heb koekjes mee voor u, als je wilt. Ah. Mikado's. We kunnen Mikado's spelen.
0: Dat is nice.
2: En als je beweegt, mogen we hem niet opeten.
0: Oké, dat is goed, dat is goed, dat is goed. We gaan eerst nog het spel spelen zo meteen. De Wekker XL. En daarna ga ik jullie laten spelen.
2: Ja, ik dacht dat we het spel mochten uitvinden. Ja.
0: Dat mag ook, zolang je maar...
2: Mikado XL.
0: 3000, wat was het weer? 800 euro weggeeft aan Maaltijd Boxen.
2: Ja, dat is zeker 7000 kilo wortels. Allee.
0: Maar jullie, naar welke winkel gaan jullie, Jan?
2: Ja, ik was daar straks aan de Ferm op de vismarkt.
0: Ja?
2: En ik ging gewoon wat ingrediënten halen voor een bolognijsje. En dat was echt... ziek duur.
0: Ja, dat is. Welke winkel ga jij, Dries?
3: De Lijs of Okay, of...
0: Hé, maar dat is best wel duur, toch? De Lijs.
3: Dat is pokken duur. Dat is onbetaalbaar.
0: En waarom doe je dat dan?
3: Ja, dat zijn wel goede wortels daar.
2: Dat is bij jij geld uitgeven. Ja.
0: Dus jullie zijn alle twee gewoon super hard aan het zoeken naar een dikke, dikke, vette prijs. Zoals 3800 euro voor maaltijdboxen. Laten we nog even naar de Bausa gaan. Magnetic, je kent dat wel. En daarna Black Box Live.
2: Boom, boom.
1: Wekker XL.

0: Het is bijna 8:30.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: Dat vragen wij ons al heel lang af. Al 1 dag en 12 uur. Dus opgeteld zijn dat 36 uren. Holy shit. Amai, jullie hebben keiveld energie trouwens. Waarvoor ook bedankt dat jullie hier zijn dan.
2: Ja, wij komen nu op hypen, hè.
0: Dat is fijn. Jullie waren net ook al tegen de wekker duwen. Ja, we stampen drie.
3: Oh, met de wekker.
4: Stampen, wow. Een keer voelen, hè.
0: Eerste. Fijn dat jullie er zijn. We spelen het spel waarbij de BV die zich daarin verstopt nog steeds niet geraden is. Al 34 uur of 36 uur, kan je goed rekenen, is die BV gewoon anoniem. Dus die bekende Vlaming is gewoon onbekend.
2: Hij beweegt.
0: Hij beweegt of zij, dat weten we nog steeds niet. En het is nu aan jou om te sturen in de VRT Max-app wie je denkt dat de wekker is en daarna het telefoonnummer. Heel simpel, doe maar nu.
1: Wie is de wekker?
5: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
5: Studio Brussel.
0: Je krijgt 2 minuten de subs en Merel. Natural High in de Pope Redo.

0: Merel en de subs.
1: Maar deze die trok mij even door.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de Wekker?
1: De Black Boys. Black Box Boys. Maar dat mag Black Boys worden toch, hè?
3: Zeker. Alles
4: geen problemen mee.
1: De Black Box Boys die zijn geïntimideerd. Of toch onder de indruk van de Wekker, zie ik.
3: Ja, het zal wel zijn. Zeker.
1: Het is de eerste keer dat ze ook luisteren naar die Wekker XL. Ze hebben nog nooit op het half uur naar Studio Brussel geluisterd. Lijkt me heel vreemd. Maar het gaat gebeuren nu, zo meteen over 5 minuten. Over 15 seconden al. Gaan we luisteren naar de Wekker XL. Maar eerst heb ik nog iemand nodig. Iemand die mij en die BV uit zijn of haar lijden kan verlossen. Goedemorgen. Goedenavond, met wie spreek ik?
5: Hallo, met Jaro.
1: Dag Jaro, goedenavond. Wat ben je aan het doen?
5: Leren voor mijn rijexamens.
1: Leren voor uw rijexamens. Wat heb je net geleerd? Wat is het meest recente wat je hebt opgestoken, Jaro?
5: Kruispunten.
1: Kruispunten. Dat ze bestaan of iets anders over kruispunten?
5: Dat je
1: erop moet doen. Oké. Nog even doorstuderen, Jaro. We zijn hier om de prijzenpot van €3.800 te kapen. En ik heb het gevoel dat jij dat bent. Jaro, voel jij dat ook?
5: Ja.
1: Oké, Jaro. Zometeen zeg ik, Wekker, laat je nog eens horen. Dan gaat die BV datzelfde deuntje doen. Datzelfde deuntje dat al 36 keer door de radio klonk vandaag en gisteren. En hopelijk voor de allerlaatste keer. Want Jaro, jij gaat met de hoofdprijs aan de haal. Wekker, laat je nog eens horen. De Black Box Boys zijn uber geconcentreerd. Ik heb ze nog nooit zo stil gezien. Aan het luisteren geweest naar de BV. Maar zij mogen niet gokken. Jaro wel. Jaro, wie is de Wekker?
5: Niels Albert.
1: Niels Albert. Jaro. Het is fout. Potverdorie. Hoe voelt het?
5: Spijtig,
1: hè? Je bent kort van stof, Jaro.
3: Hij weet niet naar waar dat hij moet op zijn kruispunt.
1: Hij staat op het verkeerde kruispunt in zijn leven. Jaro, helaas geen €3.800, maar we spelen over een uur verder met €3.900 dankzij jou.
2: Weet jij wel wie de Wekker is?
6: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
3: Ik zou het ook niet weten, als alle lichten op rood staan op een kruispunt, wat doe je dan?
1: Nog één boodschap voor jou, Wekker.
8: I will find you.

MK en Crystal Dior. Ik kreeg een bericht van Griet uit Koekelaren. En ze zegt, respect Dries, maar echt respect. Dat is heel vriendelijk dat je mij respect wenst. Maar de reden waarom ik hier doorga en waarom ik hier al 37 uur kan radio maken, is omdat er gasten komen. En ik ben heel blij dat deze mensen zijn gekomen naar de studio, Brussel Studio. En ze hebben muziek mee, Black Box Revelation. Oh ja, dat gaan we opnieuw moeten doen. Black Box Revelation. Hey man, had je geen andere bandnaam kunnen pakken voor zo iemand die keilang radio wil maken? Black Box Revelation live met Stronger!

0: Dankjewel, Jan en Dries van Black Box Revelations. Kom jullie ook even naar hier. Hey, hoe leuk was dat? Stronger Life vanuit de studio van de Wekker XL. Ik ben, denk ik, er zeker van dat de Wekker XL ook genoten heeft van die cover. Van die versie.
1: Ja, dat moet wel, toch?
0: Hey, hoe was die? Hoe ging ie?
1: Ik vond tof dat de riff mee hebt gedaan. Hè?
0: Ja, ik twijfel. Ik dacht, wat was dat nu, een mopje van de Jeanke?
1: Nee.
0: Als die dat gemeend
2: dat
0: hebben.
2: Dat was wel echt goed.
0: Ja,
2: moet dan live ook komen meedoen.
0: Ja, hebben jullie nog iemand nodig?
1: Had jij dan ook de adrenaline van live spelen?
0: Ja, zeker.
1: Allee, bedoel,
0: zeker, ja.
1: Na 37 uur.
0: Ja. Adieu. Ja. Dat was het. Blijven jullie nog 5 minuten of moeten jullie nu door? Nu.
1: Nee, we kunnen nog blijven. Ik kan voor u nog iets gaan halen voor het eten, als je wilt.
0: Nee, ik ben helemaal prima. Maar ik heb wel Baloo Brigada klaarstaan. Kent je dat?
1: Ja.
0: Yeah. Nee, hè. Je hebt dat nu leren kennen, dat is keigoed. Dat heet Bad Head.
3: De Wekker. De Wekker. De Wekker XL. Studio.
0: Dat is zo'n beetje van deze.
1: Oké.
2: Lekker.
0: Moet er even inkomen, hè.
1: Come on, Baloo.

0: Fleetwood Mac. 9:10 ondertussen. Hele goede avond.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Die lijkt er een beetje op. Die lijkt een beetje op jullie riff. Maar wel veel minder cool. Ik krijg reacties van Nicky in de app van VRT Max. Geweldige Black Box Revelation, top. Om wakker te blijven voor Dries. Hoe hou je dit vol? Niet normaal. Oké, dat ging misschien meer over mij. Tim, zeer sterke akoestische versie, mannetjes. Chapeau, Black Box Revelation.
2: Ik wou eigenlijk net zeggen dat ik al moe ben.
3: Ja, hoe blijf jij wakker tijdens onze show?
0: Hoe doet hem dat, Dries van Black Box? Dat is crazy om zo één nummer van begin tot einde.
2: Allee, zot.
0: Je moet het maar doen als je 9:10 s'avonds...
2: Al bijna in slaap. Wow.
0: Oh, dat is niet normaal. Hé, hey, er is een Sophie en die heeft ons gebeld. Dag Sophie.
4: Dag Dries en Jan.
0: En Dries. Ah ja, natuurlijk, Dries heb je twee keer gezegd.
4: Dag Dries en Jan. Ah,
0: Sophie, je bent clever, maar je bent bij de pinken. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja. 9:10, bedonderdag.
4: Wel, normaal gezien kijk ik dan tv. Ja. Maar ik ben zo benieuwd naar de Wekker XL dat ik dacht, goh, ik heb morgen bezoek. Waarom maak ik nu al niet mijn mascarpone? Mijn tiramisu.

0: Lekker, je moet zo wat lucht creëren. Ja.
1: Ja.
0: Dries, nu mag jij een tip geven?
2: Ja, en dan moet je dat vol whisky kappen, hè?
0: Nee, amaretto.
2: Ah ja, amaretto was...
0: Kom aan.
2: Maar ik zat met die versie met speculoos en whisky in mijn hoofd.
0: Ah, is dat de combinatie speculoos, whisky, boudoirs, amaretto?
2: Ja, ja, absoluut.
0: Welke pak jij, Sophie?
1: Wel, ik ga voor de lange vingers in de tiramisu. Van boven een crumble van speculoos. En ik ga eens Tia Maria nemen in plaats van amaretto.
0: Wat is Tia Maria?
2: Ja.
1: Tia Maria is een Portugese liqueur.
3: Oh la la.
2: Dat klinkt wel goed.
0: Alright, ja. Strever, maar bon. Heel fijn dat je dat met ons deelt. Eigenlijk had je totaal geen tips nodig. Je wou gewoon zeggen, ik maak het lekkerste dessert en jullie kunnen allemaal oprotten. Zwaar, Sophie.
1: Ja, ja, eigenlijk.
0: Sophie.
1: Maar ik wil anders wel een deal maken.
0: Oh, nu wordt het spannend.
1: Ja? Als de wekker morgenmiddag nog niet geraden is, neem ik een halve dag verlof en kom ik naar de VRT en breng ik jou een portie tiramisu.
0: Opsa! Dat is bij deze afgesproken. Sophie, bedankt voor te bellen. Nog veel succes met die amaretto en Tia Maria Kinky. Ik weet niet welke drank het was. Fijne
1: Tia
0: avond,
1: Maria.
0: Tia Maria. Tia Maria. Salutjes, hè.
1: Tia Maria.
3: Ja, tot morgen, laat ons hopen dan.
0: Ja, bon.
3: Ja, ja, jij hoopt gewoon dat de wekker geraden wordt.
0: Ik hoop dat ik hier niet op de nacht moet zitten. Dat is het enige wat ik hoop. Merci, Black Box Revelation, om langs te komen voor de prachtige muziek.
3: Dank je, Dries. En succes, succes, zolang het duurt.
0: Dank je wel.

0: Love Who You Are, Kiki remix van Romy. Het is 8:58. Ik ben geïnspireerd door Sophie die net belde en tegelijkertijd aan het zoeken naar de Wekker Excel en tegelijkertijd een tiramisu aan het maken. Dat bracht me op ideeën. Het is eigenlijk een ideale combinatie. Zet je aan iets, een project dat je al lang wilde doen. Ik zeg maar iets, bloemschikken, een beetje tuinieren. Kan ook, s'avonds. Niet zo raar. En stuur het in de VRT Max app. Wat doe jij terwijl je zoekt naar de identiteit van de Wekker XL? Stuur maar een fotootje of een berichtje. Ik lees ze allemaal. En wie weet, chit-chatten we even. Wie weet kan ik je theorieën bevestigen, ontkrachten. Ik weet ook niet wie het is, dus eigenlijk is dat een totale zever. Maar ik kan wel lekker met je keuvelen. En misschien delen we wel een hoofdverdachte. Want ik ga eerlijk zijn, de mijne is in de afgelopen 3 uur gesneuveld. Dus ik zit ook in zak en as en ik moet dus helemaal opnieuw naar een verdachte. Het goede is, we hebben al 2 tips gekregen. De eerste tip was dat de Wekker al ooit een award heeft gewonnen. En de tweede tip is dat de Wekker ooit al hier in de studio van Studio Brussel is geweest. Tel die 2 op en zoek even verder. Tot zo.
1: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oost-Tuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden

0: Studio Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de lokale politie. Het ongeval gebeurde niet ver van Schoer in het uiterste oosten van het land. Op beelden is te zien dat de reisbus op zijn zij ligt in de berm. Het zou gaan om een Nederlandse reisorganisatie met wellicht vooral Nederlanders. Hoe het ongeval is gebeurd en wie er precies in de bus zat is nog niet duidelijk. In Bukavu, in het oosten van Congo, zijn nu al zeker 26 kinderen omgekomen bij een grote brand in een dichtbevolkte wijk. Twee scholen en zowat 300 huizen zijn verwoest. De meeste kinderen kwamen om in het gewoel toen ze uit de brandende gebouwen probeerden te geraken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De stad Bukavu is al 1,5 jaar in handen van de gewapende rebellengroep M23. Bij een Roemeens transportbedrijf in Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen. Er zijn aanwijzingen over slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en sociale fraude. In enkele vrachtwagens zijn chauffeurs aangetroffen die al meerdere weken in hun voertuig verbleven. Zij zouden ook niet correct betaald worden, mogelijk minder dan het minimumloon. Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Broens beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar voor Vogelbescherming Vlaanderen is dat niet genoeg. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen, zegt Frey van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen.
2: Sinds 2008 is de populatie van de patrijzen in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Het is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
1: De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Cat Emma Meeseman is ontgoocheld.
3: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat je nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch altijd wel dat gevoel hebben. We zijn hier al oud gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
1: Vanavond nog brede opklaringen, vannacht meer wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel.
0: Studio Brussel.
5: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden.
4: Dat meet je niet.
5: En te winnen.
0: Wekker XL.
5: Dries Leenaerts.
4: Goedenavond, 9 uur gepasseerd. We zijn nog steeds op zoek, je raadt het nooit, naar een wekker in een grote bv. Of andersom.

0: The Beach is the last girls at the party.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
0: Ik krijg een bericht van Bo uit Grobbendonk. Hey Dries, ik ben waarschijnlijk wereldvreemd, maar wat is in godsnaam de bedoeling van dit spel? Wel, Bo.
3: Och, waar te beginnen?
0: Oké, ik begin bij het begin. We zijn 38 uur geleden in de studio gekropen. Wie is wij? Dat ben ik en een bekende Vlaming. Die bekende Vlaming, die ken ik niet. Die ken jij ook niet, die kent niemand die luistert. We zoeken namelijk die bekende Vlaming. Die zit verstopt in een grote wekkerkast. Je ziet die wekker ook als je meekijkt via de stream op VRT Max. En Bo, het leuke is, je kan zoeken naar die identiteit van die wekker, want elk uur doet hij zijn of haar wekkertune na. En dan kan je luisteren van, goh, dat klinkt toch echt wel als iemand. Goh, ja, Bo. En dan raad je misschien wel als enige wie de wekker XL is. Elk uur mag één luisteraar raden en de winnaar krijgt heel veel geld. Ondertussen is dat al even kijken.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 3.900 euro.
2: Aan maaltijdboxen.
0: Bo, ik hoop dat het een beetje begrijpelijk was. Als het niet begrijpelijk was, lees even op VRT Max het wedstrijdreglement. Daar kan je ook alle gokken vinden, alle foute namen die zijn gegokt. Als je te lui bent om je computer open te doen, ik snap het. Het is voor iedereen 7 à 9 s'avonds. Dan heb ik zo meteen nog een klein overzichtje. Maar eerst een kleine terugblik naar, laten we zeggen, een uurtje geleden.
4: En hij was slaan om de A van Bart. We zijn er ook tegen de A van Takkel.
0: Er was een man, hij heette Jan Willem. En hij bracht een theorie ten berbe op de radio. Ik begreep er geen ene fars van, als jij er wel iets aan begrijpt. Doe er je voordeel mee, misschien helpt je wel te komen tot de identiteit van de wekker. En die theorie ging als volgt.
4: Dus dat is ene soort A. Ja. Als je goed luistert naar het ene zong fragment. Gaat een keer voorzingen. Hij deed een... Hoor je dat? Dat is West-Vlaams.
0: Dat is West-Vlaams voor Jan Willem. Ik snap er nog steeds helemaal niets van. De wekker XL is niet volgende naam.
5: Dries Wouters. Dat is met de jongens, toch?
6: Ik denk Martin Heilen.
7: Ik dacht Herman Brusselman.
8: Volgens mij is het Bokkie de rapper.
9: Ik denk dat het Lieve Scheire is.
10: Van de Leijer.
11: De collega's en ik denken dat het Young Yellow is.
12: Seed van Herreweer.
13: Xander de Rijken.
14: Wij denken Karel Meesters.
15: Ik denk Wim Willaar.
16: Henk Rijkaard.
17: Ik denk Robin Brandt.
18: Ik hoop dat de wekker Arno van Impe is, a.k.a. Arno de Kid.
19: Ik denk Geert van Rampelberg.
20: Ik denk Toby Alderweireld.
21: Ik dacht aan Jeroen Perceval.
22: Pieter Donker.
23: Marie van Uitvang. Dus Marie van Kessensbund.
24: Peter van de Veire.
25: Ik had Babel Mortier in gedachten.
26: Ik dacht aan Wim Obroek.
27: Tijmen Govaert.
28: Ik denk Nathan van der Gun.
29: Conor Rousseau.
30: Robin Pront.
31: Ik denk Mathias Sercu.
32: Ik gok op Bart Lennelein.
33: Ik denk dat het Sam de Bruin is.
34: Volgens mij heb ik daarin Alex Callier herkend.
35: Willem de Schrijver.
36: Victor Verhulst.
37: Volgens mij, mijn vriend, is het Lucas Lely.
38: Ik hoop dat dat Gilles de Koster is.
39: Ben Segers.
40: Leen Den Diegel.
41: Nieuws Aldaar.
0: Amai. Ik word er moe van om er naar te luisteren. Ik word wel van meer moe, dat zijn we gewoon. En dan gaan we nu naar ongeveer een weekje geleden. Daar trad een hele speciale band op van Daisy C. En die hebben zo'n nummer, een redelijk recent nieuw nummer. Oh, hoe heet dat nummer nu ook alweer?
42: Ik ben het, Marian.
43: Hi, this is Fontaine's DC and you're listening to Studio Brussels.
1: Studio Brussels. Life is music.

0: Blinding Lights, The Weeknd. Dit was, tot voor kort denk ik, het meest gestreamde nummer aller tijden ter wereld op Spotify. Ik ben niet meer 100% zeker, maar gerechtsdeurwaardige keuze, gaat dat checken en we komen straks bij je terug.
1: Hey, de Venga Boys, Parada de Tetas.
0: Ondertussen zegt Nicky Kermans in de app van VRT Max. Ja, nu weet ik het zeker.
2: De Tetas.
0: Volgens mij is Kaat van Stralen de persoon die in de wekker zit. Kaat, ben jij de wekker XL?
3: Nee, ik ben het niet.
0: Kaat, niet liegen. Ben jij de wekker XL?
3: Nee, ik ben het niet.
0: Zeker?
3: Nee, ik ben het niet. Nee, ik ben het niet. Nee, ik ben het niet.
0: Oké, okay, dan geloof ik je. Maar echt heel zeker?
2: La parada.
3: Nee, ik ben het niet.
0: Michel is aan het keramieken. Aan het glazuren zelfs. Keramiek aan het glazuren. Didier zit lekker in IJsland in een hottop na te denken over wie die wekker XL is. En de Gilles is de auto aan het kuisen.

0: Zoals Jezus bij Pasen is het ook 9:30 bij de wekker.
1: Hier ben ik weer.
2: Studio Brussel. De Wekker XL.
3: Wie is de wekker?
0: Maar het is even heel hard aan het zweven hier. Alle knoppen van de radiostudio beginnen even door elkaar te gaan. Ik was even kwijt waar mijn microfoon zat, maar ik heb ze gevonden. Haha, uur 38 van deze radiomarathon. Allemaal ten voordele van... Nee, was het maar. Het is ten voordele van de portefeuille of het eetgenot van luisteraar X of Y die zo meteen die prijzenpot wint. Mijn zinnen kloppen ook totaal niet meer. Dat is grammaticaal allemaal incorrect. Maar je snapt wat ik wil zeggen, hè, beste mensen. We spelen dus het spel waarbij je de PV zoekt die in de roze wekker zit hier in de studio. Als je denkt te weten wie het is, stuur dan nu een bericht in de VRT Max-app met je verdachte, één naam alsjeblieft, voor- en achternaam en je telefoonnummer. Alleen dan kan de wekker... Nee, alleen dan kan de computer je eruit kiezen.
2: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio Brussel.
0: Ah, dank u wel.
4: Is vast, is vast, die veld is zacht. Blijf uitvaag, nooit.

0: Jij bent goed genoeg. Jij bent goed genoeg. Jij. Jij. Jij. Bent goed genoeg. 9:30.
1: Studio. Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Vanaf nu zijn mijn woorden wat schaarser, want het is nachttarief vanaf nu. Mijn oma zei dat al vroeger. De vaatwasser pas opzetten vanaf 10:00, want dan is het nachttarief. Ah, wacht, nee, nachttarief betekent dat het goedkoper wordt. Dus eigenlijk moeten mijn woorden nu nog beter en rijker vloeien. Dat gaat niet gebeuren. Als wishful thinking. Ik moet nog eens uitleggen waar we mee bezig zijn voor de mensen die nu pas inzappen. Welkom bij De Wekker XL. Het spel waarbij je een BV kan ontmaskeren en daarbij 3.900 euro aan maaltijdboxen kan winnen. Dat is veel geld. Wordt aan je huis geleverd. Is lekker allemaal voorverpakt in de juiste hoeveelheden. Het is echt koken voor dummies op niveau. Ook Belgisch. Ja, die prijs is gewoon top. Kom, laten we eerlijk zijn. Die prijs is top. Alleen die wekker. Niemand weet wie het is. Maar misschien wel de persoon die nu aan mijn lijntje hangt. Wie hou ik aan het lijntje? Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Met Renka.
0: Dag, Renka?
3: Ja.
0: Wat een bijzondere naam. Waarvan komt die?
3: Geen idee, want mama had die op haar werk gehoord.
0: De printer heette de Renka printer of zo. Of was dat een merk? Nee, oh sorry. Oh, dat is
3: nee,
0: gemeen.
3: Nee,
0: oh.
3: Sorry. Er kwam een ander meisje dat zo heette.
0: Ah ja, oké. Renka. Hoe zeker ben je van je stuk?
3: Vrij zeker. Het moet wel.
0: Hoezo moet het wel?
3: Ik heb eens opgezocht en hij heeft nu ook niks meer op zijn socials geplaatst en zo. En Ik denk het komt bij alle tips overeen.
0: Oké, we gaan eens luisteren. Wekker, laat nog eens van je horen. Dat was de Wekker XL. Dan is nu mijn vraag heel simpel aan jou, Renka. Wie is de Wekker XL?
3: Ik denk Gerben Tuurlings.
0: Gerben Tuurlings. Gerben Tuurlings, onder andere bekend als content creator en liefje van Steffi Kaas Merci, is niet de wekker. Dat is bijzonder jammer.
3: Oh.
0: Renka, ik kon zo hard mee in je hoofd kruipen. Je theorie klopte. Je zelfvertrouwen zat helemaal op punt. Wat liep er dan toch nog mis?
3: Ja, geen idee.
0: Ja. Renka, je mag dan wel een fout antwoord gegeven hebben, maar dankzij jouw foute gok spelen we vanaf 10:00 voor
4: 4000 euro! €4000! 4000 euro eten! Wie krijgt dat op? Ik niet! Renka! Renka! Renka! Renka! Renka! Renka! Wat heb je hierop te zeggen?
3: Ja, zotte.
0: Wie wil je bedanken, Renka?
3: Oei. De mama, de papa.
0: Nog 10 seconden, Renka.
3: Oei. Heel veel succes ook nog met radio maken nu.
0: Dank je wel. Nog één iemand bedanken misschien?
3: Bedankt aan mijn zussen.
0: En nog iemand misschien die al zo 2 dagen vast zit in een houten constructie misschien?
3: Ook bedankt aan Dries.
0: Oh, nee, kom aan. Nog 1 iemand die vast zit in een houten constructie. Een roze, gigantische houten constructie.
3: De Wekker.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers. Nog steeds onze nummer 1 in de afrekening. Het is 9:45, bijna.
1: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: Als je mij nu vraagt, wat is je favoriete moment van de afgelopen 38 uur? Dan zal sowieso Dressed Like Boys te boven schieten. Want Jelle Dunturk is de frontman en de bezieler van Dressed Like Boys. Die kwam langs om de hotshot helemaal te ontleden. Ik mocht alles aan hem vragen over die hotshot. And then I woke up. En het leuke was, voordat we die hotshot brachten, had Jelle nog zin om een soort van speciale ode te brengen aan de Wekker XL. Hoe klonk dat? Eerst en vooral heel speciaal, very improvised. Ik mocht dan ook voor het allereerst in mijn leven achtergrondzangeres zijn op een Dressed Like Boys original. Dat klonk zo.
2: Dit is onze oog.

0: Dit is mogelijk nog straffer dan die hotshot en daarna woke up. Bij 100 berichten via de VRT Max-app verwisselen we de hotshot van deze week nog naar dit fragment dat je net hoorde in plaats van and then I woke up. Bij 100 berichten is dit de hotshot nog morgen. Als we minder dan 100 berichten laten krijgen, blijft gewoon deze.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

Ik ga heel eerlijk zijn met mijn vrienden van de avondradio. Ik ben een beetje moe aan het worden. Dat is niet heel abnormaal na bijna 40 uur live radio maken. Het zou misschien zelfs kunnen dat ik binnen dit en een half uurtje toch eens richting een beddekje wil gaan. Om heel even dit spel achter me te laten. Maar ik moet natuurlijk zelf vervanging zoeken. Dat is het hele punt. Want ik maak de radio. Ik bepaal wat hier gebeurt. En ik heb gezien... Opnieuw. En ik heb net gezien dat Nona van Brakel in de building is. Zij is te gast bij Bloot op M&M. Dus als alles goed loopt, dan stuur ik haar zo meteen een sms'je. En dan vraag ik, liefste Noensi, zie jij het zitten om dit wekkerspel heel, heel even over te nemen? Dankjewel.

0: rijden samen richting het nieuws van 10 met Come Together van de Beatles. Tot zometeen, nachtvlinders. Bye bye.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Studio Brussel.
10: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde in het uiterste oosten van het land, niet ver van Davos. Op beelden is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het gaat om een reisbus van een Nederlandse organisatie en die zegt dat er 48 Nederlandse passagiers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met 5 helikopters. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. Premier Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. Een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. De evacuatie van 13 Gazaanse studenten met een studiebeurs voor een Belgische universiteit wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie van Bosuit. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
11: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren, België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
10: Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Broens beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar dat is niet genoeg, zegt Frey van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen.
12: Sinds 2008 is de populatie van de patrijzen in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
10: Sport op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Emma Meeseman is ontgoocheld.
13: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat hij nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
10: Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met de lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel.
8: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
1: De Wekker XL.
8: Dries Leenaerts.
6: Non-stop komen hier nog steeds gokken binnen voor de Wekker XL. Straks over een kleine 25 minuten mag je nog eens raden.
1: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Rihanna, bitch, better have my money. 6 over 10. Hele goede avond. Fijn dat je luistert naar de zoektocht naar de Wekker XL.
1: Iedereen wakker.
0: En dat is ook echt letterlijk iedereen. Heel veel mensen luisteren nog steeds naar de zoektocht naar de Wekker XL. Dat zijn slimmerikken. Waarom zijn dat slimmerikken? Hoe verder in de avond, hoe minder mensen er durven meespelen of hoe minder mensen zich aanmelden in de VRT Max-app. Dat betekent natuurlijk dat die kans dat jij eruit wordt gekozen veel groter wordt. Eddie uit Genk stuurt op weg terug naar Nederland. En je bent nog steeds op de radio. Man, man, och garme. En mijn gok staat nog niet in het lijstje met gegokte namen. Dus Eddie, veel succes. Ik hoop dat je binnen geraakt. Tini uit Wachtenbeke zegt... Dries moet slapen. Dit is echt niet meer gezond. Tini, dat klopt helemaal. Dan is er ook nog Tim. Die stuurt Free Dries Leenaert. Tim uit Wetteren. I follow you ook 100%. Wat hoor ik daar? We hebben bezoek. Het is Amber Broos. Hey!
2: Oh, hey.
0: Fijn, een vertrouwd gezicht.
2: Kijk eens, supermooi.
0: Oh, fijn.
2: Hoe gaat het met u?
0: Goed, ja, dat zeg echt wel... Het gaat oké met mij. Buiten dat ik heel veel stotter en haper over mijn woorden, maar dat is altijd al, dus... ja, hoe vind je dat ik eruit zie?
2: Ik vind dat toch wel best meevalt. Voor zo lang al wakker te zijn, ja, wat verwacht je dan?
0: Dat is waar. Amber, goed nieuws, want luister eens goed...
3: De wekker is nog steeds niet geraden.
1: Je speelt dit uur voor...
0: 4000 euro.
1: Een maaltijdboxen.
0: Hé, hey, dat is mooi.
2: Dat is echt niet normaal gewoon.
0: Dat is heel mooi. De leukste gasten en BV's zijn gepasseerd, maar jullie, of ik mag zeggen jij, bent hier. Dus het wordt mogelijk nog leuker.
2: Ja. Maar sowieso.
0: Die zin klopt ook helemaal niet, maar je weet wat ik bedoel.
2: Ja, ik snap. Ik ben volledig mee, Dries. Het is helemaal oké.
0: Je hebt ook nog een sms gestuurd naar Nonne van Brakel, want die was hier op M&M iets aan het doen. Die heeft nog niet gereageerd op mijn bericht. Dus ik hoop dat misschien Nonne van Brakel ook nog afkomt. Het zou leuk zijn.
2: Dat zou supergezellig zijn.
0: Heel fijn.
2: Allemaal samen jeppen.
0: Ja, heel graag. Dat is hetgeen wat mij wakker houdt. Deze uren. Een paar uur geleden... kregen we telefoon van luisteraar Sophie. En die is tijdens het zoeken naar de Wekker XL ook nog bezig met haar, laten we zeggen, culinaire avonturen aan het ontwikkelen.
4: Ik wil anders wel een deal maken.
0: Oh, nu wordt het spannend.
4: Als de Wekker morgenmiddag nog niet geraden is, neem ik een halve dag verlof en kom ik naar de VRT en breng ik jou een portie tiramisu.
0: Opsa! Dat is bij deze afgesproken. Sophie, bedankt voor te bellen.
5: Ja, tot morgen, laat ons hopen dan.
0: Ja, mooi.
5: Ja, jij hoopt gewoon dat de Wekker geraden wordt.
0: Ik hoop dat ik hier niet op de nacht moet zitten. Dat is het enige wat ik hoop. Heb je dat gehoord, Amber?
2: Ja.
0: Komt mogelijk iemand met tiramisu morgen?
2: Ja, oké. Dan moet ik morgenmiddag terugkomen voor die tiramisu.
0: Heel graag. Ik kan niet wachten. En het leuke is... jij hebt hier volgens mij al heel veel van gehoord van deze actie. Heb je een vermoeden wie er in die Wekker XL zit?
2: Ik vind het heel moeilijk. Ik ben sowieso heel slecht met zo stemmen herkennen en zo.
0: Ja.
2: Maar ik was even aan het denken, misschien William Boeva of zo?
0: Ah, ik weet het niet. Een comedian valt ook meteen in mijn vizier.
2: Maar ik weet niet of... is hij al geraden?
0: Nee, nog niet.
2: Nog niet? Oké, dus dat is tenminste al iets.
0: Zeker, dat is een heel goede tip. Die kan zeker nog passeren. En dan heb ik ook nog een vraag voor jou. Misschien eerder een goede raad, want ik weet dat jij een nachtraaf bent. Jij floreert bij uren als 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur. Want dat is jouw job als DJ uiteraard. Je bent echt een nachtraaf. Heb je tips voor mij om die nacht door te kunnen?
2: Ja, meestal neem ik altijd kleine powernapjes.
0: Ah ja.
2: Dat helpt heel erg. Dus als ik op weg ben naar een andere booking of zo, of zelfs in een vliegtuig, een klein powernapje nemen, al is het maar een kwartiertje of zo, maar dat doet je misschien toch al, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Hoop ik.
0: Af en toe is, maar ik moet wel zeggen, ik heb niet langer dan een kwartier geslapen afgelopen 24 uur.
2: Dan. Ja, dat is wel heel heftig. Dat heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt. Misschien wat druivensuiker en zo, en wat Red Bullen.
0: Ja.
2: En dan puur op adrenaline gaan.
0: Ik wil daar niet mee beginnen, want als ik daarmee begin, dan waar is het einde dan? Jij hebt ook een hele mooie zomer achter de rug, mogen we zeggen. Want we hebben je op veel festivals mogen zien. In het binnenland en buitenland. Hoe was het?
2: Ja, het was echt super. Het was echt een droomzomer voor mij. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb een paar hele leuke festivals kunnen spelen. Dat ik nog nooit heb op mogen spelen. Zoals Sonnemonde Sterne. Maar bijvoorbeeld ja. High Festival. Allemaal in Duitsland. Ook bijvoorbeeld de Love Parade in Berlijn.
6: Ja.
2: Wat super iconisch is. Dat stond echt mega hoog op mijn bucketlist. Dus mega dankbaar voor dat ik dat mogen doen.
0: Wat maakt dat zo iconisch? Om daar te draaien? Of?
2: Ja, dat bestaat al heel lang. Nu noemt dat wel Rave the Planet. Want vroeger was dat dus Love Parade. En dat is dus eigenlijk waar unity en connectie en dus echt liefde centraal staat. En dan staat je daar eigenlijk op een gigantische camion dat door de straten van Berlijn rijdt. En daar stond echt bijna 500.000 man. Ik heb nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Dat is echt niet normaal hoeveel volk daarop afkomt. Dus dat was heel speciaal. Dat was echt een heel mooie boeking. Dus ja, heel dankbaar voor weer dat ik dat allemaal heb mogen doen.
0: En je bent naar Tomorrowland geweest met...
2: Mijn papa.
0: Hoe was dat?
2: Ja, ik heb voor de allereerste keer samen gespeeld met mijn papa dan. Back-to-back achter de draaitafels. En dat was dan op Tomorrowland. En ja, dat was ook wel echt mega onvergetelijk. Echt een hele mooie ervaring ook. Dat ik met hem heb mogen delen. En heel veel goede feedback van gekregen. Iedereen vraagt me, ja, wanneer komt die set online? Maar ik heb die set helemaal niet opgenomen. Oeh. Dus dat was... You had to be there, hè. Once in a lifetime experience.
0: En komt dat nooit meer terug? Kom aan.
2: Ja, wel, ik dacht dat dat eerder zo iets eenmalig was voor de fun. Maar mijn pa die had de micro gepakt op het einde van onze set. En die riep dus tegen iedereen... Yeah, people of tomorrow, see you next year. Dus ik weet niet wat zijn plannen zijn. Maar blijkbaar heeft hij al van alles geregeld. Dus,
0: Wat ook kan is zo als jij bijvoorbeeld 30 wordt. Of hoe oud ben je nu?
2: Ik ben nu 23.
0: Wel ja, over een paar jaar word je 30. En dat is zo mooi om met je papa op een podium weer te kruipen, toch?
2: Voilà, het is dat. Maar ik wil het zeker nog wel eens opnieuw doen. Maar we gaan zien wanneer het de juiste opportuniteit is.
0: Dan zijn we allemaal daar. Ik ben heel blij dat je hier bent. Ik ben heel blij dat die positieve energie ook uit Limburg... Hey!
2: Hey, ik ben niet uit Limburg, hè.
0: Ah, wat?
2: Ah, sorry. Ik ben, ik ben van regio Leuven.
0: Oh my god.
2: Oh ja, ik ga ook even onbeschaamd even reclame maken. Want ik doe morgen een gratis rave in Leuven.
0: Ah, oké, okay, wacht. Heel mijn wereld soort...
2: Ik heb wel familie uit Limburg, maar...
0: Dat is wat...
2: Ik ben wel van het Leuvense.
0: Oké, okay, ja, sorry. Dus je gaat reclame maken voor...
2: Ja, dus morgen een gratis rave op de Oude Markt in Leuven. Boy and Girl gaan eerst draaien, dan ga ik 1,5 uur draaien. Paul op de Oude Markt. It is free, it's gonna be fun. Be there.
0: Sorry, ik ben lachen. Waarom zei ik dan Limburg? Ik heb al 3 keer in het gesprek aan te vallen. Limburg for life. En je zegt ook zo niks.
2: Ja, maar ik dacht op een gegeven moment zal het wel stoppen.
0: Ja, nee, als jij niet zegt dat je niet uit Limburg bent, dan gaat dat niet stoppen. Hè?
2: Nee, sorry, ik ben niet van Limburg. Maar als jij van Limburg bent, voor één avond ben ik van Limburg gedaan.
0: Ik vond het al zo raar. Ik dacht, waarom negeert jij nu? Wat? Ik hoop gewoon vooral dat Nona van Brakel ook op mijn sms antwoordt. Dan kunnen we misschien een klein dutje placeren. Met wie bedoel ik gewoon keihard mezelf.
1: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden.
3: En te winnen.
1: De Wekker XL
3: houdt iedereen wakker.
1: Studio Brussel.
0: Wil je mezelf aankondigen, Amber?
2: Ja, dit is Calm Down van mezelf en Juliet Fox.
0: Yes, fijne avond.

0: Hey, dat ging lekker. Calm down.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries Leenaerts.
0: Past wel goed, hè? Toch?
3: Ik vind op dit is toch de beste manier om je een beetje wakker te houden.
0: Tuurlijk, mooi uur ook. ik denk dat we een ding-dong hebben, want... Goedenavond, Nonna van Braken!
4: Hallo!
0: Hallo, dag Nonna. Sorry als ik zo scheel kijk. Zie je heel graag binnenkomen. En ik ben heel blij dat je op mijn sms geantwoord hebt.
4: Oh, Dries, ja, nu ik je van dichtbij zie, zie ik... Jij kan misschien wel wat slaap gebruiken.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. Het is uur... 40 van de Wekker XL. En in mijn lichaam begint een beetje de wensen over te laten. Dus het zou heel fijn zijn. Moest ik een mini-dutje kunnen doen? Of een mini-maxi-dutje, dat weet ik.
4: Ja.
0: En als jij wilt overnemen van mij.
4: Oh, mag ik even de knoppen van de Wekker XL bedienen?
0: Heel graag. En ik wil daar zelfs iets in ruil voor geven, Nona.
4: Oeh, ah.
0: Jouw eigen nummer op de radio. Want we hebben ook Amber Broos haar eigen nummer op de radio. Dus waarom niet? Let's fucking go. Wat denk je daarvan?
4: Ik vind dat een goed idee. Dat is een iets minder credibel nummer, maar zeker zoveel sfeer.
0: Absoluut, dat is waar.
3: Je gaat het wakker houden.
0: Ik stuur je de nacht in met gewoon heel veel plezier. De luisteraars zijn op dit uur allemaal super vriendelijk. Er wordt wel al eens fout gegokt, moet ik ook eerlijk toegeven. Dus verras je niet als er nog een paar uur foute namen binnenkomen. Dat is blijkbaar hoe het dan gaat bij de Wekker XL.
4: Oké, goed. Dries, doe jij maar een dutje en dan zien we wel wanneer je terug wakker wordt.
0: Ja, heel goed. Je ziet wel wanneer ik terug verschijn, maar het kan misschien wel een paar uur worden.
4: Hopelijk met iets minder wallen.
0: Dankjewel, sweeties.

0: Ja, Lien Braam die stuurt in de app, ligt het spel nu een paar uur stil dan eigenlijk? Nee, Lien, wij doen gewoon door.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Goedenavond. Het zijn Nona en Amber hier.
3: Hallo, hallo.
0: Je hebt het misschien gezien op VRT Max. Maar de ballen van Dries, die waren very much aanwezig, Amber.
3: Ja, ze waren, hoe moet ik het zeggen, ja, wat te verwachten is van iemand die al meer dan 24 uur wakker is, denk ik dan.
0: Nooit zo'n zwarte kringen onder iemand zijn ogen zien. Dus die man verdient even een paar uur slaap. Maar de wekker XL, dat blijft natuurlijk full gas gaan. Zometeen mag er weer iemand raden welke bekende Vlaming er hier in een gigantische wekker in onze studio zit. En als jij dat juist kan raden, dan win je 4000 euro aan maaltijdboxen. Alle gegokte namen tot nu toe, die kan je vinden op VRT Max. En als jij dan denkt te weten, die ene naam die er nog niet tussen staat, ik denk dat die het is, dan mag je de VRT Max-app erbij nemen en daarin typen wie jij denkt dat de wekker is en jouw telefoonnummer. Als Amber zometeen ja zegt, dan mag je dat berichtje versturen. En hou dan goed je gsm in de gaten, want dan kan je dus elk moment opgebeld worden om een poging te wagen.
3: Amai, zo spannend.
0: Amber, jij geeft het signaal.
3: Oké. Vanaf nu, ja.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.

0: Larissa uit Hoogstraten die vraagt zich af wanneer er wordt geraden. Larissa, dat moment, dat is nu.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Het is ondertussen al een uurtje geleden, maar we gaan de wekker zo meteen nog eens opnieuw horen. En daarna mag één van jullie een gok wagen. En je maakt dan kans op 4000 euro aan maaltijdboxen als jij de juiste naam geeft. En de persoon die mag raden, die mag zich nu kenbaar maken. Hallo, met wie?
3: Hallo.
0: Hallo, met wie spreken wij?
3: Met Emiel.
0: Dag Emiel. Je spreekt met Noma en met Amber. Ben je al lang aan het meespelen, aan het proberen om binnen te geraken?
3: Ja, eigenlijk wel, al sinds gisteravond.
0: Sinds gisteravond, oké. Dan denk ik dat jij misschien wel echt een goed idee kan hebben wie het gaat zijn. Oké, Emiel, gaan we nog eens luisteren?
3: Ja.
0: Wekker. Laat je nog eens horen. Emiel, is dat een bevestiging van wat je denkt dat het is? Dat die persoon is?
3: Ja, heel zeker.
0: Jij mag je gokje nu live op de radio doen.
3: Oké, ik denk dat het Piet Huizentruit is.
0: Piet Huizentruit. Is dat de wekker XL? We komen er nu achter. Oh, spannend. Oh nee, het is niet Piet Huizentruit, Emiel.
3: Jammer.
0: Ja, ik snap het wel, hoor.
4: Ja, ik vond ook wel echt een hele goede gok, eerlijk gezegd. Maar ik vind het echt wel heel moeilijk.
0: Voilà, we kunnen hem verder bij op het lijstje zetten. En wij gaan gewoon nog door tot zeker 11:30.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Seeing Stars van Elton John en Turnstile.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: We krijgen een berichtje van Nico Geers, Amber. Die zegt, hey, Nona en Amber, laat Dries maar een paar uur slapen. Jullie kunnen het even overnemen, want ik was eergisteren morgen nog aan de lijn om 6:15 in de ochtendshow, juist voor de start. Die man die is gewoon geschift.
2: Dat is echt ongelooflijk. Ja, hij verdient dat nu toch zo hard om even te gaan slapen.
0: Ja,
2: dat is ook gewoon een fortel... Een foltertechniek, hè, om mensen zo lang wakker te houden. Dus het is crazy dat hij dat hier doet, eigenlijk.
0: Ja, je zou bijna vergeten dat het wel echt gewoon zijn eigen...
2: Ja, tuurlijk.
0: Goed bezig. Het zichzelf echt wel aangedaan. Amber... Altijd als er hier een gast passeert in de Wekker XL, dan mag die een ja-nee-vraag stellen aan die wekker. En dat kan dan misschien dienen als een soort tip voor ons en voor de luisteraars thuis vooral, om te weten te komen wie die wekker is. Je hebt een bokaal voor jou staan met allemaal ja-nee-vragen.
2: Ja.
0: En als je wil, mag je daar eens een vraag uitplukken.
2: Dat was spannend, zeg. Oké, ik heb er eentje. We gaan eens kijken. Wekker. Heb je al eens een auto in de prak gereden?
0: Oeh.
3: Nee.
0: Nee.
2: Oké. Okay. Ik weet niet of we daar heel veel mee zijn, eigenlijk.
0: Inderdaad, ja. Oké. Okay. De Wekker is misschien... Een braaf persoon dan.
2: Maar ja, wie heeft... We hebben zoveel mensen hun auto al in de prak gereden.
0: Ja, ik moet eigenlijk zeggen... Ik heb dat dus gedaan. Een week geleden...
2: Oh nee.
0: Ben ik met mijn auto hier op de parking van de VRT... heb ik mijn spiegel eraf gereden. Dus als ik in de wekker zou zitten, dan zou ik ja moeten zeggen. Maar onze wekker is dus eigenlijk wel een braaf persoon.
2: Ja, oké. Okay. Maar sorry, Nona, uw spiegel van uw auto rijden, vind ik toch niet de auto in de prak rijden. Hè? Ik bedoel, dan moet je echt naar de garage gaan, denk
0: nee,
2: ik dan. Hè?
0: Nee, dat is waar.
2: Maar ja, oké, met uw spiegel nu ook wel. Maar je snapt wel wat ik zeg, hè?
0: Bon, het is een tip. Of je er thuis veel mee bent, dat mag je zelf beslissen.

0: toch mensen in de app die na onze tip een gokje niet meer gaan wagen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Amber Broos, je hebt daarnet een ja-nee-vraag gesteld aan de wekker. Wat was die vraag?
2: Ja, dat was, heb jij ooit al eens je auto in prak gereden?
0: En wat was het antwoord van onze wekker?
2: Het antwoord was nee.
0: En wij dachten, ah ja, Ju, dat is niet echt een goede tip of zo. Of mensen zijn daar niet zoveel mee. Maar we krijgen wel berichtjes binnen in de app. Katrien Lieves die stuurt, geen auto in de prak gereden, dan zit ik ernaast. En ook Leen van Bets die laat weten, allee, het is dan toch al niet Tom Waas. Voilà.
2: Ja, kijk, dat is feitelijk. Hè. Ik moet wel zeggen, dat is wel effectief in de prak rijden. Dat is niet zoals dat jij zei, gewoon een spiegel van een auto rijden.
0: Voilà, dan weten we toch al iets meer over die wekker, XL of wie dat het niet is. Maar Jan-Willem Beekaert die stuurt dan ook een berichtje en die vraagt aan onze Amber, hebben jullie de juiste naam al tegengekomen in de app of weten jullie ook van niets?
2: Ja, wij weten ook van niets, hè.
0: We hebben ook geen enkel idee. Het zou kunnen dat Tom Waas erin zit en gewoon liegt, hè.
2: Ja, ja dat kan goed zijn. Ja.
0: Wij hebben ook werkelijk geen idee. Dus laat vooral je gokjes vallen in de app en wij raden gezellig met je mee.

0: Dit nummer heb ik echt heel de festivalzomer, Amber Bros, gehoord. Niet normaal.
1: Ja, dit was wel echt een hit, hè. Overal
0: Your Minds van Prospa en Clooney. Ik heb eigenlijk nog nooit gezien van wie dat nummer dan is. Van Prospa en Clooney?
1: Ja, voilà, kijk.
0: Zeg, zou Dries al aan het slapen zijn, vraag ik mij af.
1: Ik hoop het wel, hè. Ja, ik hoop dat hij nu wel echt een dutje aan het doen is. Het zal denk ik geen probleem zijn voor in slaap te vallen voor hem, hè.
0: Ja, misschien ligt hij daar toch zo stokstijf van de adrenaline. Misschien moeten we eens checken, subiet.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat meldt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. In Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen bij een zwaar ongeval met een reisbus. Dat gebeurde niet ver van Davos in het uiterste oosten van het land. Het gaat om een reisbus met Nederlanders die een vangrail heeft geraakt en dan is gekanteld, zegt de politie.
2: Een Holländische reizekar is de rechterhand over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er 48 passagiers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren, de prijs van olie nog meer doen stijgen. Sport en Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Speelster Antonia de Lare is ontgoocheld.
3: We kwamen naar hier voor de medailles. Kijk, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. En dan is het wel een ontgoocheling.
1: Tennisser Alexander Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppians is zijn vervanger. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vast zat onder de motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
4: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar het bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk, maar dat was minder evident. Dat hebben we geknutseld en wat gefoefeld, zoals ze zeggen in de Westhoek. En 2,5 uur later hebben we een kat uitgehaald. Tot onze verbazing was het een vreemde kat.
1: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmel, 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed foto's in de app van VRT Nieuws. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperatuur tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.
5: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
0: De Wekker XL.
5: Dries Leenaerts.
6: Hallo, Kus. Ja, het is niet Dries Leenaerts. Sorry voor de teleurstelling.
7: Nee, of Dries is hier in een prachtige, mooie vrouw veranderd, gezegd voor mij.
6: Zijn Nola van Brakel en Amber Broos voor jou. Dries is even aan het genieten van een paar uur slaap. Dat had hij echt wel nodig. Zijn gezondheid, die is belangrijk. Dus hij is nu even aan het slapen. En wij nemen het een paar uur van hem over. Let's fucking go!

0: No Broke Boys, maar wel Sleeping Boys, hopelijk toch.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Elk uur krijg je nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
0: Het zijn Nona en Amber hier op Studio Brussel om even Dries te verlossen uit zijn niet slapen lijden. Klopt hè, Amber?
2: Ja, klopt, want hij was al veel te lang wakker. De walletjes waren best aanwezig. Dus hij verdient dat helemaal om nu een paar uurtjes goed te slapen.
0: Voilà, en hij hoort dat toch niet, dus we mogen dat zeggen. Maar we spelen wel gewoon verder met de Wekker XL.
1: De Wekker is nog steeds niet geraden.
3: Je speelt dit uur voor
0: 4.100 euro
3: aan maaltijdboxen.
0: Dat is toch al een mooie prijs, hè? Want al 1 dag en 15 uur is Dries bezig. Allee, het laatste uur is hij niet bezig, want hij is eventjes gaan slapen. Maar wij to the rescue, wij hebben het werken van hem overgenomen. Maar dat wil dus niet zeggen dat het voorbij is, de Wekker XL. We gaan gewoon door, zolang de Wekker niet geraden is. En zometeen, of straks, maken we Dries gewoon wakker. Zeker wanneer de Wekker zou geraden worden. Hè? Wie weet, gebeurt dat deze nacht? Nog. Arno Verreken die stelt een vraag in de app. Die vraagt, blijft de Wekker ook echt wakker of heeft die dutjesprivileges?
2: Ja, het heeft wel dutjesprivileges, denk ik. Hè. Die komt hier, daarnet is hij hier binnengekomen achter een zwart doek. Dus ik en Nona, we hebben die ook alle twee niet gezien. Nee. We weten niet wie dat is. Maybe for the better, Nona, want wij zouden nog wel eens durven ons te verspreken hier. Maar we weten dus ook niet wie dat is. En die komt hier ieder uur komt hier zitten in die grote gigantische studioklok.
0: Ja, voilà. Maar dit dus tussen elk half uurtje kan die wel een dutje doen van, ja, hopelijk voor die Wekker dan 50 minuten. Er is ook Leonie die een vraagje heeft. Dag Leonie.
4: Hallo.
0: Je hebt een berichtje gestuurd in de app, zeg het eens.
4: Ja, ik vroeg mij af waar Dries was.
0: Ja, Leonie, ik weet niet of jij al eens gekeken had in de app van VRT Max naar hoe het gesteld was met Dries.
4: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik wou eigenlijk net checken voor ik ging gaan slapen. Ik dacht van, how would he doing, be doing?
0: Ja, how was he doing? En dan zag je ineens een blonde dame en een dame die eruit ziet als een wereldster DJ, Amber Broos. Dat is inderdaad niet Dries. We hebben hem eventjes te slapen gelegd, Leonie, omdat we wel vonden dat hij dat verdiende.
4: Ja. Ja, snap ik.
0: Voilà, oké. Okay.
2: Ik vind dat wel heel sympathiek dat je zo bezorgd bent om Dries.
0: Ja, het was ook wel een beetje een noodkreet van hem. Dan hebben we ook nog een vraagje van Evelien. Dag Evelien.
5: Hallo.
0: Jij hebt ook een vraagje voor ons gestuurd in de VRT Max-app. Zeg maar.
5: Wat waren de tips ook alweer allemaal?
0: Ja, de tips. Hier zijn de afgelopen dag en 15 uur al een paar tips gepasseerd op de radio. Zullen we die nog eens even op een rijtje zetten?
6: Beste Wekker XL, heb je al eens een award gewonnen?
7: Ja.
8: Was je ooit al in deze radiostudio geweest? Ja,
9: ja, laten we zeggen, ja, voor okay, de Wekker XL, ja, begon.
7: Ja.
2: Heb je al eens een auto in de prak gereden?
7: Nee.
0: Ja, dat zijn toch al een paar goede tips, hè. Evelien, kan je daar iets mee?
5: Mm-hmm. We gaan proberen.
0: We gaan proberen. Misschien nog even langer blijven luisteren. En dan kunnen we misschien straks nog een tip geven. Ik weet het niet goed. Misschien.
2: Oh, misschien. Maar dan moet je zeker blijven luisteren.
0: Voilà. En straks gaan we gewoon nog eens raden.

0: Mon amour, dat gaat Dries Lenaerts misschien tegen ons zeggen als hij straks wakker wordt.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Lien Thijs stuurt een berichtje in de app. Ze stuurt: Nona, wat een fijne verrassing als ik hier in mijn auto stap. Ja, het is inderdaad een verrassing, want Dries die is op dit moment hopelijk in dromenland, want hij heeft een soort noodkreet geslaagd en gezegd: ik heb echt even slaap nodig om die Wekker XL hier te kunnen overleven. En ik was bij de collega's van M&M in de buurt, dus ik ben hem hier even komen redden samen met de lieve Amber Broos. Amber, zou Dries eigenlijk al aan het slapen zijn? Want we hebben hem ondertussen een uurtje geleden hier uit de studio gestuurd. Misschien moeten we eens kijken of ons plannetje lukt.
2: Oh, wel ja, ik ga eens piepen. Wacht, hè.
0: Ja, ga eens piepen. Zou hij aan het slapen zijn, die Dries? Ik mag hopen van wel. Ja, Amber komt al terug. Heb je hem zien liggen?
2: Ja, die is weg. Ja? Die zit echt goed te pitten. Ja, maar ik durf daar wel niet te dichtbij komen. Want dan nemen we dat klein beetje slaap af.
0: Voilà, we moeten hem vooral laten doen. Er is nog een berichtje van Melodie Godfruit in de app. Die zegt: dag dames, fijn dat Dries even kan rusten. Ik hou het nog heel even vol om binnen 15 minuten nog eens mee te spelen. En dan doe ik dodo. Ja, want het is al bijna 11:30.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
0: Dus straks gaan we gewoon nog eens spelen. Hè? En wat als die wekker dan geraden wordt terwijl Dries aan het slapen is? Dan moeten we hem wel wakker maken. Hè?
2: Ja, ja, sowieso.
0: Kom aan, Driesje. We gaan het zien of het zo meteen gebeurt.

0: Onze app. Ik krijg het zelf al. Ik ben anderhalf uur radio aan het maken en ik kan het al niet. Ik snap dat Dries ook moe wordt.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Ik wou maar zeggen dat onze app weer aan het overstromen is met mensen die zeggen, kom aan, mogen we nog eens een keertje raden alsjeblieft? Ja, de tijd die vliegt als je de Wekker XL speelt. Zometeen mag er weer iemand raden welke bekende Vlaming hier in onze gigantische Wekker in de studio zit. En onze prijzenpot die is ondertussen al wel mega dik, hè, Amber Broos.
3: Ja, dat is echt wel insane. Jullie spelen mee voor €4.100 aan maaltijdboxen.
0: Jongens, toch. Als jij je gokje wil wagen, hier op Studio Brussel om 11:30, dan neem je de VRT Max-app erbij en dan moet jij ons laten weten wie jij denkt dat de wekker is en jouw telefoonnummer doorsturen. En dan gaat de computer er iemand uitpikken. Want er is bijvoorbeeld Lore uit Zonhoven die stuurt, bel mij gewoon, ik weet wie het is. En dan kan Dries gaan slapen en dan kunnen jullie ook je bed in. Misschien is dat een idee.
3: Het is wel een heel goed argument.
0: Ja. Helaas kunnen wij de computer niet omkopen.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.
0: Marlon Hofstad zal ons ook wel wakker houden, hè, Amber?
3: Goed dansje placeren.
0: Let's fucking go.

0: De onbekende bekende Vlaming, die is weer in de wekker gekropen. Amber, kan die Maron Hofstad wat appreciëren, denk je?
1: Ik denk het wel. We hebben toch samen even een dansje gedaan. Hij van achter dat prachtige scherm. En wij vanaf hier uit de studio. Hè.
0: De sfeer zit er nog in.
2: Studio Brussel. De Wekker XL.
3: Wie is de wekker?
0: En de spanning, die zit er ook nog in. Die is mega aan het stijgen. Want we gaan zo meteen de wekker opnieuw horen. En dan mag er één luisteraar een gok wagen. De gelukszak die nu wordt opgebeld. Je kan daarmee 4.100 euro aan maaltijdboxen winnen als jij de persoon bent die de juiste naam zegt. Hallo, met wie hebben wij de eer?
4: Hallo?
1: Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo, met Britt.
1: Dag Britt. Britt, waarom ben jij nog wakker op deze prachtige donderdagnacht?
4: Omdat ik net gaan eten ben in Gent om mijn diploma te vieren.
1: Oh, dikke proficiat. En in wat heb je diploma gehaald?
4: Dankjewel. Een bachelor in de archeologie.
1: Oh, my proficiat. Oh, zalig. Zeg, en Britt, jij wilt dus straks even een gokje wagen naar die wekker. Nog niet zeggen, want we gaan het nog spannend houden. Hè? We gaan het nog spannend houden. We gaan eerst nog eens even luisteren hoe dat de wekker nu effectief klinkt.
0: Wekker, laat je nog eens horen.
1: Oké, ja. Oké, maar Britt, dan is het nu aan jou. Wie denk jij dat de wekker is?
4: Ik denk dat het Jens de Donker is.
1: Oeh, dat vind ik geen slechte gok, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik heb die nog niet voorbij zien komen, maar nu denk ik ook. We gaan het ontdekken. Is het Jens de Donker?
1: Hey Britt, ik vond het wel echt een goede gok.
4: Ja, merci.
1: En je hebt toch uw diploma gehaald vanavond, hè? En gaan vieren.
4: Ja,
1: dus het is toch nog een hele goede avond geweest, denk ik.
0: Voilà, jouw dag gaat sowieso niet meer stuk. Britt, fijne avond nog. En aan iedereen die aan het luisteren is, over een uurtje gewoon nog een kans.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: is nog niemand die lucky geweest is de afgelopen dag en 16 uur. Er is nog niemand die geraden heeft wie de Wekker XL is.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de Wekker te raden en te winnen.
0: Maar er is wel een naam, Amber, die wij nu superveel zien binnenkomen, hè, in de app van Studio Brussel.
3: Ja, klopt. Het is heel specifiek en nu opeens ook heel random heel veel in de app, hè?
0: Ja, er zijn veel mensen die gokken. Ja, gaan we het zeggen op wie?
3: Ja, mag, hè. Het mag zeker.
0: Op Alex Agnew. En dan vraag ik mij af waarom. En er was ook al gisteren iemand bij Dries die een hele theorie had. Karel was het.
4: Ik denk dat ik weet wie de Wekker is, Dries. De tune van de Wekker is een nummer van Stevie Wonder, Sir Duke. Ja. Wat ook toevallig of niet het favoriete nummer was, of een van de nummers was van Alex Agnew, zijn papa. Ik luister wekelijks naar Welcome to the AA. Dus toevallig zit Andries bij jou momenteel. Dus ik ken Alex zijn stem heel goed. En het voordeel dat Alex heeft is dat hij als supergoeie imitator, ik kan een helikopter nadoen of een machinegeweer, dat hij zijn stem kan vervormen. Dus voor mij is het heel klaar en duidelijk dat de Wekker de enige en de echte Alex Agnew is.
0: Oh, ja, ik snap het wel hoor, de theorie.
3: Dit is wel echt dedication, hè mensen. Dit is de soort van dedication you need om de Wekker te raden gewoon at this point.
0: Maar voorlopig heeft er nog niemand, de computer heeft nog niet iemand die de Wekker, Alex Agnew stuurde als Wekker eruit gepikt. Dus we hebben hem nog niet echt kunnen
3: vragen, hè?
0: Ja, ja. Kunnen vragen, kunnen raden. Er is ook nog Junior die echt denkt dat het Alex Agnew is. Dag Junior.
5: Hey, dag Mona.
0: Waarom ben jij zo zeker van de zaak? Kan jij ons in jouw gedachtegang eens meevoeren? Want wij zijn toch nog niet zo zeker van Alex.
5: Nu, ik heb dat filmpje van de Wekker heel de tijd liggen analyseren. En dan zie ik te zien, oké, het lijkt alsof hij een bril aan heeft als ik een beetje schaduw, naar de schaduw kijk. Ja. Ik kijk een beetje naar het haar en ik denk, oké, de koptelefoon, ik moet rekening houden met de koptelefoon natuurlijk, maar ik zie dan toch zo een beetje de haar van Alex Agnew, de bril. Mm. En dan denk ik, ja, de stem klinkt ook een beetje zo en ik raak niet weg van de Alex Agnew tunnel.
0: Ja, je zit duidelijk in een tunnel.
3: Ja, ik snap het wel echt. Want als je hem zo ziet in de schaduw achter die Wekker, vind ik ook wel dat het haar heel erg lijkt op dat van Alex.
0: Zeg, nu heb ik toevallig het nummer van Alex Agnew. Zullen wij gewoon zo een voice-memo inspreken om te vragen of hij het is of hij het kan ontkrachten of zo?
3: Ja, ik vind dat geen slecht idee. Let's do it.
0: Oké, Junior, jij mag het eigenlijk vragen aan Alex. Doe maar.
5: Oké. Hey Alex, zeg, sorry voor het storen. Ben jij de Wekker?
0: Ja, voilà, kort maar krachtig. En dan hoop ik antwoord te krijgen van Alex Agnew. Of er gaat misschien eens iemand uitgepikt worden die gok kan wagen. Junior, heel veel succes nog.
5: Merci.
2: De Wekker XL.
1: Studio
2: Brussel.
0: Zou die man nog wakker zijn om 11:45 op een donderdag?
3: Ja, tenzij dat hij de Wekker is, hè? Ah ja, dan zit hem hier sowieso, hè?
0: Dat is hij nog wakker.

0: I'm just a girl, want je spreekt met Nona en Amber Broos, want wij hebben Dries Lenaert even te slapen gelegd.
1: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: Dag Amber Broos, heb je een beetje een fijne 2 uur achter de rug hier bij de Wekker XL?
2: Maar helemaal, ik vond dat super fijn om eens met u samen radio te maken. Oh, dat hebben we nog nooit gedaan. Hè?
0: Misschien moeten we dat eens doorsturen en een keer zeggen, kom, laten we dat nog eens vaker doen. Amber, jij gaat nu jouw

0: onze luisteraars misschien te helpen om die wekker te vinden. Wat is jouw final guess?
1: Ja, ik vind het toch wel echt heel moeilijk. Daarnet had ik William Boeva gezegd, maar dat is het toch niet, denk ik. Dus
0: nee,
1: ik denk...
0: Waarom niet?
1: Ja, ik weet het niet. Zijn stem, ik denk dat toch dat niet helemaal matcht of zo. Ik ben dan nu toch wel meer van het Alex Agnew-principe.
0: Ben je mee in de theorie?
1: Ja, ik ben wel mee in de theorie. Of natuurlijk, wat altijd een goede gok is, denk ik, bij iets met stemmen, is Guga Baul.
0: Oh ja, die kan natuurlijk heel veel stemmen nadoen.
1: Dat zou ons wel op een verkeerd been kunnen zetten. Dus dat lijkt me wel ook een poging waard.
0: Oh, en die naam heb ik eigenlijk nog niet zoveel zien passeren in de app van 14 Max.
1: Ah, voilà, het zou kunnen, hè. Maar ik vind het wel heel moeilijk. Ik ben daar heel slecht in, dus...
0: Op welk spoor je ook zit, laat het weten in de app van 14 Max. En dan mag jij misschien straks nog raden. Dankjewel, Amber Broos.
1: Dank je, Nona. Ciao, kies, hè.
2: This is Alex Turner.
3: I'm Nick from Arctic Monkeys. You're listening to the best radio station in the entire world. This is Studio Brussels. I'm

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabers. In Zwitserland is het nog altijd niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is de bus rond 5 uur vanmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken, zegt de politie.
2: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen blijven. Sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Zij maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. In de haven van Duinkerken, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat zegt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. En Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. En een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren en de prijs van olie nog meer doen stijgen. Het Spaans parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de Spaanse nationaliteit mogelijk maakt voor het Bedouïnenvolk van de Sahrawi's. Dat zijn inwoners van de westelijke Sahara, een gebied aan de noordwestkust van Afrika, dat tot 1975 bij Spanje hoorde. Sahrawi's die er toen geboren zijn en hun nakomelingen kunnen nu Spanjaard worden. Het gaat om zowat 200.000 mensen. De Senaat moet dat voorstel wel nog goedkeuren. Het gebied wordt nu grotendeels gecontroleerd en geclaimd door Marokko. Het wetsvoorstel komt er op een moment van oplopende spanningen tussen Marokko en Spanje over migratie via de Spaanse enclave Ceuta. Sporttennisser Alexandra Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale van de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Zijn vervanger is Kimber Koppejans. Nog dit in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vastzat onder zijn motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder van de auto het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
3: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar het bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat er kon uitkrijgen natuurlijk, maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld, zoals ze zeggen, in de Westhoek. En 2,5 uur later heb ik een kat uitgehaald. Tot onze verbazing was het een vreemde kat.
1: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmels, wat 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed. Foto's van Hormuz de Poes vind je in de app van VRT Nieuws. Het weer nog, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Zo, donderdag 10 september zit erop. Een goeie nacht.
0: Studio Brussel.
4: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
0: De Wekker XL.
4: Dries Leenaerts.
5: Geprankt. Ja, Dries Leenaerts is niet ineens veranderd in een vrouw. Het is Nona die je nu op je radio hoort, want Dries is in dromenland en die jongen die krijgt van mij een paar uurtjes slaap. Maar wij spelen lekker verder. Welkom bij de Wekker XL. Ja, laat me eens weten, op welk pad zit jij precies?
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be mad?

0: Welkom op vrijdag 11 september. Want jawel, er is een nieuwe dag aangebroken. Een nieuwe dag, nieuwe kansen, zo zeggen ze dat toch?
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Elk uur krijg je nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
0: We zijn al één dag, 16 uur, en ik draai me even om naar de klok, 38 minuten, op zoek naar welke BV er in de Wekker XL zit. En ik durf het bijna niet zeggen, maar ik begin ook moe te worden, jongens. Oh, het is tijd dat die juiste gok toch eens gaat passeren.
1: De Wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
0: 4.200 euro.
2: Een maaltijdboxen.
0: Jongens toch, en dat is de moeite. Oh. Ja, onze Dries die is dus 2 uur al aan het slapen. Hopelijk, ik hoop dat hij niet stijf van de adrenaline in zijn bedje ligt. We zullen misschien een slaapliedje voor hem zingen. Slaap, Driesje, slaap. Daarbuiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt zijn melk zo zoetjes. Ja, dat zal wel voldoende geweest zijn. Ik denk dat hij daar eerder wakker van zou worden dan dat hij ervan in slaap valt. Ja, hij was altijd wel de grote meneer die beweerde dat hij niet moe was, hè?
3: Ik ben niet moe, ra ra ra. Ik ben ook lang niet moe, ra ra ra. Shala la la la la. Wie doet er nog mee met de Wekker XL? Raise your hands, come on!
0: Ja, Dries Leenaerts, that did not age well. Er is ook nog, zijn ook nog een paar van luisteraars die wakker zijn. Stefanos Mathiodakis, wat een leuke naam. Die stuurt, hey Nona, ik ben aan het gamen met Studio Brussel op de achtergrond. Ja, laat me vooral weten wat jij daar aan het doen bent op een vrijdagnacht om 10 na 12.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
1: Studio Brussel.

0: Ja, ze hebben toch nog een beetje het gevoel dat hij erbij is, hè? Equal Idiots. Veel van jullie zijn nog wakker in de app van VRT Max. Jullie zijn daar jullie gokjes aan het wagen. Dat is leuk om te zien. Ik vraag mij af, nu dat ik zo Salmon Pink van Equal Idiots heb gehoord, zou onze Thibaut Christiaanse, mijn vriendje, zou die nog wakker zijn om met ons mee te raden? Zullen we hem gewoon eens bellen? Kan dat? Zo, 11:45? Of is dat onbeleefd? Ja, we zijn het nu toch al aan het doen, hè? Kom aan, Thibaut. Zou jij niet opnemen als je bestie belt?
1: Welkom bij Voice.
0: Boe. Ja, we gaan gewoon nog eens meteen bellen, hè. Want ja, zo doen we dat dan om 11:45. Het is een noodgeval, hè. Hallo, Thibaut Christiaanse. Kom op, vriendje. Ja, die man die is aan het dromen over Oasis en zo, vrees ik.
1: Welkom bij Voicemail.
0: Boe!
1: Is niet beschikbaar op dit moment. Gelieve een bericht te laten na de toon. Om deze oproep te beëindigen, hangt u gewoon op.
0: Zullen we een voicemail inspreken bij Thibaut?
1: Bedankt voor uw oproep.
0: Hallo, dag Thibaut Christiaanse. Het is hier met Nona, jouw radiovriendin. Ja, ik had dan gehoopt dat jij ging opnemen, maar ja, we zullen dan maar niet weten wie dat jij denkt dat de wekker is. Ja, we gaan het je nooit vergeven. En ik ga zo meteen, wanneer we Dries weer wakker maken, aan hem vertellen wat voor slechte collega je bent.
2: De Wekker XL. Studio Brussel.
3: Mijn steek, kassa, loop niet zomaar op Prada. Met Rari loopt nog met Whitney. Dat zal ze

0: Cindy uit Brakel die vraagt, waar is Dries? Ja, Cindy, we hebben die eventjes te slapen gelegd, want het was nodig aan de zakken onder zijn ogen te zien. Maar wij spelen hier gewoon lekker door.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Goeienacht, het is Nona hier. Je hoort mij normaal gezien samen met Thibaut Christiaanse tussen 4 en 6. Maar dat is nu al 2 dagen niet gebeurd, omdat we dit gekke Wekker XL-spel aan het spelen zijn. Ik vroeg daarnet aan jullie wat jullie aan het doen zijn deze nacht. En dat was eigenlijk een heel domme vraag, want elk antwoord is letterlijk hetzelfde in de app. Thibaut uit Waregem die stuurt, ik ben juist thuis van het werk, wachtende tot we misschien wat geld kunnen winnen. En dan naar Dromenland. Sophie uit Mol die laat weten dat ze aan het wachten is om gebeld te worden, want ze wil ook graag eens raden. En dan is er nog een berichtje uit Braschaat van Arno, die zegt, ik ben puur aan het wakker blijven voor de prijs, want ik weet 100% zeker wie het is. Jongens, we horen de wekker zo meteen opnieuw. En dan mag misschien een van die drie, misschien iemand helemaal anders, een gokje wagen. En die persoon kan 4.200 euro aan maaltijdboxen winnen als die mij de juiste naam geeft. Dus als jij denkt, ik weet potverdekken zeker wie dat is, of als je het niet weet en je wilt gewoon een losse vlotter schieten, dan mag dat ook. Stuur de naam van de persoon wie jij denkt dat de Wekker XL is in de app van VRT Max en jouw telefoonnummer erachteraan. En wie weet, pikt de computer jou er zometeen uit.
1: Wie is de Wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen.

0: You wanna guess wie de Wekker XL is?
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de Wekker?
0: 12:30 op een donderdag. Normaal gezien lig ik nu al lang in dromenland en jij misschien ook wel. Al zie ik aan de VRT Max-app dat er wel wat meer volk wakker is dan gemiddeld op dit uur, denk ik. En van één iemand kan dit de geluksdag worden. En die iemand die hangt nu aan de lijn. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Joren Kolpaert.
0: Dag, Joren Kolpaert. Ça va met jou?
3: Ja.
0: Je bent er geraakt, hè? Door alle berichten heen heeft de computer jou uitgekozen. Hoe zit het met de zenuwen?
3: Toch wel een beetje zenuwend.
0: Ik hoor het in je stem. Joren, we gaan er gewoon voor gaan. Alleen jij mag raden op dit moment wie de Wekker is. Maar voor je dat mag doen, ga ik hem nog eens aan je laten horen. Hallo, dag Wekker. Laat je eens horen. Joren, hoe klinkt dat?
3: Ik heb een naam in mijn hoofd, maar ik denk niet wie dat is.
0: Je denkt te weten wie het is, Joren. Je hoeft ons niet meer in spanning te houden. Je mag het zeggen. Wie zit er volgens jou in de Wekker XL?
3: Ik denk dat het Timon Verbeek is.
0: Oh, Timon Verbeek. Dat vind ik een goede gok. We gaan het zien. Is het Timon Verbeek? Joren, jammer, het is niet Timon.
3: Doe me toch,
0: ja, ik snap het. Dat is wel echt heel hard balen. Dat zou wel iemand zijn die gek genoeg is om in die Wekker te kruipen, hè?
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik snap het. Joren, volgende keer beter. En ik ben benieuwd wie er dan nog gekker is dan Timon, die nog altijd na één dag 17 uur en 2 minuten wakker is.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

Zeg, nu dacht ik eens. Hier staat een Joost Klein in mijn playlist. Zou hij niet de wekker kunnen zijn? Dat zou epic zijn.

Het Zwevegem die stuurt uiteraard Joost als Nona het even overneemt. Ik zal zelfs meer zeggen, Anne. Wat denken we van nog een Joost? Hero, let's come together. Wie gaat mij tegenhouden? It's now or never. I love you all. Dries niet, die is nog even aan het pitten.

Kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: twee keer Joost na elkaar, daar kan je toch niet om klagen als die eindigt met zoiets moois. Oh.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Ja, je spreekt hier met Nona op de radio tijdens de Wekker XL. En Tim Hoge die stuurt al in de app. Ik werd eventjes wakker s'nachts. En ik dacht, ik kijk eens of Dries er nog zit. Maar hallo Nona, go girl. Ja, Tim en iedereen die aan het luisteren is. We hebben... Dries heeft eigenlijk een soort noodkreet uitgeslagen. En gezegd van, mijn wallen die zien er niet uit. En ik voel me als een soort... uitgevrongen dweil, mag ik even slapen. En ik was in de buurt, dus we hebben hem eventjes in zijn bedje gelegd. Dag Sarah uit Leuven.
2: Hoi.
0: Hoe gaat het met jou? Ben jij al lang aan het luisteren naar de Wekker XL?
2: Ja, al een heel aantal uren. Ik ben aan het werken, dus dat is een leuke achtergrond. Muziek en babbels.
0: En wat doe jij zoal van werk dan?
2: Ik werk in de nacht in het ziekenhuis.
0: Oh, in de nacht in het ziekenhuis. Oh, dan kunnen alle patiënten misschien jou helpen met meeraden. Heb jij een soort pad waar je op zit? Denk jij te weten wie de wekker is?
2: Oh, we doen het totaal niet. Ik ben gewoon de vibes aan het meevolgen. Ik dacht echt even dat het Victor Verhulst was, maar ik zie dat hij al geraden is en dat dat niet het geval is.
0: Ja, Victor Verhulst is het niet. Maar zeg Sarah, als jij zo de nachten doet in het ziekenhuis, heb jij dan tips voor Dries, maar in dit geval nu ook even voor mij, om zo de nacht door te komen?
2: Colaatje drinken, af en toe wat recht staan en bewegen en vooral overdag slapen, wat jij denk ik straks wel gaat kunnen doen, maar Dries niet echt van hulp is.
0: Ja, we gaan Dries nog heel even laten slapen, maar ik ga hem sowieso jouw tips mee doorgeven, Sarah. Dank je wel. En ik denk dat Pegassi misschien ook wel een goede manier is voor ons om wakker te blijven.
1: De Wekker. De Wekker. De Wekker XL. Studio.
0: Dit is zijn nieuwste. Ascension heet hij. Dat is van zijn debuut-EP. En ik ben daar echt zo ongelooflijke fan van. Dit gaat ons helpen de nacht door te komen. Laat me eens weten wat jij aan het doen bent om 9 voor 1 op een random donderdag op vrijdagnacht. Kom maar, we geven er samen nog even een lap op.

Sabine uit Assenede en Tom uit Meessen. Die laten weten dat ze flink aan hun nachtdienst bezig zijn. Dat ze aan het werk zijn. Goed bezig daar. Lien uit Riemst, die is Minecraft aan het spelen. En Thomas Broos, die laat weten dat hij de vuilbakken aan het buiten zetten is. Ja, kijk, het is maar wat je aan het doen bent tijdens deze Wekker XL om je wat bezig te houden. Wij houden ons hier verder bezig met goede muziek van Lil Nas X, Old Town Road. En dan kunnen we straks nog eens raden wie er in

0: Radio Brussel.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken, zegt de politie.
2: Een hoolijn die zou

0: Reisegar ist dann rechter Hand ist dann über die Strasse abgestürzt und ist dann auf der Seite liegen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In Denemarken heeft een man in zijn tuin een grote vikingschat gevonden. Bij het aanleggen van zijn terras stootte hij op een verzameling munten, sieraden en zilveren armbanden. In totaal ging het om zowat 700 voorwerpen, ruim 18 kilo zwaar. Wellicht zowat 1000 jaar geleden begraven in een vat van aardewerk. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit is gevonden in Denemarken. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Een minder opvallende uitslag was er in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma. 1-1 daar. Maar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na affluiten. En later ontkende de voorzitter van de club dat dan weer. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere uitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. En tennisser Alexander Bloks geeft forfait voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest ook al met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en hij zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust en minimaal rond 14 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch nog hier en daar kans op een bui. En maximaal tot 21 graden overdag. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.
3: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
2: De Wekker XL.
3: Dries Leenaerts.
4: Maar als ik zeg let's fucking go, dan weet jij, het is niet Dries die daar zit, maar ons Nona. Hij doet even een dutje, zodat hij er weer tegenaan kan. Zal ik ons ons prinsesje wakker maken uit zijn schoonheidsslaapje of niet?
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: De Wekker XL.

0: goeienacht. Het is ondertussen al 1 uur gepasseerd.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
0: Dat betekent dat Dries ondertussen al 3 uur aan het slapen is. En ik vroeg je of ik hem al zou gaan wakker maken uit zijn schoonheidsslaapje of nog niet. Maar Gert uit Kortesem die stuurt, laat hem nog maar even slapen. Maar ja Gert, ik zou niet willen dat hij het moment mist dat jij misschien raadt wie er in de wekker XL zit.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 4.300 euro.
2: Een maaltijd boksen.
0: Maar ja, we gaan hem nog even laten liggen. Hij heeft het nodig, denk ik. Want om 10 uur daar straks kwam onze collega Amber Broos onze Dries eventjes vergezellen, even wakker houden. Ja, Dries was toen al 1 dag en 15 uur aan een stuk wakker. En nog eens radio aan het maken ook. Ongelooflijk. Maar het brein van Dries, dat moeten we durven toegeven, was het toch af en toe al een beetje aan het laten afweten. Dat was ook wel duidelijk tijdens het bezoek van Amber.
3: Ik ben heel blij dat je hier bent. Ik ben heel blij dat die positieve energie ook uit Limburg... Hey!
4: Hey, ik ben niet uit Limburg, hè.
3: Ah, wat?
4: Ah, sorry. Oh, sorry. Ik ben van regio Leuven.
3: Heel mijn wereld wordt...
4: Ik heb wel familie uit Limburg, maar...
3: Dat is wat...
4: Ik ben wel van het Leuvense.
3: Oké, ja, sorry.
0: Ja, die Amber die geeft natuurlijk wel het gevoel van die Limburgse gezelligheid. Ik begrijp het, Dries. Maar misschien is het dus nog wel even een idee om hem nog een paar minuten slaap te gunnen. En dan raden wij gewoon samen verder naar de Wekker XL straks.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
1: Studio Brussel.

0: Luna die laat weten dat zij en Billietje, ik denk dat dat haar hondje is, gaan slapen. Slaap wel en tot snel. Ik vind het leuk dat we toch nog voor de rest met een clubje nachtraven zijn. Rick Klaas die laat bijvoorbeeld weten in de app van VRT Max. Hey lieve Nona, wij zijn net terug uit Albanië met de zoon en de schoondochter. En die pikken hier nu lekker in de Wekker XL. Rick, je bent eigenlijk net op tijd. Want we gaan zo meteen nog eens spelen. Ondertussen zit er 4.300 euro in de pot. Dus dat is echt wel de moeite. Nog iemand die wakker is, is Yves uit Antwerpen. Dag Yves.
1: Hi, hallo Nona.
0: Hallo, zeg Yves. Jij stuurt een foto in de app en ik vraag me af, is dat een dreigement dat je mij gaat komen aanvallen met een mes en een courgette als jij niet mag raden wie de wekker is? Of wat is daar precies de bedoeling van?
1: Nee, ik ben gewoon in aanslag om een spaghetti te maken voor mijn uitgenodigde vrienden die morgenavond bij mij neerstaken. En ik ben een nachtdiertje, dus ik maak s'nachts spaghetti om de volgende dag de mensen lekker te laten genieten en dat ik niet zelf moet koken, dat ik een beetje meer ontspanning heb.
0: Yves, op dit uur spaghetti aan het maken, ik denk dat je de enige persoon bent op de godsganse wereld dat zou doen. Heb je geen slaap nodig dan?
1: Nee, wel. Ik heb een heel vreemd ritme. Ik recupereer op 3 uur slaap. Mijn record was 3 dagen en 3 nachten zonder slapen. Dat is effectief zo. Ik recupereer op 3 uur slaap. Ik heb geen ADHD. Ik ben gewoon heel bewegelijk. In energiek, want zodat ga ik na de spaghetti ga ik iets eten, ga ik slapen en vanochtend op 8 uur zal ik doen mijn job met dezelfde drive, non-stop.
0: Amai, zeg maar, wat voor werk doe je dan precies op 3 uur slaap?
1: Wel, ik doe eigenlijk heel veel sales. Ik werk in de restaurantwereld, een beetje horeca. Ik zit heel vaak in het nachtleven, omdat wij leveren sausen, wij maken sausen, wij distribueren sausen over heel de wereld. Wij hebben heel veel contacten wereldwijd. En die mensen die leven op een ander ritme. Die maken eigenlijk overdag bestellingen en om 5 uur gaan de zaken open en die gaan dan door tot 's avonds.
0: Ja.
1: En wij maken de contacten 's nachts. 'S Avonds, na de uren, maken wij contact met die mensen. En dan leggen wij contacten. En het is een uit de hand gelopen hobby waar ik niet de vel ben geraakt. Het is een microbe. En
0: je bent zo wat de PDG van de sausindustrie NV. Wat is dan jouw favoriete saus, Yves? Als jij bent de kenner, de expert, wat moeten wij allemaal eens proeven of wat moet er sowieso op tafel staan?
1: Wel, ik hou van wereldkeuken. Dus voor mij gaat het vooral over Oosterse keuken. De harissa saus vind ik super lekker. De salt and pepper is geen standaard sausje. We hebben ook een nieuwe saus die bij op de markt komt. Dat is de honey peasy. Is een combinatie van mosterd met honing. Super lekker.
0: Oh, klinkt fantastisch. Zeg Yves, ik vind het heel aanstekelijk, jouw energie op dit uur nog. Merci. Misschien moet jij hier eigenlijk komen zitten. Maar je hebt me op een idee gebracht.
1: Ik heb gehoopt 3 te kunnen treffen, maar 3 heeft het een beetje afgegeven.
0: Ja, sorry dat ik je moet teleurstellen, hè, Yves. Maar ik hoop dat ik je toch ook nog een fijne avond kan wensen. En je hebt me op een idee gebracht voor onze Dries. Een midnight snack. Misschien moet ik Dries straks gaan wakker maken met een lekker ontbijtje of zo. Maar ja, wat moet je dan eten op een maandag rond 2 uur 's nachts? Heeft iemand misschien een suggestie wat we Dries kunnen voederen straks? De Wekker XL. Studio Brussel. En dan is er nog Peter in de app die zegt: niemand gaat het erg vinden als je nog eens een Joost draait. Maar Peter, ik wil de nieuwste van mijn favoriete Nederlandse vrouw ook nog eens een play geven. Geen rem van Fraukje.

0: Harry Styles, helaas komt hij niet naar België. Hij heeft nieuwe tourdata aangekondigd. Zal Parijs, Madrid of Berlijn bijvoorbeeld zijn waar je naar moet afzakken. Maar ja, je kan ook gewoon naar de radio luisteren en dan hoor je hem ook. Hè.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: We spelen nog altijd het spelletje waarin jij moet raden wie er in die gigantische wekker zit die hier bij ons in de studio staat. Sarah en Arno die beginnen zich al zorgen te maken in de app van Studio Brussel. Ik zit blijkbaar te verkondigen dat het maandagnacht is. Ja, het is natuurlijk donderdag op vrijdagnacht. Als ik al begin te eilen na 4 uur radio maken, ja, dan snap je vast wel waarom we Dries na 1 dag en 15 uur radio maken even te slapen hebben gelegd. Maar de wekker XL, dat blijft natuurlijk doorgaan. Jij mag misschien zometeen raden wie er in die wekker XL zit. Momenteel spelen we voor 4.300 euro aan maaltijdboxen. Als jij mij kan zeggen wie de wekker XL is. Neem de VRT Max-app erbij. Typ daarin wie jij denkt dat de wekker is en jouw telefoonnummer. En hou dat berichtje klaar om te verzenden. En als ik ja roep, dan mag je op verzend duwen. 3, 2, 1. 0,5. Ja!
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Live is music.

0: Please don't raad de wekker XL, is Dries nu in zijn dromen aan het denken, denk ik. Hij zou dat zo erg vinden als de wekker nu geraden wordt, wanneer hij er net niet bij is en net even voor een paar uur zijn ogen aan het dichtdoen is. Maar ja, sorry Dries, wij gaan gewoon door. Het ligt niet meer in jouw handen, het ligt in de handen van onze luisteraars. Dit is het laatste raadmoment dat we samen gaan doen zonder hem.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Want ja, het is tijd om zo meteen wakker te worden. Dries, hij gaat terug met nieuwe energie deze nacht met jullie willen doorgaan. Maar als het nu geraden wordt, dan beloof ik jullie, dan sprint ik naar zijn bed. En dan zal dat voor hem een heel traumatisch, maar tegelijkertijd ook gelukzalig moment worden, denk ik. En de persoon die je nu mag raden, die mag zich melden. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Ellen.
0: Dag Ellen, ben jij wakker gebleven om mee te spelen?
3: Nee, niet echt. Ik stopstaan van het toilet te gaan en ik zag dat het bijna 2:30 was, dus ik dacht, kan ik je bellen.
0: Oh Ellen, dan ga je jouw blaas misschien heel erg dankbaar zijn, want alleen jij mag op dit moment raden wie de wekker is. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ja.
0: Wekker, laat je eens horen. Oh Ellen, heb je een idee? Ben je zeker van je stuk of niet?
3: Oh, niet 100%, maar toch redelijk.
0: Toch redelijk, dat vind ik al goed genoeg om een poging te wagen. Ellen, wie zit er volgens jou in de wekker XL?
3: Ik denk Manu van Akker.
0: Manu van Akker. Zou het? Ellen, we gaan het nu ontdekken. Manu van Akker. Oh, zit niet in de wekker.
3: Jammer.
0: Ellen, ik ben bang dat jij op dit moment niet meer gaat kunnen slapen.
3: Nee, ik denk het niet.
0: Maar ik denk dat Dries blij is dat hij er in ieder geval bij gaat zijn wanneer de wekker echt geraden wordt. Of dat voor volgend uur is, ja, dat hangt van jullie af.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Geen Manu van Akker dus, Timon Verbeek was het ook niet, Jens den Donker ook niet. Ja, welke BV's blijven er nog over eigenlijk?

0: Generation en Young Lean met Storm 2.
1: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: Zometeen is het tijd om Dries wakker te maken. Hem uit zijn prinsessenslaapje te halen. Het is tijd. Het is tijd voor mijn prinsessenslaapje eigenlijk. Dries, kom. Terug aan de bak ermee. Zodat hij weer vol gas met jullie mee kan gaan. 4.400 euro aan maaltijdboxen. Dat is wat er volgend uur op het spel zal staan. En er zijn nog veel van jullie wakker die daar gretig aan willen meedoen. Dat is leuk om te zien. Maar er zijn ook sommige van jullie die precies nog maar net wakker zijn. Charlotte Geldof die zegt... Good morning, Subru. Ah, wel, voor... Mensen zoals jou heb ik misschien iets om wakker te worden. En voor mensen die proberen wakker te blijven, kan dat ook wel gelden. Ik heb deze zomer natuurlijk een beetje kunnen oefenen met DJ'en. Mensen een beetje oppeppen. Mensen een beetje wakker maken. En ik dacht, misschien is dat ook wel gepast om dat even hier te doen bij de Wekker XL. Dus ik heb een leuke mix voor jullie voorbereid, zodat jullie ofwel goed kunnen opstaan, ofwel goed kunnen gaan slapen. En dan kunnen we zo meteen op die beats Dries een goede morgen gaan wensen. Dus let's fucking go, we gaan ervoor. Laat vooral weten waar jij aan het luisteren bent. En of het nog lukt dat wakker blijven. Het gaat het in ieder geval wel waard zijn.
2: Ben ik

Ik had natuurlijk het plan om Dries wakker te maken met een ontbijtje. En er is een idee mee opgekomen. Maar ik weet eigenlijk niet of hij er echt blij mee gaat zijn. Maar zoals je misschien weet, is vrijdag frietdag. Thibaut en ik, wij vieren dat elke vrijdag. Dus misschien is het leuk om Dries met een frituursnack wakker te maken. Misschien komt dat er ook wel meteen terug uit dan.

Je luistert naar een DJ-setje om jou wakker te maken of je juist een goede morgen te wensen. Tom de Middeleer die laat weten: goedemorgen, ik ben onderweg naar mijn werk.

0: Deze ga je kennen.
1: En die is misschien ook wel toepasselijk voor dit moment. Slapeloze nachten is het. Maar met een goede reden.
2: Ik wakker in mijn bed, maar al vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, de zon wijkt langzaam door. Mijn

Zometeen komt Dries dus weer bij jullie terug. Dan kunnen jullie samen terug op zoek gaan naar welke BV er in die Wekker XL zit. Als ik hem wakker krijg, toch tenminste. We gaan het zo meteen meemaken.

0: Leenaerts nu gaan doen?
1: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: Onze Dries die heeft 4 uur bijna kunnen slapen. Want die wallen van hem ja, die waren echt belachelijk groot. Ik ga eens kijken naar zijn slaapkamertje. Om eens te kijken of hij wakker is en klaar is om jullie weer te vergezellen. Het is hier pikkendonker. Ik doe even een lichtje aan. Hallo, dag Dries. Dag jongen. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Dries, ben je wakker?
2: Wat is vreselijk. Dat licht, dat kan niet. Een beetje subtieler of zo.
0: En wat vind je van de geur van lekkere frituursnacks?
2: Ik ruik frituur.
0: Dries, het is vrijdag frietdag. Hè? Ik weet niet of je het beseft. Je bent sinds woensdag radio aan het maken. Het is ondertussen vrijdag.
2: Oh my god, ik wil frituursnacks nu. Ja, lekker.
0: Je mag ontbijten en dan verwacht ik jou terug in de radiostudio. De luisteraars zijn super blij dat jij het weer gaat zijn. Die mee naar de Wekker XL gaat raden, want die is nog altijd niet geraden, Dries.
2: Is hem geraden? Nee, oké. Dat is goed. Dan kom ik eraan binnen 10 minuutjes of zo. 30 seconden, oké.
0: Nog een beetje snoezen?
2: Ja, nog 1 kippennuggetje.
0: Ja, die Dries, ik ga hem toch zijn deken van zijn lijf proberen trekken. Het is nodig. Dries, kom op, jongen.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos was dat, in het uiterste oosten van het land. Daar is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden. Wellicht was er geen ander voertuig bij betrokken, zegt de politie.
2: Een Holländische reizekar is de rechterhand is de over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Het aantal ongevallen met zachte weggebruikers van en naar het werk is vorig jaar gestegen met zo'n 9%. Dat meldt de Beroepsfederatie van Verzekeraars.